Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: We hebben toch de leukste collega's van de wereld, hè?
1: Dan is het toch wel heel fijn arriveren ze vroeg in de ochtend.
0: En dan heb ik het niet per se over de mensen die in het ochtendteam zitten. Maar van die van de avond. Onze Stijn Smets heeft een briefje nagelaten voor jou, Sven. Mm-hmm. Voor jou, Sander. Ja. En voor mij, en voor Grim, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Voor Grim heb ik eens achtergelaten. Nee. Oh, die is...
0: Dat gaan we even negeren. Welkom terug, Team Ochtend, Stijn. En dan een pakje M&M's.
1: Ja, bij mij is het naked. Ik heb een gezondere snack gekregen dan jij.
0: Ja, ben ik heel blij dat hem het niet andersom heeft gedaan.
1: Hey, maar dat is echt gepersonaliseerd snoepje achtergelaten.
0: Oh, ja.
1: Van de collega van het avondprogramma.
0: Wauw, ik ben nooit zo attent.
1: Nee, dat is wel waar.
0: Ik ben al bijna attent. Het nieuws van 6 van onze Grim.
2: Goedemorgen. Het vuur in de Hoge Venen verspreidt zich voorlopig niet meer. Nieuwe Russische aanvallen in Oekraïne en een gemiste kans voor onze Red Lions op het WK. De brand in de Hoge Venen verspreidt zich dus niet meer. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Dat komt door de regen van gisterochtend. Maar dat betekent nog niet dat het vuur onder controle is. Het gebied blijft moeilijk toegankelijk en de brand is onvoorspelbaar. Volgens de minister zal de brandweer er nog weken werk hebben. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meerdere gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. En een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uitredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren vond het ondanks de nederlaag geen slechte wedstrijd.
3: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting de halve finale te hockeyen.
2: De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun tweede wedstrijd tegen Spanje. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar wel nog kans op een bui bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden.
1: Ja, dinsdagochtend, we hebben ook lekkers voor jullie meegebracht. Als eerste Dire Straits, Money for Nothing.

0: Kijk, als je de ochtend mag starten met Dire Straits, dan komt het wel goed. Money for nothing.
1: Sven en Anke.
0: Onze vorige bondscoach heeft een interview gegeven in de krant. Ik lees dat dan altijd graag.
2: Ja, ik had gehoopt dat jij het ging lezen, want er stonden pittige quotes in blijkbaar.
0: Ja,
2: of was het een beetje zo wat natrappen zo, hè?
0: Nee, ik zou het niet per se natrappen noemen. Ik vind dat u een eerlijk interview heeft gegeven. Rudy Garcia haalt wel uit naar bepaalde mensen. Toch, de medische staf, daar had hij het meeste problemen mee. Ja? Hij zegt, ja, dat stond toch niet compleet op punt. En als je dan het lijstje ziet met wat er allemaal in zijn ogen fout is gegaan daar, dan was het toch wel het een en het ander. Er valt misschien wel iets over te zeggen. Hij zegt ook over Vincent Manhart, die dus eigenlijk zijn directeur was waar hij moest mee samenwerken. Ik heb altijd open kaart met Manhart gespeeld. Maar ik heb wel een beetje het gevoel dat dat van zijn kant niet helemaal het geval was. En dan bijvoorbeeld, ja, de hele hetze die er was over de wissel van Courtois.
2: Ja.
0: Dat was wel wat, hè, want toen stond Senne Lammens daar plotseling in het doel. En die heeft daar dan wel, ja, het was een blunder eigenlijk, hè, van Senne Lammens. Dat is jammer, heel spijtig voor die gast. Je maakt het dan mee in die 10 minuten dat je op het veld staat. Hij zegt ook altijd, ja, die blunder van Senne Lammens is frustrerend, maar ik zal mijn keeper nooit de schuld geven. Dat zijn dingen die gebeuren. En hij zegt, Courtois was wel een beetje ambetant op dat moment. En je zag het ook, Courtois deed teken, ik ga wel verder kunnen spelen, maar ik zal bijvoorbeeld niet ver meer kunnen uittrappen. Dat soort toestanden. En hij zegt, hij was de eerste die mij een berichtje stuurde na de match. Dus Courtois is een grote meneer. Die heeft het allemaal heel positief opgepakt. Het is niet natrappen, het is een beetje doorpraten. Hij zegt vooral, ik heb niet het gevoel dat Vincent Manhart mijn visie steunde. En nu moeten ze wat doen met de nieuwe bondscoach.
2: Sorry, maar heel dat gesprek van daarnet heb ik nu aan die Senne Lammens zitten denken. Ja. Hoe zou dat met die kerel zijn? Ja. Zou die daar nog elke dag aan denken?
0: Gewoon niet elke dag.
2: En zou die daar nog elke dag op worden aangesproken?
0: Nee.
2: Want ja, als man, Senne op café, dat gaat niet zo heel goed, hè?
0: Wow.
2: Na 12 uur 's avonds.

0: Maar weet je wat ik denk? Dat is ondertussen wel voorbij. Dat
1: denk ze?
0: Ja,
1: ik hoop het. Misschien moet je Senne eens bellen.
0: Och, laat u. Ja, hoe ze dat potje gaan roeren. Senne, twee maanden later willen wij toch nog wat zout in de wonden gooien.
1: Droomt jij daar nog elke nacht van, dikke vriend? Enfin, iets anders. Gisteren werd afscheid genomen van Michiel van de Weert. 2500 man is daar naartoe gegaan op het, op het plein van KRC Genk, CGK-stadion. En zo'n 100.000 anderen hebben naar de livestream zitten kijken. Dus heel veel mensen wilden afscheid nemen van Michiel. Hij zelf heeft ook iets gezegd. Want hij zat natuurlijk in die documentaire die nu 3 dagen wordt uitgezonden op VTM. En hij zei van, oh, je moet elkaar vooral heel veel vastpakken. En je kunt nooit genoeg tegen de mensen zeggen hoe graag je ze ziet. En weet je wie er ook was? William Boeva. Want William en hij, dat waren de dikke en de dunne, zei hij zelf. En hij had ook mooie woorden klaar voor Michiel.
2: Een voorbeeld voor veel mensen. Iemand met positiviteit als zijn krachtigste wapen in een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed, dat zijn genoeg complimenten voor vandaag, Mie. Anders past uw ego straks niet meer in die urne.
1: Oh, dat vind ik altijd heel fijn, als je humor toch kunt mixen met zo'n afscheidsmoment. Heel mooi. Dit is Unwritten, Natasha Bellingfield.

0: Met heel veel liefde voor jullie allemaal, de Dinky Toys. Ja, het is dag 2 ondertussen al van het 11e seizoen Sven en Anke. En we gaan dat al een klein beetje vieren over 2 weken. De maandag, de laatste maandag van augustus, van de zomervakantie, gaan we een live uitzending maken vanuit Plopsaland, Belgium in de Pannen. Met heel veel luisteraars erbij, jij misschien ook met de kinderen, want elke dag geven we een familieticket voor 6 personen weg. Het enige wat je kinderen moeten doen, is een boodschap inspreken, vandaag of morgen, een van de komende dagen, waarom jullie er graag willen bij zijn, daar in de Pannen volgende week maandag. Over 2 weken, hè, op maandagochtend. De laatste dag van augustus. De dag voor 1 september weer begint. En dat is wel september, jongens. Weet je, voordat je het weet, zitten we aan het einde van het jaar. Hè?
1: Hoera, hoera. Ja, het einde van het jaar boeit niet. Maar 1 september, daar kijk ik naar uit.
0: Ja, maar
1: ik
0: kan me voorstellen, ja, inderdaad. Maar toch ook, de tijd vliegt, hè. Augustus is bijna voorbij. Dan zit je echt wel aan het laatste derde van 2026. Dan moet we alweer bijna gelukkig nieuwjaar wensen tegen elkaar.
1: Ja, en dan moeten we weer nieuwjaarswensen voor elkaar gaan verzinnen. Weet je nog dat we dat hebben gedaan? Na de kerstvakantie vorig jaar gingen we toch mekaars toekomst voorspellen voor 2026.
0: Oh, dat vond ik niet zo leuk eigenlijk, want ik had dan als mopje gemaakt. Ooit hebben ze, Sandra weet je niet, maar ooit hebben we met het team samen gegeten met de partners erbij. Dan had ik gekookt en ik zei, een beetje bij wijze van mop, en dit jaar zullen we waarschijnlijk door Anke uitgenodigd worden om al te gaan eten. Er is niks van gekomen. Maar jij hebt mij wel, jij hebt iets in mijn hoofd geplant wat ik vrij ambetant vind.
1: Nog altijd?
0: Elke keer als ik ga, zij heeft voorspeld dat ik dit jaar op een wandeling door een hond zou gebeten worden.
1: Ja, maar dat was ook een mopje. Jij maakt een mopje, ik maak een mopje.
0: Maar elke keer als ik nu mensen met een hond tegenkom, dan denk je, ja, Anke heeft gezegd dat ik gebeten ga worden. Hè.
1: Ja.
0: Ik moet voorzichtig zijn.
1: Zal ik nu eens een verhaal vertellen onder het motto Karma is a bitch?
0: Ja.
1: Ik ben gisteren voor het eerst in mijn leven gebeten door een hond.
0: Nee.
1: Ja, echt waar, echt waar. Het is niet dramatisch, hè, want ik bedoel, je ziet geen pleisters op mij of zo, maar in mijn hand.
0: Wat?
1: Ja, ja, ik kwam een hele lieve luisteraar tegen van Joe in Grimbergen. Ik moest nog naar een apotheek of zo. En die liep daar voorbij en ik had haar alles gezien in het centrum van Vilvoorde en nu kwam ik haar tegen in Grimbergen en ze had een mopshond bij.
0: Mops.
1: Dat zijn toch hele lieve hondjes altijd, dacht ik. Hè? En dus ik ga naar haar toe. En die hond die bespringt mij meteen.
0: Oh ja?
1: Dus ik denk, even over dat bolletje aaien.
0: Mm-hmm.
1: En hoppa!
0: Die beet je meteen gewoon in je hand?
1: In mijn hand. Heel mijn hand ging in dat bakjes van die mopshond.
0: Oei!
1: Heel mijn hand.
0: Oei.
1: Kent je zo precies zoals een haai, eigenlijk een surfer. Zo, alleen een walvis, zo'n surfer. Ja, ik had even zo'n paar tandjes. Maar ik had me vooral verschrokken. Want het ging heel snel. Want ik dacht, oh, schattige mopshond. En dan ben ik het gewoon dat mensen altijd zeggen, wauw, die doet niks hoor. Dat is gewoon een enthousiast beestje. Toen zei ze ook nog, ja, dat is een hele jaloerse.
0: Oei!
1: Dus ik dacht, oei, het was een gemene beet. Ja, ik had me wel verschrokken.
0: Maar ja, als je dat weet bij een hond, sorry, dat kan maar een hele lieve luisteraar zijn. Maar
1: ja, het was een schat van een luisteraar. Ja, maar ja, zij komt me daar tegen en ze was dan zo helemaal zo een hele lieve. Ze was echt zo blij dat ze mij zag.
0: Ja.
1: Dat ze even vergeten was dat haar hond een agressieve zot is.
0: Ah, oké. Ja.
1: Maar toen dacht ik meteen wel aan dit verhaal. Sorry dat je dat nu zegt, want het jaar is bijna om. Want ik dacht, ik ga het eerst niet vertellen, maar ik denk, ja, ik ga het dan toch maar eerlijk vertellen. Karma is a bitch.
0: Ja, dat is zeker.
1: Ik zit dat te voorspellen. Dus ja, nu moet jij nog een etentje organiseren en dan is de cirkel rond.
0: Ja, dat is hartig.
2: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
3: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: Promo koken.
7: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
8: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
9: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
11: Happy bathroom to me.
1: Amai, valt er iets te vieren?
11: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
1: Allee, schaf het op, ik kom mee vieren.
11: Oké. Okay.
10: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
12: Happy bathroom to you.
10: Renoveert uw badkamer.
1: In Lier, in Temse
11: en in Roeselaar.
13: Sven en Anke.
14: Good times. Great.

0: tussen 6 en 10. Monkeys and I'm a Believer.
1: Zometeen nog eens een praktische wastip. Ja, witte was, ik sukkel ermee. Ik ben altijd op zoek naar goede tips, goede lifehacks. En ik heb er nu een goede mee. En in mijn zoektocht naar een goede lifehack in zaken witte was, kwam ik iets tegen, en wist je dat je, waarvan ik dacht, maar nu breekt mijn klomp. Dat is mijn probleem al 20 jaar. Daardoor heb ik altijd plekken op al mijn kleren.
0: Oké.
1: Ja, en ik ga mensen nu behoeden, want ik denk dat heel veel mensen...

0: Vage Grenzen, oftewel Blurred Lines van Robin Thicke en Pharrell Williams. Het nieuws om 6:30. Frank Veen.
1: Goedemorgen. De brand in de Hogevenen is nog altijd niet onder controle. Het vuur heeft zich gisteren wel niet meer verspreid nadat het had geregend. Dat meldt binnenlandminister Quintin. Maar het gebied blijft moeilijk toegankelijk en het vuur blijft onvoorspelbaar. Volgens de minister zal de brandweer nog weken werk hebben. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meerdere gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. En een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen de Red Lions op het WK. Ze verloren tegen uitredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Ze staan nu tweede in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen de Lions hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. En de hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun tweede wedstrijd tegen Spanje. Eerst grijs met in de loop van de namiddag toch wat te droger weer. Hier en daar valt er nog wel een bui, maxima tot 23 graden. En morgen is zwaar bewolkt met ook dan kans op regen en 22 graden.
0: 1 file richting Antwerpen. Op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost verlies je 5 minuten.
2: Je badkamer renoveren in 1 dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar. 6:30. Ja. Een tip voor een
0: witter dan wit.
2: Leven.
0: Ja, ach jongens, toch, ik ben daar niet goed in. Ik hou van wit, want ik vind dat altijd heel mooi bij mij staan. Donker haar en witte kleren, dat is zo contrasterend, ik vind dat mooi. Maar het duurt niet lang vooraleer er vlekken komen op mijn witte kleren. Ja, en dan die witte t-shirts van Tom aan de oksels. Ja, ik bedoel, ja, dat blijft geel. Snap het niet. En nu de combinatie zweet, zonnecrème en dan in de wasmachine. Ja, dat is geel.
3: Nee, ja,
0: ik heb alleen nog maar gele kleren in plaats van witte kleren. Nu heb ik gezien wat ik misdoe in mijn zoektocht naar een goede lifehack. Want wat blijkt, want wat doe je dan? Je staat in de winkel, je kijkt naar al die verpakkingen en je denkt, oh, hier, dash voor de witte was, ik zeg maar niet. Nu blijkt...
3: Dat dat niet goed is of wat?
0: Dat zo de combinatie zo, van die tablets voor witte was, in combinatie met zweet en zonnecrème, geeft geel.
3: Maar is dat zo?
0: Ja, kan toch niet. Dat kan toch niet. Dat is echt belachelijk. Dus je moet eigenlijk voor als je zweet en als je zonnecrème gebruikt, van die tabletjes pakken voor gekleurde was, na het schijn. Omdat er in die witte wasdingen iets extra zit waardoor het net geel wordt. Oké, dus dat mysterie is nu opgehelderd. Wat moet je doen? Je gelooft het nooit, maar het is echt waar. Dus bij gele vlekken. Gekoopt blauw glansspoelmiddel voor in de vaatwas.
3: Ja.
0: En dat vinden ze van de Albert Heijn het beste.
3: Glansspoelmiddel voor de vaatwas?
0: Blauw. Het moet blauw zijn.
3: Om je glazen weer proper te krijgen eigenlijk.
0: Ja, wat je in de vaatwas doet. Ja. Ja. 3/4 van een fles.
3: Okay.
0: Doet je in een emmer. Je doet die kleren daarbij.
3: Ja.
0: Een nachtje weken.
3: Ja.
0: En daarna 20 minuutjes op 30 graden wassen. En dan zou je terug witte kleren moeten hebben.
3: Het is een gok, je moet het maar eens proberen.
0: Ah, maar de Flair heeft het uitgeprobeerd en het werkt.
3: Heb jij het uitgeprobeerd?
0: Nee, nog niet. Maar ik heb alle comments gelezen op dat artikel.
3: Ja?
0: Daardoor weet ik dat ook van die witte tabletten, dat je daarmee moet oppassen met zweet en zonnecrème. En daardoor weet ik van dat echt werkt, maar het moet blauw glansspoelmiddel zijn, niet doorzichtig. Het moet blauw zijn, een nachtje laten trekken, dan... en ook met water erbij. Hè.
3: Ja,
0: dus wacht, eerst was het... anders moet ik zelf eens bij Flair gaan kijken. Dat alle stapjes goed heb.
3: Weet je wat ik het spannende er nog aan vind?
0: Wat?
3: Is dat iedereen nu moet vertrouwen op een tip die je niet eens hebt uitgeprobeerd. Ik heb ook een hele goede tip. Wat ook heel goed werkt, is de combinatie van bruine zeep en balsamico azijn. De kleren gaan er echt spierwit uit.
0: Jongens, toch.
3: Nog niet geprobeerd.

0: George Benson en Give Me The Night. Het gaat hier over vlekken deze ochtend.
1: Sven en Anke.
2: Yes, je moet mij niet geloven, lieve schat, want ik heb het inderdaad niet uitgeprobeerd. Ik lees ook maar wat. Maar geloof luisteraar Tanja. Goedemorgen, Tanja.
3: Goedemorgen, ja. Anke en Sven.
2: Ja, jij kan het op je communizieltje zweren dat het werkt, hè?
3: Ja, want ik heb het uitgeprobeerd.
2: Vertel.
3: Mijn dochter was op vakantie geweest en die had een wit hemdje aangehad met natuurlijk als resultaat heel veel gele vlekken van de zonnecrème. Ja. Dus ik had dat gewassen en dan zag ik dat pas. Dus ik heb daar gewoon blauw glanspoelmiddel op die vlekken,
2: ja,
3: puur gesproeid. Dan heb ik dat in warm water met nog eens glansmiddel 10 minuten laten weken en dan de wasmachine in en dat was allemaal proper, dat was allemaal eruit.
2: Dus je hebt dat... Wauw, dus je hebt dat niet eens een nachtje laten weken zoals ze bij de Flair hebben gedaan.
3: Nee.
2: Je hebt gewoon rechtstreeks op de vlekken gespoten, 10 minuten in warm water met dat glasmiddel.
3: Ja.
2: En hoe heb je het gewassen, op hoeveel graden?
3: Ik denk dat je wel op 40 graden.
2: Ja, hey, maar ja, Tanja, je maakt me mega gelukkig. Vooral omdat je zegt dat je het alles had gewassen. Want dat is dan ook altijd het probleem.
3: Ja.
2: Je moet dat dan doen voor je het de eerste keer wast. Maar hey, ik weet wat ik vanmiddag ga doen. 3 wasmanden verhandelen met glansmiddel van de Albert Heijn.
4: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schat ik, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
5: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
11: Bring your bottle bag bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL.
12: Love to see you shine.
13: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi. Altijd slim.
14: Dit is Joe,
15: Sven en Anke.

0: en how do you do?
1: Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 18 augustus.
2: Vandaag in de spotlight.
1: Ja, we moeten het even hebben over de tweede verblijvers aan de kust. Jean-Marie de Dekker heeft daar ook wel een paar keer ruzie mee gehad de voorbije zomer. Toen mensen aan het klagen waren, die hebben dan een appartementje, komen dan een paar weken naar de kust en zijn dan lastig dat er activiteiten voor hun deur plaatsvinden. Ze zijn dan heel moeilijk over. Jean-Marie zegt, ze moeten niet zagen, die tweede verblijvers.
0: Ja, oh, die is altijd boos, hè. Ja, of tweede verblijvers,
1: die betalen
0: toch ook belasting. En die zorgen er toch ook voor dat de
1: economie draait.
0: Dat de economie op volle toeren draait. En als je dan een paal krijgt in je vizier, als je daar een appartementje hebt gekocht, of je denkt, ik wil op tijd mijn bedje in, en ze gaan er altijd feest voor.
1: Ja, het is dubbel. Maar in Kokseide heeft een immomakelaar, Erik Markey, heeft nu een petitie opgestart om tweede verblijvers meer inspraak te geven, onder meer, en hier komt het, via stemrecht. Want je hebt natuurlijk in ons land, iedereen heeft stemrecht, dat is nu ondertussen, vroeger hadden vrouwen geen stemrecht, op een bepaald moment hebben we toch beslist dat die misschien ook iets in de pap te brokken mogen hebben.
0: Allee, wat moet je hier nu weer op zeggen?
1: Nee,
0: Ik dacht, zitten we in de jaren stilletjes?
1: Oh. Maar nu wordt er gezegd van, maar weet je, kijk, je woont eigenlijk, ik zeg maar, je woont in Antwerpen en je gaat in het weekend naar Knokke en je spendeert daar ook heel veel geld. Je betaalt daar ook heel veel belastingen. Maar als het over beleid gaat, heb je daar niks in de pap te brokken. Dan zijn het alleen de locals die mensen kunnen verkiezen, die hen gaan vertegenwoordigen. En die man zegt, ja, kijk, als je hier zoveel bijdraagt aan de economie, je gaat hier naar onze restaurants, je parkeert je auto hier en betaalt daar ook voor. Je betaalt je gemeentebelastingen, dan moeten wij eigenlijk jullie ook wel mee laten beslissen in het beleid. En dat is wat nu aan het spelen daar is. Ik vind dat een beetje een dubbele, want ik betaal ook belastingen in Barcelona omdat ik daar een tweede verblijf heb.
0: Ja. Maar jij wilt daar ook gaan stemmen, of
1: nee,
0: wat?
1: Nee, ik vind dat ik denk, boah, laat de mensen dan maar zelf beslissen hoe ze een stad willen organiseren, hoe het daar allemaal moet draaien. Dus ik heb er niet meteen een uitgesproken standpunt over, maar ik snap wel dat dat een soort van spanning is. En het zorgt er ook voor dat in heel veel van die kustgemeenten, dat een hele oude, grijze bevolking is. Hè? Dat mensen op leeftijd, op een 40ste, 50ste, zeggen, och, we gaan proberen te investeren om daar een appartementje te kopen. En dan zie je ook, door de week staat het daar vaak leeg. Mensen komen in vakanties, mensen komen in weekends. En dat de locals dan toch nog een beetje grip op hun eigen stad en hun eigen gemeente willen houden, ik snap het ook wel.
0: Stemrecht is misschien wel veel gedoe, maar misschien wel, als je iets koopt daar, een appartementje, dat er wel zo een paar dingen zijn waarvan je verzekerd bent. Net zoals je, nou weet ik veel, dat je als een bouwplaats koopt, dat je weet van, daarnaast gaat nooit dat of dat komen.
1: Oké, okay, maar als je een bouwvergunning,
0: hè? Ja, ik bedoel zoiets, hè, maar maar heel eerlijk, ja.
1: Je hebt er niks.
0: Eigenlijk boeit het mij. Ja, ik bedoel, ik heb geen tweede verblijf. Veel mensen hebben geen tweede verblijf.
1: Ik weet het wel, maar
0: dat is een artikel, ik had dat ook niet gelezen. Zo. Als ik zo'n titel zie, dan

0: in de zomer, hè, tot 1 uur s'nachts. Ik moet wel zeggen, ik heb zaterdag nog gedraaid. Zaterdag, donderdag heb ik gedraaid. In Middelkerke, Bubbels aan Zee. En er stond echt, denk ik, 1000, 2000 man op dat plein. En tot 12 uur heb ik daar nog goede muziek gedraaid. En daar rond zitten volle bak appartementen ook. Hè.
1: Dat is hoe laat?
0: Tot 12 uur, tot middernacht. Oh. Volle bak, ja. En die projecteren ook van alles op de appartementsgebouwen rond. Dus als het licht binnenkomt...
1: Party Hardy moet je in Middelkerke zijn bij Jean-Marie de Dekker. Dat weten we intussen allemaal. Kate stuurt, sorry Sven, maar wat jij nu zegt, hè, stel dat tweede verblijvers stemrecht zouden krijgen, dan zouden de Antwerpenaars straks nog baas mogen worden over de parking. Ja, no way, stuurt Kate.
0: En Sophie die zegt, ja, al 10 jaar tweede verblijver in de pannen, altijd al genoten van de natuur, de leuke activiteiten, lekker eten. We steunen de lokale horeca, doen onze boodschappen daar. De laatste jaren is het parkeren betalend geworden, als ook de openbare toiletten. Lastig, maar nog oké. Maar dit jaar is de gemeentebelasting voor tweede verblijvers gestegen van 500 naar bijna 1100 euro. En dat is er nu toch wel een beetje over. Dus ja, dan moeten we misschien toch ook in de pap een beetje kunnen brokken. Ja.
1: Nou, dat is 600 euro waarmee je dan toch nog naar Plopsaland waar kunnen gaan, nog meer naar restaurants.
0: Ja, ja. Maar naar Plopsaland kun je gratis gaan. Ja? Want 31 augustus dan vieren we daar een feestje met het hele team van Joe.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Yes, nog exact 2 weken en dan is het de leukste dag van het jaar.
3: 1 september.
2: Dat is niet kerstmis, dat is niet je verjaardag. Dat is 1 september, nog 2 weken jongens, maak al maar een aftelkalender. Nieuws van 7, van Grim.
4: Goedemorgen iedereen. Heel wat mensen met diabetes hebben geen aangepast rijbewijs. De natuurbrand in de Hoge Venen is nog niet onder controle en een gemiste kans voor onze Red Lions op het WK. 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. En dat is nogthans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut FIAS weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een 5-jaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Stef Willems van FIAS.
5: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, ja, dan worden ze vaak overspoeld door informatie waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk wat ondergesneeuwd geraakt. Het is niet dat die allemaal denken van ah ja, ik heb diabetes, mij kan niets overkomen achter het stuur. Bijna 1 op de 2 mensen neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals snelle suikers.
4: Wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. De natuurbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Het vuur heeft zich gisteren wel niet meer verder verspreid. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. Komt door de regen van gisterochtend. En ook de komende dagen wordt er opnieuw regen voorspeld. Het gebied blijft wel moeilijk toegankelijk en het vuur is onvoorspelbaar. Volgens de minister zal de brandweer er nog weken werk hebben. Ons land moet lessen trekken uit die zware natuurbrand. Dat heeft brandexpert Jan Bates gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor en dus moeten we beter voorbereid zijn.
6: Zo bijvoorbeeld weg te gaan harken of meer radicaal zoals dan in sommige landen zien tijdens grote branden. Een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuurbranden kun je niet tegelijkertijd op 1 plek 40 blusvliegtuigen gaan inzetten. Dus het heeft ook weinig zin dan om ons 40 blusvliegtuigen daar klaar te zetten.
4: Defensieminister Franke laat weten dat hij aan een militair brandactieplan werkt en zware blushelikopters en vliegtuigen wil kopen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meerdere gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. In Moskou werden dan weer 100 Oekraïnse drones gemeld. En een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uitredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren.
7: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat

0: Voor het zuiden van het land kan er vrij veel regen vallen. Het wordt dan ook wat koeler met maxima rond zo'n 20 graden.
1: Waar gaat het traag op dit moment op deze dinsdagochtend richting Antwerpen? Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem een kwartier file. 5 minuten op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst. Richting Brussel E40 tussen Sterbeek en Kraaijnem 10 minuten. En nog 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.

0: We zijn graag elke dag tussen 6 en 10. Jouw MC, jouw ceremoniemeester. Get the party started bij Joe en Pink.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
0: Ik vind dat trouwens wel bijzonder. Hè? Gisteren zijn we dan teruggekomen na een behoorlijk leuke en lange vakantie. Dan spreek je zo maandenlang half Spaans en half Frans en half rosé en half sangria. Ja. En dan kom je hier terug en die eerste dag is dan zo, wauw, ja, oh, wauw, hallo, jij, en mijn bureau, en waar ligt alles, en mijn paswoord, en hup. Ja. En de tweede dag is het alsof we weer helemaal in de routine zitten. Hè? We zijn weer gewoon radio aan het maken.
3: Waar.
0: Ons Frans is alweer weg, ons Spaans is alweer weg, ons Italiaans is alweer weg.
3: Oh, ik spreek wel een goed Aperol, hoor.
0: Aperol.
3: Gisteravond nog getest.
0: Goed. Allee,
3: ja.
0: Dat is goed om te horen.
3: Maar hoe is het met uw Spaans eigenlijk? Want je bent daar nu al 100 jaar een tweede verblijver.
0: Ja, ik heb
3: Allee,
0: zo...
3: Kan je nu een beetje zo doen alsof je bent?
0: Maar ik kan een beetje doen alsof ik er ben, maar ik heb wel op een bepaald moment toch zo'n cursus gevolgd. Zo. En dan schoot
3: Duolingo.
0: Het in andere. Maar het schoot goed op. En dan ben ik een half jaar ook weer vanaf. Het is zoals jij met je krachttraining binnenkort.
3: Oh, nee, ik ga dat doen.
0: Maar jouw Frans... Want Anke is ook heel goed in Frans. Dat horen we hier vaak.
3: Ja.
0: Als ze met het onderhoudspersoneel parleert. Dat is altijd très intéressant.
3: Ja,
0: hoe was het op vakantie in Frankrijk?
3: Je parlé en France, comme ici, hè. je essaie.
0: Zeer charmant.
3: Weet je,

0: je het daar dan ook echt?
1: Mais bien sûr. En ik denk altijd zo. In plaats van wie? Ouais. Of zo. Zo, dan denk ik dat... Zo, zijn dat of doen de Walen dat eigenlijk? Zo, hè? Maar in ieder geval, ik probeer altijd zo niet het... Ja, niet zo het mooi uit te spreken, maar zo'n beetje zo dialectisch.
0: Vel, alsof je er echt
1: dan,
0: hoort thuis.
1: Maar weet je wanneer je weet van, ja, het is niet gelukt.
0: En wanneer?
1: Als ze antwoorden in het Engels. Ja. Dat vind ik zo'n brute belediging, hè.
0: Ja,
1: en dan praat ik zo koppig Frans door, op mijn manier.
0: Och ja, talen.
1: Ja, het is maar wat. Maar ja, je hebt heel veel talen, maar er is wel een taal van deze zomer, hè. Maar je hebt die volledig gemist. Ik denk alleen dat Grim en ik ervan weten.
0: Welke Grimmy, taal van de zomer?
1: B&B Zoek Lief, heb jij weer gevolgd? Dit seizoen.
0: B&B
1: zo... Hij knikt van ja. Hij knikt van
0: en welke taal spreken ze? West-Vlaams of wat? Of
1: daar spreken ze een zeer bijzondere taal. Gendertaal.
0: Gember?
1: Gender.
0: Ah, sorry, ik vond het gendertaal.
1: Nee, gendertaal. Ja. Nee, ik vond dat eigenlijk het hoogtepunt
0: wat
1: van...
0: Wat is gendertaal?
1: Ja, over gender. Over hoe je je voelt. Man, vrouw of iets daartussen.
0: Ging het daarover deze zomer of wat?
1: Ja, ja, ja. Want nieuwe seizoen zit Isaura, een hele toffe vrouw die een B&B heeft in Zuid-Frankrijk. En die identificeert zich als panseksueel.
0: Oké. Okay.
1: Ja, maar die vertelt daarover op een hele mooie manier. Echt super. Ja, echt een hele. Ik vind haar een hele toffe kandidaat.
0: Oké.
1: Okay. En die krijgen dan allemaal vrijgezellen over de vloer. En zij praat dan over haar panseksualiteit met die kandidaten. Ah. Hè. Maar ja, sommigen kennen er alles over. Anderen kennen er niks over. Hebben zoiets van gendertaal, dat is echt Chinees voor mij. Ja, toen die uitspraak viel, toen moest ik echt denken aan jou, Svenny. Jij zou dat ook nog zeggen. Gendertaal is Chinees voor mij. Maar ik vind, weet je, anders moeten we... Grim, gaan we dat fragment dus opzoeken? Mag ik dat eens laten horen? Ja, voor mensen die B&B zoekt lief...
0: Ik hoor nu echt... Ik weet niet waarover dit gaat.
1: Gemist hebben, hè.
0: Ik weet niet waarover dit
1: het
0: gaat.
1: Het is een heel mooi fragment. Echt zo spreken zo met respect tegenover elkaar, maar...
0: Gendertaal.
1: Ja, gender, hè, niet gender.
0: Ja, maar dat heb ik door.
1: Gendertalen. Maar ik ga dat opzoeken, Grim.

0: Allez, bonjour tout le monde. Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.
1: Sven en Anke.
0: Oh, goedemorgen allemaal in onze ochtendshow. 11e seizoen, tweede dag. We zijn helemaal terug. We zitten hier lekker te kletsen over de vakantie en over de talen die we daar weer gesproken hebben. Ik spreek een beetje Frans. Dat gaat eigenlijk wel redelijk. Ik spreek een beetje Engels, Nederlands natuurlijk. Ik spreek een beetje Duits, maar niet zo goed. Ganz toll. Maar ik kan een klein beetje en een beetje Spaans. Maar jij zegt nu dat gendertaal, is dat spreek je dan met andere woorden? In gendertaal?
2: Ja, maar er zijn zo heel veel termen in gendertaal. Daar okay. gaat het eigenlijk
0: En dan probeert
2: over.
0: Iemand in B&B zoekt lief ja. uit te leggen aan ja. iemand anders die het niet begrijpt. Of
2: die het niet zo heel goed begrijpt, maar wel op een hele fijne manier.
0: Okay.
2: Want die persoon zegt dan zo van, ja, was Chinees voor mij. Maar de transgender vrouw die het uitlegt, Jamine, zij gaat daar ook heel goed mee om, vind ik. Zo van, ah, je wilt dat dat Chinees blijft? Ja, dan is dat goed. Allee, ik vond het een voorbeeld van hoe het ook kan gaan. Het moet niet altijd met haat en nijd zijn of zo. Tegen elkaar op. Het is gewoon, het lijkt een hele conversatie, maar als je het helemaal ontleed, denk je van, wat wordt daar nu eigenlijk allemaal gezegd?
0: Je hebt het ook niet gehoord, Sander. Je weet niet hoe het gaat.
2: Even iets zeggen, er is heel veel kritiek dit jaar op B&B Zoek Lief.
0: Is waar, ja?
2: Het is allemaal heel speciale kandidaten
0: zijn. De woke allemaal, of wat?
2: Nee, maar het is van alles wat. Ik persoonlijk vind het nog altijd top entertainment. Ik kijk er heel graag naar. En ik denk, ja, allee, ja, maar het is, ja, veel mensen vinden dat het zijn andere kandidaten dan die je misschien zo tegenkomt elke dag in de café.
0: Oké, zo even luisteren, want ik ben heel benieuwd.
2: Dus je moet even denken, ze zitten aan de keukentafel.
0: Ja, ja.
2: En de ene vraagt aan de andere, weet je wat dat eigenlijk is? Panseksualiteit. Zo gaat het gesprek op gang komen.
0: Oh, wauw. Allee, smakelijk zeg.
3: Panseksualiteit. Ik ben er niet zo heel erg bekend mee.
4: Identificeer je dan eerder als heteroseksueel? Of?
3: Ja.
4: Want ja, ik identificeer me eigenlijk als een lesbische pan-curious persoon. Maar ik wil zeggen dat ik seksueel ben aangetrokken tot vrouwen. Maar romantisch ben ik aangetrokken tot een hele scala aan diversiteit.
3: Ja, oké. Okay. Het is van 90% Chinees voor mij.
4: Oké. Okay. Zou je gendertaal willen leren spreken of heb je liever dat Chinees Chinees blijft?
3: Nee, ik hou het liever met Chinees.
4: Oké. Okay.
3: Ik zou eerder Japans of Filipijns. Tagalog.
4: Tagalog?
3: Ja.
4: Dat ken ik niet.
3: Je hebt meerdere talen in de Filipijnen en Tagalog is eigenlijk de grootste.
4: En spreek jij Tagalogs?
3: Nee. Allee, ik ken wel een paar woorden.
4: Oké. Okay.
3: Baboy of baboya.
4: Oké, okay, wat wil dat zeggen?
3: Een varken.
0: Wacht.
2: Ja, maar ik denk, oké, okay, waar zit ik toch naar te kijken, denk ik dan. Maar ik vind het ook wel leerrijk, want ik wist niet dat de grootste taal op de Filipijnen
0: Tagalog. Tagalog.
2: En dat Maboya varken betekent. Dat hebben we toch maar weer geleerd.
0: En dat lesbian pan-curious kunt zijn in Tagalog.
2: Ja, maar, ja, en panseksualiteit is dat je eigenlijk op iedereen valt, hè.
0: Daar hou je in vandaag.
2: Maar,
0: ja. Nou, je manier. Het is
2: ik ben ook een pan, hoor.
0: Ja, jij bent zeker een pan.
5: Minuutje lopen en al mijn zeven.
0: Ops, pan, ja.

Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Kijk, als het echt nodig is, leugentjes om best wel. Geen probleem, de lies, Fleetwood Mac. Maar hier moet je niet liegen, want...
1: De ochtend van Joe.
0: De waarheid komt altijd uit een kindermond, zeg je toch altijd. Maar dat is toch ook wel vaak, hè? De waarheid komt uit een kindermond.
2: Oh ja, ja. Och,
0: zo het vervelende af eigenlijk, hè?
2: Oh, als ik soms moet vertellen wat die Max van mij allemaal eerlijk geluid op zegt.
0: Tegen andere mensen, ja. Maar goed, die kinderen, als ze wakker zijn, die moet je wel eens een keer heel eerlijk laten uitleggen via de app van Joe waarom zij graag mee willen komen feesten op de laatste officiële vakantiedag van dit jaar. Dat is 31 augustus, maar dat is een maandag. Dus na een weekend nog één dag vakantie, pas dinsdag over exact 2 weken eerste schooldag. En wij gaan dus in Plopsaland, Belgium, de pannen, gaan vieren op maandag 31 augustus.
2: Ja, wat moet je doen eigenlijk? Je kind een boodschap laten inspreken via de Joe-app. We hebben een goede reden waarom ze moeten komen, mogen komen. Ik bied nu al mijn excuses aan. Want Sven, jij weet dat niet, want je hebt geen kinderen. Maar ik moest van het weekend ook eens een boodschap opnemen. Mm-hmm. Dat is zo moeilijk.
0: Is dat zo moeilijk?
2: Oh my god. Ik had dat weer onderschat. Echt zo van, ja, dan spreken ze maar half. Of dan beginnen ze al te praten als ik nog niet aan het opnemen ben. Of dan weten ze het halverwege niet meer. Of dan zeggen ze, ik wil niet meer. Komt er niks meer uit. We moesten voor een bruiloft een boodschap innemen. Dat heeft een... Allee, opnemen, het heeft een half uur geduurd.
0: Ah ja, maar dat kan me wel voorstellen dat dat niet...
2: Maar gelukkig, er waren zoveel bloopers bij dat ik daar ook nog iets mee kon, dus het was nog grappig. Maar dus,
0: bloopers zijn welkom, geen enkel probleem.
2: Och, jongens toch, het mag mislukt zijn. Wij houden van mislukte kinderapps.
0: Straks 8:45 gaan we een gezin uitnodigen, familieticket voor 6 personen om erbij te zijn. En die maandag 31 wordt ook een radio-uitzending aan een hele feestdag in Plopsaland.
3: Le tengo miedo al silencio.

0: Lara T, Alvaro Soler. En zometeen het cijfer, Anke. Ja.
1: Allee, kom, geef een tip al.
0: Ja, het wordt heel het wordt vrolijk. Het gaat over verschil tussen mannen en vrouwen.
1: Oh, maar ja, nu zijn we mee. Hè. Dat horen we allemaal graag. Het nieuws eerst aan 7:30 van Grim.
2: Een goeiemorgen. 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. En dat is nogthans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut FIAS weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een 5-jaarlijkse controle. Maar veel mensen met diabetes weten niet dat het verplicht is. En wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. Rusland heeft opnieuw 100 drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. En een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uitredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Ze staan nu tweede in hun groep en de eerste 2 gaan door. Morgen spelen de Lions hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. En de hockeyvrouw, de Red Panthers, die spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Vanochtend grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger. Hier en daar kan er dan nog wel een bui vallen. Maximaal tot 23 graden, morgen 22 graden en zwaar bewolkt en kans op regen.
1: Richting Antwerpen gaat het traag op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Verlies een kwartier. 10 minuten op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst. Richting Brussel E19 tussen Kontich en Rumst. 10 minuten. 10 minuten op de E40 tussen Berchem en Kruinhem. En nog file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. 10 minuten.
3: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
4: Het cijfer van de dag.
0: Ah, dit is een hele mooie. Ik weet niet of iemand van jullie dit gaat kunnen achterhalen of gaat kunnen raden. Het cijfer van de dag is 48. Het gaat over 48%. Mm-hmm. En het is eigenlijk heel simpel. Wat is bij vrouwen gemiddeld 48% kleiner dan bij mannen?
1: Ego. Zit ik er boef op? Is het dat?
0: Nee.
1: Wie hebben we aan de lijn?
0: Nee. Bij vrouwen 48% kleiner dan bij mannen.
1: Ik denk meteen aan zon. Ik kan alleen maar zon dingen bedenken.
0: Ja, natuurlijk, maar dat is goed.
1: Is het goed of is het ergens toch iets in het lichaam? Is het een dikke, dunne darm?
0: Het is geen dikke, dunne darm, dat is het niet.
1: De Adamsappel?
0: Nee.
1: Nee, wat dan?
0: Het is ook niet het geslachtsorgaan?
1: Nee, is het iets lichamelijk?
0: Het is,
1: is het ego toch?
0: Nee, het is niet ego.
1: Nee, want dat is 100% kleiner.
0: Nee.
1: Nee, wat is het dan? Nee, is het wel zoiets?
0: Nee, het is niet zoiets. Het is nog iets anders.
1: Ja, is iets met lonen of is iets met kansen in het leven?
0: Het is niet
1: carrièrekansen.
0: Nee.
1: 48% minder geloofd worden als wij iets vertellen.
0: Nee, dat is niet.
1: Dat toch waar is.
0: Nee.
1: Nee, wat dan?
0: Nee, wat 28%?
1: De 48.
0: Kleiner, minder 48% kleiner, minder bij vrouwen dan bij mannen. Allee jongens,
1: maar bankzaldo.
0: Wat?
1: Bankzaldo?
0: Het is ook niet bankzaldo.
1: Is het uren in het huishouden of zo?
0: Nee, dat is het ook niet. Het heeft niet met werkzaamheden te maken.
1: Geef een klein beetje kind.
0: Ja, nee, maar je hebt al heel veel dingen uitgesloten. Het is iets wat zowel mannen als vrouwen hebben.
1: Ik ga het anders aanpakken.
0: Ja, pak het anders aan.
1: Ben ik er blij mee dat ik het 48 keer minder heb dan jij?
0: Ja, je hebt het niet 48 keer minder. Het is 48% kleiner.
1: Bij elke vrouw?
0: Ja, bij de vrouw. Ja.
1: Maar
0: de vrouw.
1: En ben jij blij dat het 48% groter is?
0: Ik maak er wel echt enorm gebruik van, moet ik zeggen.
1: Jij ook, Sander?
0: Ik ben wel een gebruiker. Ja, anders, we zijn allemaal gebruikers. En jullie zijn niet zo'n gebruikers, dat weet ik ook wel. Allee jongens, probeer even na te denken. Denk eens praktisch.
1: Praktisch.
0: Praktische dingen. Praktische.

0: aan het luisteren. Iemand stuurt bij Dolly Parton. Zijn ze 200% groter dan bij de andere vrouwen? Ik weet niet waar ze het over heeft.
1: Ja, het cijfer van de dag is 48. Ja, dat is bijna 50%. Vrouwen hebben iets 50% minder dan mannen. Ik zei direct ego. Klopt natuurlijk niet, zeggen alle vrouwen. Dat moet 100% zijn.
0: Ja, ja, en alle mannen nu zeggen humor.
1: Ja, alle mannen sturen dat nu. Alle mannen sturen nu dezelfde mop. Humor hebben vrouwen minder. Wat komt er hier nog binnen? Veel. Neus. Een 48% kleinere neus.
0: Nee, neus is niet 48%. Jullie moeten die altijd in andermans zaken steken. Die moet groot zijn.
1: Hersenmassa komt hier ook 1000 keer binnen.
0: Ja, dat gaat er in goede richting uit.
1: Johnny stuurt cruise control gebruiken. Daar heb ik mij iets heel goed bij voorstellen. Want ik ga dat nog nooit van mijn leven gebruiken.
0: Echt?
1: Ik haat dat.
0: Maar fijn, dat is zo gemakkelijk.
1: En Tom gebruikt dat altijd.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, ik vind dat niet fijn. Ik weet ook niet hoe ik dat moet aanzetten.
0: Dat is het vooral, denk ik.
1: Soms denk ik dat met die dingen, hoe heet dat?
0: Ruitenwissers, richting aanwijzen.
1: En daar gaat alles aan. En die cruise control ook. Zat, oké. Wat komt hier nog binnen? Spieren, spiermassa, buikomtrek, smaakpapillen, de handgrijpkracht, testosteron. Fanny stuurt, wij vinden 48% minder plaats waar we kunnen plassen. Bij een man is dat gewoon tegen elke boom.
0: Ah ja, dat is waar.
1: Want het blijft hier binnenkomen, hè. Maar,
0: het zit er nog echt niet tussen. Het zit
1: in de verste verte niet.
0: Nee.
1: Broekzakken. Die zouden bij mannen groter zijn dan bij vrouwen. Nee?
0: Ja, laat maar komen.
1: Boobies. Het gaat over boobies. Nee, ja, dat zijn doorgaans wel.
0: Weet je, Anke, ik zal wel zeggen dat jullie gaan bellen zo meteen.
1: Wie?
0: En dan ga je wel zien of je de juiste richting aan het uitgaan bent of niet. We bellen met de hoofdredactrice van Feeling, Els Keimeur.
1: Oh, het is mode gerelateerd.
0: Ja,
1: de inhoud van onze kleerkast.
0: Ja, zometeen.
2: Vanavond bij VTM geven ze smaak aan het woord gastronomie in Met Vier in Bed. En bij VTM 2 wordt duidelijk wie zijn plek in de Champions League verovert. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: De ochtend van Joe,
5: Sven en Anke.

0: dat zijn altijd leuke cijfers, hè? Verschil tussen mannen en vrouwen. Dan komt de humor tevoorschijn.
1: Het cijfer van de dag.
0: Maar Anke, we hebben aan de lijn Els Keijmeuren, hoofdredactrice van Feeling. Dag Els, goedemorgen. Hallo.
2: Goedemorgen, dag Stijn. Dag Anke.
0: Ja, en Anke, eigenlijk, ja, wat is bij vrouwen 48% kleiner dan bij mannen? Je had het juiste antwoord eigenlijk gegeven. Het zijn de broekzakken in spijkerbroeken.
3: Dat is 3 keer binnengekomen van luisteraars.
0: Dat is een paar keer binnengekomen, ja, Els. Dat, ja, ik wist dat eigenlijk.
3: Ik
0: las het ergens. Klopt het ook echt? Helemaal?
2: Ja, het klopt echt. En het is ook niet alleen in jeans. Het is eigenlijk in alle broeken en zelfs in jassen. Vrouwen krijgen kleinere zakken. En ik vind dat heel leuk dat jullie er eindelijk eens over beginnen. Want ik word daar al heel lang heel boos van die kleine zakken eigenlijk.
0: Ja, maar wacht, mag ik eens iets zeggen? Wij gebruiken dat ook, hè? Dus bij ons, mijn portefeuille zit daarin, mijn sleutel zit daarin, mijn gsm zit daarin, mijn zakdoek zit daarin. Alles zit daarin.
3: Ja,
0: en jullie hebben chacoche daarvoor, toch?
3: Maar Els, ja, want inderdaad, ik doe eigenlijk nooit iets in mijn zakken. Maar heel eerlijk, maar waarom is dat eigenlijk? Want ik wist gewoon niet heeft dat een oorsprong of wat, dat verhaal?
2: Dat is een heel oud verhaal. Hè. Dus we moeten teruggaan naar de 19e eeuw. Toen kregen de vrouwen van die smalle jurken. En dan werd eigenlijk de focus bij vrouwen verschoven van functionele kleden naar je moet er gewoon smal uitzien. En dan past het zakje niet, want dan zorg je die voor een bobbel. Hè. Dan ergens zit er een soort verdikking en voor mannen is dat allemaal prima, maar voor vrouwen mag je dat niet, want dat is storend aan het silhouet. De tweede verklaring is eigenlijk nog irritanter, Anke. Want de reden is, vrouwen hebben niks nodig, want hun man zorgt toch voor alles. En het is eigenlijk een soort van, wij moeten niet zelfstandig zijn. De man heeft de portefeuille bij en de autosleutels. Ja, vroeger nu niet, maar vroeger had de man dan zijn karabijn in zijn zak zitten en zo wat muntjes. En wij de arme schaapjes, wij lopen toch maar naast en achter die man en die zal voor ons alles wel regelen. Wij hebben helemaal niks nodig. En zo is dat eigenlijk begonnen. En dat eigenlijk nooit meer echt uit het modebeeld verdwenen.
3: Maar hoe gek is dat? Want modebeeld, dat kan alles, vrijheid, blijheid, zo open-minded. Waarom zeggen ze niet van, kom, nu gaan we die even groot maken. Waarom gebeurt dat dan niet?
2: Er zijn vrouwelijke ontwerpers vooral. En Coco Chanel was daar één van. Hè, die dan heel subversief zakken in broeken stak voor vrouwen. Maar daar werd echt dan schande over gepraat. Nu, er zijn nu ook wel vrouwelijke ontwerpers die dat doen. Maar in general is het modebeeld voor vrouwen nog altijd slank en smal. En niet te veel storende uitsteeksels. En er is ook dat klein detail van de handtassenindustrie.
0: Klein detail. Ik ken vrouwen dat geen klein detail is op de handtassenindustrie. Ja.
2: Nee, dat is waar. Maar dus de modemerken verdienen eigenlijk bijna allemaal hun centen, vooral met de accessoires. Die kleren, dat voor de Happy Shoe, die tassen, dat kunnen veel meer mensen kopen. En natuurlijk als wij straks allemaal grote zakken krijgen, waar onze gsm in past en onze huissleutels en onze lippenstift, ja, dan hebben wij die handtas niet meer nodig.
3: Ach,
2: en dus wordt ons dat eigenlijk een beetje achtergehouden, die zakken, want ja, dan zou er een hele handtas-economie op instorten staan als wij dat niet meer nodig hebben.
3: Wat een vuile money business is dat ook.
0: Oh, sorry,
3: maar daarom dat ik mijn chacoche gewoon op de markt koop, nee.
0: Ja, ja. Mag ik even ingrijpen? Als alles wat in Anka chacoche steekt op dit moment, als dat ook allemaal in broeken moet in zakken gestoken worden, dan is dat een hele winkel die je daar moet
3: eigenlijk, Els, ik bedoel, dat interesseert me nu eens geen hol dat kleine zakjes zijn in een jeansbroek. Weet je waar ik kwaad van word? Dat er merken zijn die jeansbroeken maken waar je een tientonner in lijkt. Dat vind ik pas erg. Ik bedoel, sommige jeansstoffen zijn zo lelijk dik of een model waarvan je denkt, dat staat nu toch eens echt niemand. Daar moeten ze mee stoppen. Ze mogen alleen nog maar jeansbroeken maken waar iedereen slank in lijkt. Nu zitten de mannen naar mij te kijken, alsof ik hier...
2: Ik zal het doorgeven.
3: Ja, maar dat is toch... de mannen kijken nu naar mij alsof ik echt iets heel stom zeg, maar dat is toch... Ja. Elke vrouw denkt toch, inderdaad. Want als je een jeansbroek moet passen in de winkel, in een pashokje... Nou, ik word daar nooit vrolijk van. Ik denk, dit gaat het niet worden vandaag.
2: Dat is een moeilijke opdracht. Ja, nee, dat is waar. Dat is een moeilijke opdracht.
0: Wat hebben jullie toch een zwaar leven.
3: Ik mis een vrouw in de team. Echt waar.
0: Alleen, we hebben heel veel compassie met jullie. Je mocht de chacoche nog houden, want de zakken zijn toch nog niet groot genoeg om er alles in te proppen zoals bij ons. Het is wat het is, maar 48%, dat is toch wel een behoorlijk verschil.
3: Dankjewel
0: voor de uitleg.

0: Juist, het is toch een bijzonder leerrijk programma, hè? Allee, wij wisten het allemaal niet hier in de studio. De enige die het wel wist, is Kevin. Kevin, die wist dat de broekzakken van de vrouw kleiner zijn dan die van de man. Want hij zegt, alles van een Anke, dat jullie dat niet wisten. Ik weet het altijd dat ik me van broek vergist heb, omdat mijn vrouw en ik, we hebben dezelfde maat.
1: Oh, wow.
0: En als mijn gsm niet meer in mijn broekzak past, dan weet ik, ah, ik heb de broek van mijn vrouw aan.
1: Oké. Okay. Gebeurt toch vaak dat man en vrouw dezelfde maat hebben? En dat je kleren kunt van elkaar afdragen?
0: Ik weet soms niet of ik Tom zijn joggingbroek aan heb of die van mij. Kid you not.
1: Nee, dat niet.
0: Echt waar.
1: Als Tom op het werk staat, in zo'n prachtig kleedje met een half open rugje, dan zeggen de collega's, verkeerd kast genomen waarschijnlijk.
0: Kan allemaal tegenwoordig. Kan allemaal.

0: weer het begin van het werkjaar voor ons. Bukken minder, hè. Red, red wine. Niet elke dag, hè. Een paar sober dagen ertussen. Dat is waar, hè.
1: Je hebt het toch vooral tegen jezelf, hè.
0: Ja, je hebt vooral tegen jezelf.
1: Altijd we.
0: Jij drinkt nooit rode wijn, denk ik, hè.
1: Dat is niet lekker.
0: Oh, het is wel lekker. Dat staat nu voor iets, zeg.
1: Ja, witte wijn ook niet. Het is van 8 van Grim.
2: Goedemorgen allemaal. Heel wat mensen met diabetes zijn niet in orde met hun rijbewijs. Oekraïne en Rusland bestoken elkaar met drones. En onze Red Lions verloren hun belangrijkste groepswedstrijd op het WK. 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. En dat is nogthans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut FIAS weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een 5-jaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Stef Willems van FIAS.
3: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, ja, dan worden ze vaak overspoeld door informatie waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk wat ondergesneeuwd geraakt. Het is niet dat die allemaal denken van, ah ja, ik heb diabetes, mij kan niets overkomen achter het stuur. Bijna 1 op de 2 mensen neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals snelle suikers.
2: Wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. De brandweer vreest dat het vuur in de Hoge Venen gaat uitbreiden naar Duitsland. Zo'n 60 Duitse brandweerlieden komen daarom helpen. Er waait vandaag meer wind richting Duitsland. Door rond het terrein te graven hoopt de brandweer het vuur tegen te houden. De brand is afgelopen nacht niet echt uitgebreid, maar er waren wel wat heropflakkeringen. Er is ook meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd kunnen uitvliegen. Er is in totaal al 3000 hectare verwoest. Rusland heeft opnieuw honderden drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. En in Oekraïne vielen dan weer 2 doden en 9 gewonden bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten werden er meerdere gebouwen geraakt, waaronder ook woningen. Op het WK hockey hebben onze hockeymannen, de Red Lions, hun 2e en belangrijke groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland met 1-0. De Red Lions staan nu 2e in hun groep, de eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, zijn dat spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Speelster Charlotte Anglebert verwacht een pittige wedstrijd.
4: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counterspelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
2: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. En Wereldvoetbalbond FIFA heeft een van zijn topmannen, Kevin Lamour, ontslagen. Dat meldt Sky News. Lamour uitte onlangs kritiek op voorzitter Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om de rechten van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden voor zijn vertrek.
1: Hey Jonas, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Jonas, als ik naar buiten kijk, jongens, dan zie je toch dat die dagen al aan het korten zijn. Of is het gewoon slecht weer buiten? Het is zo donker precies.
5: Ja, het is een combinatie. De dagen zijn al goed aan het korten, maar het is ook regen weer vandaag. Op dit moment vrij veel regen, zelfs overal in het land. Maar na de middag dan gaat het wel wat droger worden. Een enkele bui blijft wel mogelijk. En dan bij temperaturen rond 23 graden vandaag ook een stevige wind. En dan morgen dan krijgen we nog zo'n regendag. Vooral over het zuiden van het land dan vrij veel regen. De Ardennen, de Hoogte.

20 minuten. Een kwartier op de A12 tussen Boom en Wilrijk. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, 10 minuten. Richting Brussel, E40 tussen Bertum en Kraaienhem. Een kwartier, 10 minuten op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout verlies je 10 minuten. En nog 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Vilvoorde.

0: Altijd fijn om mee wakker te worden. The Soul Sister and Through Before We Started. En de kattenbak, die mocht je ook niet proper maken. Hè? Als je zwanger bent en je bent gevoelig voor toxoplasmose. Want sommige vrouwen hebben er trouwens geen last van. Hè? Je moet dan zo een bloedonderzoek laten doen.
1: Ah, ja, ja, of je er gevoelig voor bent of niet.
0: En als je er gevoelig voor bent, geen kattenbak en geen sla 9 maanden aan een stuk.
1: Nee, maar Thibonijs, ik ga er nog altijd vanuit dat die brave mens niet zwanger was op het moment dat het heeft opgelopen. Dag Thibo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ik ga dat ook een keer laten dubbel checken, maar ik ga ervan uit dat oké was.
1: En als het wel is, Thibo, nu al proficiat van ons, hè, dan zijn we de eerste om je proficiat te wensen.
2: Dank je wel. Wat
1: is er eigenlijk gebeurd? Want je bent wel een tijdje echt pataat van de kaart geweest, hè?
2: Ja, van de kaart is veel.

0: Gezegd, van de kaart als wielrenner. Ik denk, moest ik niet op hoog niveau presteren, elke dag uren op de fiets zitten en mijn lichaam tot de limiet duwen, had ik het waarschijnlijk nooit geweten.
1: Okay.
0: Maar het is maar omdat ik echt op training niet kon herstellen. 2-3 rustdagen was niet meer genoeg. Ik kon niet meer afzien op de fiets. Ik was na 2 uur gewoon uitgeteld. En dan bloedonderzoek gedaan en toch eens een beetje verder gaan graven dan normaal. En dan kwamen we daar op uit. Maar ik zeg het, ik weet niet dat ik moest ik in een rustperiode zitten, had ik het waarschijnlijk niet eens geweten.
1: Okay.
2: En hoe heb je het opgelopen dan, die toxoplasmose?
0: Weten we niet, maar ik vermoed van een stek tartaar.
1: Moch,
2: ja.
1: Oei, toch niet in het restaurant van papa?
0: Nee, ik zat in het buitenland.
1: Ah, ja, okay.
0: Maar
1: want ja, die heeft nu zo'n taverne waar dat misschien wel geserveerd wordt, dat er geen slechte reclame komt. Hè. Ja, nee.
0: Dus ik denk vandaar, omdat dan tussen een 5 en 10 dagen nadien zijn zo wat de symptomen begonnen. Dat is het enige wat ik er een beetje kan uithalen, want ik heb voor de rest ook geen kat.
1: En welke gevolgen had dat op sportief vlak, behalve het feit dat je niet meer kon recupereren? Want ik hoorde echt dat je eerst knieproblemen had.
0: Dat was dit voorjaar. Dat is al een pechjaar geweest. Ik ben geopereerd doordat ik lang aan de kant heb gestaan, lang heb moeten revalideren. Dat was volledig verholpen en ik heb nu de volledige voorbereiding gedaan voor de Ronde van Spanje. En dan kwam dit erbij, op een hele vervelende moment. 12 dagen antibiotica moeten nemen. Ik zat al op het vliegtuig richting San Sebastian en de Ronde van Burgos om daar te gaan koersen. Ik ben kunnen terugkeren. Dus het is een verloren jaar en een jaar om rap te vergeten. Maar ik hoop dat ik dat in die laatste maanden toch nog kan omdraaien.
1: Ja, maar eigenlijk is dat het goede nieuws van het moment nu eigenlijk. Ik denk dat het gisteren zo bekendgemaakt is. Je gaat dus deelnemen aan de Vuelta, aan de Ronde van Spanje.
0: Ja, klopt. Okay. Het zag er lange tijd niet goed uit natuurlijk. En op het moment dat ik het eigenlijk samen met mijn coach en mijn dokters besloot om een beetje de strijdbel te begraven, omdat niet licht langer mogelijk was om mijn lichaam en mentaal ook gewoon elke dag om de limiet te zetten om toch proberen die veld op te halen. Ja, ik keerde het op zich wel heel snel om en begon die medicatie heel goed aan te slagen. En ik voel me er klaar voor. Dus we gaan van heel veel twijfel naar ineens een gevoel waar ik toch wel waarschijnlijk iets ga kunnen betekenen in die veld ook. Dus dat is leuk.
1: Doe je dat graag, zo'n grote ronde rijden?
0: Ja, het is allemaal mijn tweede. En vorig jaar was het natuurlijk niet zo ideaal in de Tour. Waar ik mezelf wel een paar keer tegenkwam door ziekte voor Wien en door een valpartij in de eerste dag. Maar ik kijk er heel hard naar uit. Ik heb nog maar weinig koersdagen op mijn naam staan dit jaar. Dus ik hoop dat die veld goed meevalt.
2: Zeg, en kan je dan goede Netflix-series aanraden of zo? Wat je dan hebt bekeken tijdens die rustige dagen? Of hebben ze dat er ook niet van gekomen?
0: Nu de afgelopen dagen, wil je bedoelen.
2: Ja, de afgelopen tijd. Als je zegt, van ik heb antibiotica moeten slikken. Allee, ik bedoel, ik heb echt moeten rusten. Wat doet de renner dan, als je eigenlijk normaal altijd op de fiets moet zitten?
0: Ja, ik heb nog wel mogen fietsen. Maar het was op een veel lagere intensiteit en dan iets minder uren dan normaal. Dus dat bleef een beetje ongewijzigd. En voor de rest was het proberen dingen te kijken die mij een beetje mijn kop van de koers weghielden. En mijn gemoedsrust een beetje naar beneden hielden. Want ik werd er wel een beetje gefrustreerd van. Dus meestal is het dan gewoon FC de kampioen, zoals normaal.
1: Nog altijd FC de kampioen.
2: Love you, echt waar. FC de kampioenen, die zijn er altijd voor ons, hè. Echt waar.
0: Die zijn er. Die doen niet moeilijk. Die stellen geen vragen.
2: Exact. En dan gaat je terug naar de kindertijd, onbezorgd dit en dat. Ik snap het helemaal. Als ik dat opzet, ik kan ook blijven hangen.
0: Ik moet heel opletten. Ja. Exact.
2: Instant happiness.
1: Ja, of ze nu in een topfietsperiode zit of niet, ze vindt het altijd leuk om naar te kijken. Veel succes in de Vuelta. We gaan keihard voor jou supporteren. Het is heel belangrijk, want het is inderdaad niet zo'n gemakkelijk seizoen geweest. Gemakkelijk jaar. Voor je weer het veld eventueel induikt binnenkort. Eerst daar nog eens in Spanje. Serieus gaan uitpakken. Doe dat goed, Thibaut.
0: Heel erg bedankt.
2: Dikke merci.

0: used to wanna dance with somebody who loves me. Oh, dit moeten we wel even doen. Oh, sorry, maar dit is...
1: Een blik achter de schermen. Oh. Achter de schermen.
0: Waar je nog bezig voor toxoplasmose, wat dat allemaal voor rare dingen met een mens kan doen. Ga je het vertellen? Als je iets overkomen, dat eigenlijk ook wel...
1: Kijk.
0: Ja, dat is ook wel een beetje... Gênante situatie.
1: Ja, het is heel gênant. Ik wou het eerst vertellen op de radio, maar je reageerde daar zo fel op dat ik nu denk... Oei, ja, ik weet het niet of ik het moet vertellen.
2: Ik vind van wel, want ik vind het vooral grappig dat de anderen die erbij waren het niet weten en die het dan gaan horen.
0: Ja, die gaan dan nu wel allemaal te weten komen, hè?
1: Ja, ik vind het, kijk, daar heerst nog altijd zo een taboe rond. Ik ga het vertellen.
0: Dat is goed.
1: Ik ga het ook niet vies maken. Ik ga het gewoon vertellen wat er mij gisterenmiddag overkomen is. Ja. Het is des mensen. Misschien herkennen luisteraars zich in deze getuigenis. En kan ik misschien ook wel steun bieden aan bepaalde mensen die nog altijd trauma, ervaringen hebben, weet ik veel wat. Oké, kijk. Gisteren, na de ochtendshow, had ik een groot interview met het laatste nieuws. Samen met Peter van de Veire van Radio 2 en Dorothee Douwe van Q-Music. En het ging over de ochtendshows in Vlaanderen. Dus wij met ons drie. We hadden een groot interview. En dat was hier bij DPG. In Vilvoorde, in een heel klein lokaaltje. Maar echt in zo'n lokaaltje waar wij ook altijd met ons teampje in vergaderen. Ja, daar is inderdaad plaats voor vier man. De journalisten, wij drie, naast elkaar. De journalisten stelt mij een vraag en ik antwoord. En Peter en Dorothee zitten echt heel geïnteresseerd naar mij te kijken. En ik vertel en ineens denk ik... Oei. Ik had... een windje gelaten. Ik had een windje gelaten, maar niet met geluid. Niet met geluid.
0: Dorothee, journalisten.
1: Ja, niet met geluid. Niet met geluid.
0: Niet met geluid.
1: Maar...
0: Je rookt het
1: geur,
0: wel.
1: Jongens. Als je het zelf ruikt, dan weet je dat de anderen het al hebben geroken. Hè? Ja. Het was echt een stinkbommetje. In een mini-ruimte een stinkbommetje.
0: Ja.
1: En ik dacht, oh nee. Want ik was tegelijkertijd aan het antwoorden en ze kijken heel serieus naar mij. En ik denk, ja, wat, zou die weten dat ik dat ben geweest?
0: Ja, dat weet je toch nooit in een ruimte met vier?
1: Ja, inderdaad.
0: Weet je toch nooit wie is het geweest? De journalisten?
1: Dacht, dus je moet denken, ik was gewoon aan het antwoorden op een vraag over radio. En tegelijkertijd was ik aan het denken, damn, dat is mijn scheet. Dat ruikt. Wat moet ik doen? Ik mag dat hier niet laten opvallen. Of moet ik zeggen, sorry, ik ben het.
0: Ja.
1: Had ik gewoon eerlijk moeten zeggen... Ik ben het.
0: Ja.
1: Want ja, dat bleef ook even hangen. Dat het een kleine ruimte. Dus, oh, ik vond het zo.
0: Als je het kunt negeren, als niemand raar kijkt, dan moet je gewoon met een uitgestreken blik doorgaan natuurlijk.
1: Ja.
0: Je moet vooral niet zoveel proteïne eten terwijl je
1: krachtig bent. Ja, maar sinds ik de proteïne eet,
0: ah, ja, dat is het,
1: waar.
0: Hè?
1: Ja. Maar echt, het was, ja, maar dus nu...
0: Ze doet krachttraining, madame. Dus als er nu iemand ergens in de buurt van Anke komt,
1: ja, als
0: zij is het, hè.
1: Ik ga,
0: altijd,
1: ik ga niet squatten in de buurt van iemand. Ja. Ik beloof het, want dan komt het van.
0: Maar ze hebben dus echt, er is niets over gesproken.
1: Iedereen
0: had je nu gezwegen op de radio?
1: Ah, ze keken allemaal staal hard naar mij. Alsof heel geïnteresseerd in mijn verhaal. Maar ik denk in mijn eigen, die moeten toch gedacht hebben... Welke stinkzak is er hier?
0: Maar dat is nu het gespreksonderwerp. Zowel bij de VRT als bij de collega's
2: van
0: de
2: Peter van de Veire. Ja. Echt, je stuurt mijn bericht.
0: Ja, echt een bericht van mij.
2: Dit is niet waar.
1: Oh my god, Oh ja, wat moet je doen? Moet je dat zeggen of niet?
0: Nee, ik wil niks
1: wat zouden
0: zeggen.
1: Andere mensen doen?
0: Mond houden, zwijgen, negeren.

0: ja, weet je, veel mensen prijzen je voor je eerlijkheid. De grote meerderheid zegt wel, je moet gewoon uiteraard zwijgen. Je moet daar niks van zeggen. En als er dan toch iemand er iets over zegt, moet je zeggen, dat is blijkbaar een uitdrukking, wie het eerst riekt, zonnelijke piept. Dat is blijkbaar een uitdrukking.
1: Ja, dat zijn heel veel van die uitdrukkingen.
0: Ja, dus als jij het als eerst hebt geroken, dan is het waarschijnlijk van jou. De aanval is de beste verdediging. Ja.
1: Maar Luc zegt, dat vind ik een hele goeie, als je in een kleine ruimte bent en je ruikt zoiets, moet je gewoon zeggen, er ruikt hier een putteke.
0: Maar ja, putteke.
1: Maar dat kan toch? Dat is toch heel vaak op locaties.
0: Zo plotseling gaat dat putteke hier in een vergaderzaal van DPG beginnen ruiken.
1: En dan verzin je het.
0: Daar zit geen putteke.
1: Dat was vorige week ook.
0: Weet je wat eigenlijk de regel is, Anke? Als je het voelt opkomen, want dat, ja, dat kunnen we allemaal niet aan doen, dan moet je even naar buiten gaan, naar het toilet gaan.
1: Het niet, ik voelde het niet opkomen. Ik voelde het niet opkomen. Je kan ook gewoon blijven ontkennen. Blijven ontkennen. Ik heb een anoniempje aan de lijn. Goedemorgen, anoniempje.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we kunnen je stem wel niet vervormen. Dus het kan zijn dat je toch gaat herkend worden. Maar je bent leerkracht, anoniempje.
0: Waar?
2: Ja, dat klopt.
0: Waar, anoniempje?
2: In een school.
1: In een school. In een provincie in Vlaanderen.
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja, oké. Maar kijk, anoniempje, jij voelt het wel vaak opkomen. En wat doe jij dan in de klas?
2: Dan ga ik achteraan in de klas staan, laat ik daar mijn scheetje en ga ik snel naar voren.
1: Ja.
2: Dan zijn de leerlingen, wie heeft er hier een potje gelaten? Oh, jij hebt een potje gelaten. Dan zeg ik, hela, wat is dat daar achteraan? En dan wacht ik de reactie af.
1: Wat is
2: het? En dat vind ik zo grappig.
1: Dus ze geven elkaar de schuld. Hè? Jantje geeft Pietje de schuld. En jij zegt dan niet, ik was het. Jij zegt dan nooit.
2: Nee, dan geniet ik van het moment.
0: Maar kijk, heerlijk, daar zijn wij ons vertrouwen in het onderwijzend personeel kwijtgeraakt, mevrouw. U en uw collega's die zomaar scheten staan te laten, het op de kinderen steken, daar klapt ons onderwijs mee in elkaar. Ja. Daar moet Zaldemir eens iets aan doen, zeg.
1: Jongens, toch. Jongens, ik vind
2: dat is eventjes mijn momentje, mijn excuses.
1: Ik wou zeggen, als het u lastig maken, denkt jij, ik ga nog eens goede scheet laten vanachter in de klas.
2: Inderdaad.
1: Maar dus,

0: Tussen al de luchtigheid door, zou ik maar zeggen, straks geven we nog tickets weg voor Plopsaland in de Panna. We gaan daar radio maken op maandag 31 augustus. En als de kinderen nu wakker zijn, zullen ze wel zijn na het vorige onderwerp, dan mogen ze altijd nog een boodschap inspreken via de app dat ze naar Plopsaland willen komen.
1: Ik zo sarcastisch over doen. Joke zegt, eindelijk worden de echte problemen besproken des levens. Richting Antwerpen. Oh nee, het is eerst nog...
0: Het nieuws.
1: Ja. En dan pas de echte files.
2: Oké, goedemorgen. De brandweer vreest dat het vuur in de Hoge Venen gaat uitbreiden naar Duitsland. Zo'n 60 Duitse brandweerlieden komen daarom helpen. Er waait vandaag meer wind richting Duitsland door rond het terrein te graven, op de brandweer daar het vuur tegen te houden. De brand is afgelopen nacht niet echt uitgebreid, maar er waren wel wat heropflakkeringen. En er is ook meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet op tijd kunnen uitvliegen. Er is in totaal 3000 hectare verwoest. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang, dat schrijft de Tijd. Nochtans is het budget de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Dat ging van 500 miljoen euro naar 1,5 miljard. Maar er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Dat is een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. En Rusland heeft opnieuw honderden drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Eerst nog grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt, kans op regen en 22 graden.
1: Waar verlies je meer dan 10 minuten op deze dinsdagochtend? Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst een half uur. Een kwartier tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. A12 tussen Boom en Wilrijk een kwartier. 10 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Richting Brussel E19 tussen UZA en Mechelen-Noord een kwartier. Ook een kwartier op de E40 tussen Bertum en Kraaijnem. En richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeek een kwartier. En 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Machelen.
3: Je badkamer renoveren in 1 dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken,

0: Vijf over half negen geworden met Kings of Leon en Sex on Fire.
1: De ochtend van Joe.
2: Kijk, we gaan het onderwerp zo meteen afsluiten. Maar ik heb daar net een ontboezeming gedaan. Iets wat mij gisteren overkomen was. Een wind gelaten in een hele kleine ruimte. Met daarbij... Ja, twee radioconculega's eigenlijk. Ja, het was allemaal heel gênant.
0: Je hebt toen niks gezegd, je hebt geen krimp gegeven. Nu weten ze het wel ondertussen dat jij het was, uiteraard.
2: Pieter van Verre, Dorothy Douwe, ja, ik was het. Maar ja, had ik iets moeten zeggen, moet je niks zeggen. Er is een etikettenspecialist, Kevin Strubbe. En ik dacht, we gaan die toch nog eens bellen, want het leed dat ik heb gehad, ik heb dat nu gedeeld, maar ik wil dat andere mensen goed zijn voor toekomstige gelijkaardige situaties als 1 september weer daar is en iedereen terug op kantoor zit. Goeiemorgen. Goedemorgen, dag Kevin.
3: Goedemorgen, dag aan.
2: Ja, vertel eens Kevin. Wat moet je doen? Als een wind geluid maakt, dan neem ik aan dat jij gaat zeggen, dan moet je pardon zeggen.
3: Ja, dat klopt. Eigenlijk, de klassieke etikette zegt van ja, we proberen te zorgen dat je onnodige schaamte voorkomt. Zowel voor jezelf als voor de mensen die daarnaast u zitten. En zoals dat je zegt van, is het een luide, dan is het logisch dat je excuseert. Maar vooral belangrijk dat je daar niet verder op ingaat. Dus je zegt even kort sorry en je gaat gewoon door. Nu, als het niet met geluid is, zeg maar, en niemand weet van waar dat het komt, dan hoeft er niet per se daarop in te gaan. En dan hoeft er zeker geen... je mag er grappen over maken en je mag het toegeven, maar dat is zeker niet de bedoeling. Je kunt dat eigenlijk een beetje in stilte laten passeren, zeg maar.
2: Oké, dus ik heb eigenlijk goed gehandeld. Mag iemand anders een mop maken die hem niet gelaten heeft, maar die denkt van ik ga hier eens de grapjas uithangen?
3: Ja, dat klopt. Maar dan krijg je vaak zo dat spreekwoord. Hè. Wie dat eerst reageert, die heeft het vaak gedaan. Dus meestal merk je dat mensen dan toch wel stil gaan blijven. Het ergste wat je kunt doen, Annie, dat is eigenlijk vies naar je buurman kijken en doen alsof dat hij het gedaan heeft, terwijl dat iedereen misschien niks mee te maken heeft.
0: Dat is heel smerig.
2: Kevin, nu ik je toch aan de lijn heb, ik wou nog iets vragen, want jij weet alles van etiketten. Als iemand jouw naam tot twee keer toe verkeerd uitspreekt, mag je daar dan iets van zeggen of geef je die ander dan zo een beetje een awkward gevoel en zwijg je daar best over?
3: Je mag er zeker iets van zeggen, maar ik raad altijd aan om dat niet publiekelijk te doen. Als je dat publiekelijk doet, dan gaat die persoon het gevoel krijgen dat je die misschien wat terecht wijst of misschien zelfs wat vernedert. Dus maar doe dat zeker apart
0: en laat dat even het spek afronden.
2: Ja, maar Kevin, blijf aan de lijn. Dan kan ik zobiet zeggen dat ik het niet goed.
4: Een SO vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tang begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt. Good times, great music.
5: Sven en Anke.

0: over euforie gesproken. Nog 2 weken en het schooljaar begint weer.
1: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
0: Ja, dat zeg ik voor de ouders die blij zijn dat ze er dan weer even vanaf zijn.
2: Ik heb nog nooit zoveel empathie van uw kant zien komen, zeg.
0: Maar voor de kinderen is het misschien iets waar ze niet zo hard naar uitkijken. Maar die laatste dag van de vakantie, daar moeten we wel iets mee, dachten we. We moeten iets origineels doen, want het is zo'n rare. En maandag na een weekend is dan nog een vrije dag. En op dinsdag begint het schooljaar. Dus daarom gaan wij live uitzending maken. 'S Ochtends tussen 6 en 10 vanuit Plopsaland aan de kust. En daarna gaan we met een heleboel luisteraars het park nog een beetje eerder dan de rest gaan ontdekken. We gaan er iets heel speciaals doen. Dat vertellen we nog wel. En dan mag je dat de hele dag gaan doen wat je wil doen in Plopsaland.
2: Je moet er maar één ding voor doen. En dat is je kind een voiceberichtje laten inspreken via de Joe-app. Met een goede reden waarom je kind wil komen. En dan mag heel het gezin mee. Ik ga meteen de winnares van vandaag laten horen. Het is een zangeres van 7 jaar uit Lebbe.

0: en Sven naar Plopsaland. Dat wil ik wel.
1: Hey, 7 jaar, wat een talent. En ik denk dat we de mama aan de lijn hebben. Goedemorgen, Annelies.
2: Goedemorgen.
1: Hey, staat die talentvolle dochter ook bij jou?
2: Ja, die is niet.
1: Dus ik ga het officieel zeggen. Lieve Robin en mama Annelies. Jullie mogen naar Plopsaland komen op 31 augustus. En je merkt, doorsturen, de grootouders hadden hetzelfde dingske voiceberichtje ook doorgestuurd. Die mogen ook meegaan, neem ik aan.
2: Ja, die mogen zeker
1: mee. Oké, jawel. Maar kom even dag zeggen, hè, want wij zijn er ook, Sven en ik.
3: Wij zorgen voor ontbijt voor jullie allemaal. Voor alle willende luisteraars zal er ontbijtje zijn. En nog, ochtendshow.
1: Ja, we hebben nog een paar verrassingen, hè, maar die delen we nog wel mee. Oké, zeg heel graag tot dan, lieve schatten. Doei.
2: Super,
4: bye. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: en we kunnen niet klagen over die zomer van 26. Wel een beetje druilerig vandaag, maar er komt regen bij. En die regen die kunnen we wel gebruiken. Zeg, in het begin van de zomer, 7 juli, toen waren wij eigenlijk met vakantie, kwam het nieuws binnen dat Bonnie Tyler overleden was. De fantastische zangeres van onder andere. Van dit onder andere.
1: En van de eclipse van vorige week.
0: Ja, inderdaad, in de eclipse van vorige week. En die Bonnie Tyler, die is dus begraven het afgelopen weekend in Wales. En daar schrik ik al een beetje van, want 7 juli overleden in Portugal, maar ze was al een tijdje behoorlijk ziek. Hè. Ze heeft zelfs in coma gelegen, denk ik, maar ze was dan weer aan de beterhand. Of het is dan toch fout gegaan. 7 juli overleden in Portugal, nu, een maand en 10 dagen later, is ze begraven in Wales, in haar geboorte.
1: Ja, maar het is toch altijd als je zo overlijdt in het buitenland, dat dan zo even
0: die repatriëring
1: duurt.
0: En dat soort toestanden. En die dienst misschien goed willen doen. Hè. In de zomer zijn heel veel mensen op vakantie. Ja. En dan denk je, het maakt nu eigenlijk toch ook niet zo ongelooflijk veel meer uit. Want ze is er toch niet meer. Ja. En het dan een maand en 10 dagen later. Maar enfin, er was heel veel volk bij. Het was eigenlijk alleen maar voor familie en vrienden. Maar meer dan 1000 fans stonden buiten en konden alles ook volgen daar buiten. Kijk.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is jou. Ik weet of ze het licht nog gaan aansteken buiten. Het is zo donker, hè? Het blijft zomaar de druilerige ochtend. Maar enfin, we gaan naar het nieuws van 9 uur. Dat krijgen we van onze grill.
3: Een goedemorgen. De brandweer heeft nog veel werk in de Hoge Venen. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang en Oekraïne en Rusland bestoken elkaar met drones. Het was een moeilijke nacht voor de brandweer in de Hoge Venen. Dat meldt de Waalse Openbare Dienst. De brand is op verschillende plaatsen opnieuw aangewakkerd, maar al bij al niet fel uitgebreid. Dat zegt collega Louise Buket.
4: Het blijft op die 3000 hectare verwoest gebied, maar ze hebben wel nog grote zorgen. Vooral over die noordoostflank, dat blijft echt moeilijk, want ze krijgen daar maar geen brandweerlieden. Die grond is niet goed genoeg om daar met brandweerwagens op te gaan. En dus doet dat vuur daar wat het wil, dat in combinatie met de wind niet goed.
3: Het weer is vandaag ook slechter dan gisteren en er is meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen mogelijk niet kunnen uitvliegen. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang, dat schrijft de Tijd. Nochtans is het budget de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Dat budget ging van 500 miljoen euro naar 1,5 miljard. Maar er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. Volgens oppositiepartij Anders werkt het systeem niet en moet er een nieuw komen. En Rusland heeft opnieuw honderden drones neergehaald boven de hoofdstad Moskou. Volgens het staatspersbureau ging het om de zwaarste droneaanval in 2 jaar tijd. De aanvallen waren opnieuw gericht op een magazijn van een Russische webshop. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In Oekraïne vielen dan weer 2 doden en 9 gewonden bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten werden er meerdere gebouwen geraakt, waaronder ook woningen.
2: Dag Jonas. Buiten is donker en het is precies voor een tijdje nog dat we ermee gaan zitten. Het is niet alleen vandaag, hè?
5: Nee, inderdaad, we staan echt wel nog voor een aantal heel wisselvallige dagen. En op dit moment trekt er ook een vrij actieve storing toch over het land. Is het aan het regenen over het centrum en het oosten van het land. Ook in de Ardennen, in de Hoge Venen, op dit moment toch redelijk wat regen. Dus dat is goed nieuws om het vuur daar onder controle te houden. Nu, na de middag tijdelijk wel wat droger, een paar opklaringen. Maar aan het eind van de dag komen er dan opnieuw buien naar ons toe. Het wordt 23 graden en er staat vandaag toch ook wel een stevige wind uit de westelijke richtingen.
2: Oké, is dat echt voor de komende dagen? Morgen zou een regendag zijn, hè?
5: Ja, morgen grijze dag, in de voormiddag al periodes van regen. En die storing die schuift dan in de loop van de namiddag heel geleidelijk aan wat meer naar het oosten. Dan gaat het vooral in het zuiden van het land wel echt hard regenen. Daar kunnen zelfs een paar tientallen liter water per vierkante meter vallen. Dat is opnieuw goed nieuws voor het vuur daar. In het westen opnieuw wat droger weer morgen in de loop van de namiddag. En het wordt wat koeler met 20 graden. En dan donderdag, vrijdag, dat zijn heel wisselvallige dagen nog altijd. En een paar buien tussendoor, ruimte voor de zon met graad of 22. Maar in het weekend, dan zou het toch wat droger worden met meer ruimte voor de zon. En dan heel normale temperaturen rond zo'n 22 of 23 graden.
2: Oké, het is pukkelpop ook dit weekend. Dus er zullen veel mensen blij zijn dat dan de regen weggetrokken is. Dankjewel, Jonas.
6: Het gaat langzaam richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Reims verlies je een half uur. Een kwartier tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. Richting Brussel E411 tussen Jezuseik en Oudrichem 25 minuten. Een kwartier op de E40 tussen Berthem en Kraaienhem. E19 tussen UZA en Reims een kwartier. 10 minuten tussen Zems en Machelen. E314 tussen Aarschot en Wilsele 10 minuten. En nog een kwartier op de Brusselse binnenring tussen Stromweek en Machelen.

0: Een beetje power in je radio op deze dinsdagochtend met Mel en Kim en Respectable.
1: De ochtend van Show.
0: Ja, van alles komt terug, hè. Radioshows zijn terug te horen. Televisieprogramma's komen ook opnieuw. Seizoen 11 bij ons van Sven en Anke. Ook seizoen 11 van Blind Getrouwd.
2: Yes.
0: Ja, dat gaat even lang mee.
2: Even succesvol.
0: Ja, vanaf 31. Ja, sommige van die huwelijken zijn wel slecht afgelopen. Het onze staat voorlopig nog recht.
2: Ja, ook met ups en downs.
0: Vanaf 31 augustus op maandag en woensdag om 9:05 bij VTM en steeds één aflevering vooruit op VTM Go+.

0: Sender en Goede Liekes is weer een van de experten.
1: Oh, dat vind ik echt een van de beste dingen die er de laatste jaren aan toegevoegd is. Goede Liekes bij Blind Getrouwd. Maar Goedele, nu wil het toeval dat jij uitgebreid bezig bent met het
2: prepareren. Met een bruiloft voor te bereiden.
1: Maar ja,
0: een bruiloft voor te bereiden?
1: Maar een van de dochters gaat trouwen.
2: Ja, die van mij, hè. Ja, mijn dochter die trouwt binnen 10 dagen. Maar... En zelfs minder dan 10, oh my god. En het feest gaat door hier in mijn tuin. Dus ik zit nu hier op mijn knieën in de modder, in de regen, nog wat gras zo bij te leggen. Ik ga zelfs de foto op mijn Instagram zetten van hoe ik eruit zie. Dat is werkelijk niet te geloven. Ja, maar gisteren hadden we een persconferentie, was mijn haar mooi gedaan, een vals wimpertje erbij. Ik dacht, ik ga dat nog even bewaren, maar dit is werkelijk ongelooflijk.
1: Ja, maar...
2: Dus ja.
1: Goedele, maar dat vind ik zo leuk aan jou, want ja, ik ben ook al bij jou thuis komen logeren. Dus ik snap, want wie gaat trouwen eigenlijk? Celeste of Merel?
2: Merel.
1: Ik snap Merel, dat Merel trouwen. Denkt, we doen
2: mijn
1: dat bij...
2: Mijn leuke Limburger, Anke.
1: Is het waar? Of van waar is hem?
2: Ja.
1: Van waar is hem?
2: Hasselt.
1: Of van Hamba, ja, dan hebben ze echt heel goed materiaal in huis.
2: Nee, buiten Hasselt daar als wel, ja.
1: Maar ja, ik snap, want jij woont daar prachtig, echt buiten. Allee, en met heel veel dieren. Ik snap dat Merel zegt, ik wil dat bij de mama thuis doen. En ik vind dat wel heel cool.
2: Ja, ik ben er ook wel fier op, hoor, dat ze dat wil. Dat ze, hè, want dat is zo'n soort officieel uitwaaien. We hebben toch van je eigen kind. En ik ben ook wel fier op dat ze dat in mijn tuin wil doen.
1: Wij
2: zijn dan ook weer een beetje perfectionist, dus dat moet dan weer in orde zijn. Ik ken mij.
1: Oh, maar het is echt, ga je wenen? Ga je wenen over 10 dagen?
2: Waarschijnlijk wel. Ik zeg nu van niet, maar waarschijnlijk wel, ja.
1: Ja, oh, ja. Dus het is een en al trouwerij, want Blind Getrouwd komt dan terug 31 augustus. Ja. Maar er zitten nieuwigheden in, want alle kandidaten staan vandaag in de krant. En er is een kandidaat bij voor het eerst met kleine kindjes.
2: Ja. Nu moet ik eerlijk zeggen, de jongen, de foto die je in de krant ziet staan, is niet de Matthias. Er zijn twee Matthias. Dus een verwisseling gebeurt van foto's.
1: Ja.
2: Kan ik dat al meteen rechtzetten? Maar er is dus een man die al twee minderjarige kinderen heeft. 10, 12 zijn die. En dat is voor het eerst. Wat wil zeggen dat wij als matchmakers dus eigenlijk ook een match moeten zoeken met die kinderen. Je zoekt iemand voor dat gezinnetje. Hè. Dus dat maakt het een stuk moeilijker om die match te leggen. Je hebt nog meer criteria. Langs de andere kant is dat voor veel vrouwen ook wel leuk. Die zeggen, die geven expliciet aan. Maar kijk, ik vind het leuk als een partner al kinderen heeft.
0: Oké, het is want die vrouw had wel ergens op voorhand gezegd, ik zou het geen probleem vinden als er kinderen zijn. Want anders is dat een enorme cadeau. Hè?
2: Nee, of sterker. Er zijn er ook die expliciet zeggen, maar kijk, hè, of ik ben zelf al een beetje oud, of ik wil zelf geen kinderen, maar ik zou het zeer fijn vinden, mocht ik een partner hebben die al kinderen, dat kan ook. Hè.
1: Okay. Maar heb je dan die...
2: Dus die daar heel specifiek aangeven van, tof, laat maar komen. Maar dan is er nog een andere vraag natuurlijk, hoe zien die kinderen dat zelf? En vooral, hoe ziet in dit geval de moeder van die kinderen dat? Hè?
0: Ja.
2: Als zij daar niet volmondig ja op roepen, ja, dan houdt het onmiddellijk op.
1: Ja, en dat was dan geen, want heb jij die kinderen ook mogen interviewen? Of zijn die gescreend? En heeft die mama dan ja gezegd, van het mag?
2: Ja. Die kinderen zijn uitgebreid gescreend. Daar is ook een kinderpsycholoog bij. Natuurlijk is het programma dat vol psychologen zit. En los van ons, het team dat je op televisie ziet, zitten er achter de schermen ook nog begeleiders, psychologische begeleiders. Dus die worden wel zeer goed gescreend. Als die kinderen dan zeggen, ik wil niet in beeld, uiteraard geen enkel probleem. Er zijn kinderen die zeggen, oh leuk, kan ik dat bij klasgenootjes zeggen, kijk, wij komen op VTM. En andere kinderen zeggen, ik wil dat niet. Dat is een kwestie van persoonlijkheid. Maar belangrijk is ook dat de mama van die kinderen daar heel erg in meegaat. Want anders kan je daar problemen creëren. Dus dat zijn allemaal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. En dan zou dat geen probleem mogen zijn.
1: Oké, zeg maar, Goedele, er is nog een nieuwigheid aan het programma. Ze mogen meteen voelen.
2: Ja, ze mogen elkaar aanraken. En dat zegt zoveel. Dat is prachtig om te zien. Je hebt dus dat blinddoekmoment. Want nu klinkt dat zo'n beetje... Hè, je hebt dat blinddoekmoment. En vorige keer mochten ze daar gewoon een vraag stellen. Nu mogen ze elkaar ook aanraken als de ander dat oké vindt. Hè. Maar dan, je ziet daar zoveel over. Je ziet daar zoveel in. Oh, wacht, Maurice.
1: Oh, Mauriceke.
2: Maurice maakt van zijn tak.
1: Heeft een ruzie met de alpaca.
2: Dus ja, je ziet meteen, weet je hebt zo één iemand bijvoorbeeld die met zijn duim constant de bevende handjes van de vrouw zit te zo zachtjes te wrijven, zo geruststellen, om het zo te zeggen. Dat soort dingen. Ja, je ziet, dat is prachtig.
1: Of een beetje snuffelen of zo? Als je niet meteen moet voelen?
2: Ja, en er zijn zo, mag ik eens op jouw hoofd voelen? Hoeveel haar heeft hij? Hoe groot is die?
1: Oh nee,
0: dat voelt precies maar een A-cup. Nee, dankjewel. Niet geïnteresseerd. Sorry. Dag, doei!
1: Oh jongens, toch? Ja. Ja, dat is weer ons kantje eigenlijk. Ja, wij maken er weer zoiets van. In ieder geval, we kijken er enorm naar uit. Goedele, over 2 weken, maandag 31 augustus. En intussen blijven we dan nog volle bak kijken naar jouw podcast op HLN bij Goedele. Heb je dat ook gevolgd eigenlijk?
0: Dat is wel een pittige verhaal in deze zomer. Ja,
1: jongens, ik denk dat Goedele het kijkcijferkanon van het laatste nieuws is.
0: Succes met de trouw die eraan komt.
2: Ik zou nu graag een keer een podcast doen over relaties, over min of meer gewone dingen. Weet je, hoe moeten communiceren, hoe gaat dat bij ons? Ja. Dat zou ik zo graag eens doen. Dus ik hoop dat ik ook die kans een keer krijg.
1: Ja, allemaal gaan we daar nood aan hebben. Want heel graag zou ik daarna luisteren. Dankjewel, Goedele. Doei, doei.

0: Bij Telenet Internet 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
4: Schaald, wat denk jij van een jacuzzi?
5: Goh, ik ben meer voor bubbels.
4: Is dat hetzelfde?
5: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
4: Hoe dan?
5: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
4: Oh, la!
6: Happy bathroom to you.
3: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
6: Happy bathroom to you.
3: Renoveert uw badkamer.
4: In Lier, in Temse
5: en in Roeselaar. We'll be right back.

0: A Little Crazy met Seal in de ochtend van Joe.
1: De ochtend van Joe.
0: Hey, veel televisieprogramma's die nu tevoorschijn komen. Het is allemaal nieuws daarover. Hè? Dat is typisch eind augustus. Dat komt terug, dat komt terug. Pommelien Thijs gaat een nieuw programma doen of zo.
2: Ja, een nieuwe serie.
0: Een nieuwe serie.
2: Ja, ja. Oh. En als je denkt van... Maar ik denk dat ik van de zomer Pommelien frietjes heb zien eten bij Frituur Anita in Sint-Lievenshouten. Dat is waar Grim woont eigenlijk.
0: Ja, dat is in de buurt.
2: Zou
0: je
2: daar ook
0: kent jij Frituur Anita? Ja, ja, ik ken het wel. Ja? Ja.
2: Ah, wel, daar is Pommelien Thijs bijna elke dag gezeten.
0: Is waar?
2: Met heel de crew, want die hebben daar opgenomen een serie met Barbara Sarafjan ook, okay. En Koen de Bouw.
0: Oh, wow.
2: Iets dat het goed is, hè, voor VRT. En de serie heet, oh, ik heb je ze altijd welkom,
0: altijd
2: de serie.
0: Okay.
2: En Pommelien is, ja, speelt dan, wacht, hoe zit het in elkaar? De zoon van Barbara en Koen is overleden. Dat is dan zo'n jongen van 17. En dan gaan ze zo... die zoon herdenken of zoiets met nog een broer of een zus en nog vrienden van die kerel.
0: Okay.
2: Dat is eigenlijk het uitgangspunt.
0: Is dan het ex-lief van die jongen of zo?
2: Ik denk het. Ja, okay, ja, okay, ze is niet de dochter van Barbara Sarafjan. Maar het gaat dus over van dat die mama eigenlijk niks liever wil dan haar zoon eigenlijk nog levend houden.
0: Ja, ja, ja,
2: en eigenlijk hoe mensen daar dan op omgaan, hoe, ja, hoe het leven verder gaat bij die anderen. Allee, hoe ik het lees, denk ik, oh wauw, ik wil het heel graag zien. Het is iets anders dan Knokken of.
0: Ja, dat is
2: ik
0: het
2: ga
0: wel,
2: niet
0: hè?
2: Met Bon Mami zijn.
0: Ja,
2: het is niet met Bon Mami, dat kan ook wel jammer zijn eigenlijk.
0: Pommelien al de hele tijd natuurlijk met dat Knokken of in je gedachten. En daar speelde zoiets waar je zo af en toe... Sorry, misschien is dat fout dat ik dat zeg. Waar je af en toe van denkt... Wat is dit nu, het personage? Of is dit ook een klein beetje Pommelien? Zit die ook zo een klein beetje in elkaar?
2: Staat met een foto in de krant en ziet er weer helemaal anders uit.
0: Ja, is dat, okay,
2: zo'n hippie met een haarband en zo.
0: Oké.
2: Ja, denk geen kook.
0: Maar het is actrice, het is echt een actrice. Dat hebben we dan wel gezien in Knokken of. En ja, daarvoor hadden we het ook al gezien inderdaad. Benieuwd.

0: Tech. Goedemorgen allemaal, het is 9:30 geworden, zometeen koffietanken na het nieuws.
1: Goedemorgen. Bij de brand in de Hoge Venen hebben twee Vlaamse brandweermannen een rookvergiftiging opgelopen. Dat meldde Duitsstalige media. Ze hadden te veel rook ingeademd en werden naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is intussen stabiel. De brand blijft ook moeilijk te controleren. Op verschillende plaatsen is het vuur opnieuw aangewakkerd. Al meer dan 3000 hectare is opgebrand. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang, dat schrijft de Tijd. Nochtans is het budget de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Het budget ging van 500 miljoen euro naar 1,5 miljard. Maar er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. Volgens oppositiepartij Anders werkt het systeem niet en moet er een nieuw komen. En Amerikaans president Trump dreigt ermee golfstaat Oman te bombarderen als het dwars ligt bij een akkoord over de Straat van Hormuz. Dat zei Trump aan Amerikaanse media. De VS wil dat Iran de zeestraat volledig opent, maar ook Oman onderhandelt al weken met Iran over een veilige doorgang van de Straat van Hormuz. Die is al sinds februari zo goed als dicht. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen fel gestegen. Vanochtend regen, in de loop van de namiddag wordt het droger bij 23 graden. Op morgen zwaar bewolkt met opnieuw kans op regen en 22 graden.
2: Waar verlies je meer dan 10 minuten richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Reims 20 minuten. Een kwartier op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Domein Levendalen 10 minuten.
3: Jo. Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: gevangenis Hulp Dendermonde. We kennen allemaal de gevangenis van Dendermonde, maar er is een tweede.
0: Oké. Okay.
2: Wegens het verblijfstekort. En dat is Hulp Dendermonde. Goedemorgen, dag Dave.
5: Ja, goedemorgen.
2: Oh, Dave.
5: Dag Sven.
2: Ik weet nu al dat ik een uur met jou kan babbelen, want we hebben daarnet een klein voorgesprekje gehad, want je zei, ja, ik ben verantwoordelijke van de werkhuizen.
5: Ja,
2: en ik
5: dat
2: zei,
5: is correct.
2: Oh, wat moeten de gedetineerden dan doen van werk bij jullie?
5: Bijvoorbeeld kabels maken voor wafellezers. De dingen van bijvoorbeeld stalen, die ze voor de bouw gebruiken en presenteren in de winkels, klaarmaken.
2: Ja.
5: Botjes van, voor de honden. De bestikkering er rond naar hen.
2: Ja. Maar, en ik vroeg ook van, ja, moeten ze dat allemaal doen, werken in de gevangenis, of mogen ze dat doen?
5: Wel, die schrijven al erin, die personen. En natuurlijk, hoe meer dan ze werken, hoe meer dan ze kunnen verdienen, dan kunnen ze ook al er tabak mee betalen, er kantine mee betalen, tv, er telefoon. Dus die mensen hebben dat wel nodig. En ook, dat moet ik dat zeggen, die mensen zitten altijd op cel. En dat breekt al de gedachten als ze aan het werken. Hè.
2: Ja, mai. Goh, toch wel een speciale wereld, hè, waar je elke dag in zit.
5: Ja, dat is waar.
2: Ja, want als je dan, want iedereen heeft zo'n gedachte altijd over gedetineerden. Hoe denk jij daar dan over als jij daar dag in dag uit mee samenwerkt?
5: Ja, dat is een moeilijk iets, hè. Soms gaat dat gemakkelijker de ene dag dan de andere dag. Maar het is wel leuk om met die mensen te werken en ook te zien hoe dan ze evalueren, hè. Ja. Dat is heel belangrijk, hè.
2: Ja.
0: Dave, je hebt de muziek gekozen samen met de personeelsleden, moet ik het zo zien?
5: Ja, met een paar van de collega's.
0: Alright, heel goed. As It Was, Harry Styles, Blinding Lights, The Weeknd en Shape of You, Ed Sheeran. Toffe, fijne muziek die we allemaal gaan draaien.
2: Ja. Groeten
0: daar.
2: En de groeten daar. Ik ging net zelf zeggen. Groeten daar niet, ik weet niet. Dag tegen.

0: Great music.
1: Dit is Joe.
2: Dag Sven en Anken, ik ben Claudia. Ik heb gekozen op nummer Blinding Lights van The Weeknd. Eerst en vooral is dat mijn lijfliedje, maar als je in de gevangenis van Dendermonde werkt, zitten natuurlijk regelmatig dus heel wat muren en deuren en sloten en kan een beetje licht echt geen kwaad. Dit nummer geeft mij meer energie en zorgt ervoor dat ik even uit die dagelijkse routine ben. Dus bij deze de lichte naam voor Blinding Lights.
1: Dit is Joe.
0: Koffietanken
1: met Sven en Anken.

0: is Joe.
1: Koffietanken met Sven en Anke.
2: Dag Sven en Anke, ik ben Wim Merckx en ik heb gekozen voor Shape of You van Ed Sheeran. En dat is niet gekozen omdat we in Dendermonde ook dagelijks met verschillende vormen en maten van cellen te maken hebben, maar ik vind het gewoon een geweldig nummer met een goede beat. En het is zo'n liedje waarbij je zelfs tijdens de drukke shift erg

0: Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Ja, ik ben Dave en ik heb gekozen voor Harry Styles, It Was. Een titel vind ik wel toepasselijk voor Denham Onderhulp. De gevangenis Sint-Jacobszak was even dicht, maar het is weer opnieuw open gegaan sinds 2024. En het is weer op volop een gevangenis. Natuurlijk, het is niet meer zo lekker vroeger. Het gebouw is er nog, gelukkig nog altijd. En natuurlijk vind ik dan topnummers, daarom bij deze Harry Styles.

0: niet tanken.
1: Met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Een hele goede morgen. De dag is donker begonnen, maar we gaan hem samen opentrekken. Dat doen we zo meteen ook al met de dansende David Bowie en zijn vriend Mick Jagger. 10:00, dit is het nieuws met Lore Brijsink.
3: Goedemorgen. De brand in de Hogevenen zijn 2 brandweermannen gewond geraakt. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang en Trump dreigt met aanvallen op Oman. Bij de brand in de Hogevenen hebben 2 Vlaamse brandweermannen een rookvergiftiging opgelopen. Dat meldde Duitsstalige media. Ze hadden te veel rook ingeademd en werden naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is intussen stabiel. De brand blijft ook moeilijk te controleren. Op verschillende plaatsen is het vuur opnieuw aangewakkerd, maar al bij al niet te fel uitgebreid, zegt collega Louise Buquet.
4: Het blijft op die 3000 hectare verwoest gebied, maar ze hebben wel nog grote zorgen. Vooral over die noordoostflank, dat blijft echt moeilijk, want ze krijgen daar maar geen brandweerlieden. Die grond is niet goed genoeg om daar met brandweerwagens op te gaan. En dus doet dat vuur daar wat het wil, dat in combinatie met de wind niet goed.
3: Het weer is vandaag ook slechter dan gisteren en er is meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen voorlopig niet kunnen opstijgen. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang, dat schrijft De Tijd. Nochtans is het budget de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Het budget ging van 500 miljoen euro naar 1,5 miljard. Maar er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Dat is een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. Volgens oppositiepartij Anders werkt het systeem niet en moet er een nieuw komen. En Amerikaans president Trump dreigt ermee golfstaat Oman te bombarderen als het dwars ligt bij een akkoord over de straat van Hormuz. Dat zei Trump aan Amerikaanse media. De VS wil dat Iran de zeestraat volledig opent. Maar ook Oman onderhandelt al weken met Iran over een veilige doorgang van de straat van Hormuz. Die is al sinds februari zo goed als dicht. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen fel gestegen. Het is vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het wel droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. En maxima rond 20 graden.
2: Het is toch wel wat drukker onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland is dat een kwartier tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. E19 richting Antwerpen een kwartier tussen Mechelen-Noord en Rumst. En op de A12 11 minuten erbij tussen Ekeren en Antwerpen-Noord.
0: Dit is Joe.
1: Met Heidi van Tielen.

Niet iedereen moet altijd alles weten. Hè? Does your mother know van ABBA natuurlijk. Maar ik hoop natuurlijk dat alle mama's en papa's ondertussen wel weten dat Sven en Anke deze week en ook nog volgende week tickets gaan weggeven voor Plopsaland voor die allerlaatste dag van de vakantie. Dat is maandag 31 augustus. Want ja, de school, dat weten we allemaal, die begint op 1 september. Valt dit jaar op een dinsdag. Dus dat is een klein beetje een verloren dag. Tenzij natuurlijk je tickets wint om met je gezin naar Plopsaland te gaan. Het begint er al met een heerlijk ontbijt, hè, terwijl Sven en Anke live hun ochtendshow maken. En dan kan je ook voor openingstijd nog een ritje maken op mijn bruinharige naamgenootje Heidi. Die heeft daar namelijk haar eigen ride, The Lucky Girl. Heidi Ride, toffe achtbaan daar, waar de wachttijden soms lang kunnen oplopen. Zo gaat dat met Heidi's, maar niet dus met deze. Wil je meespelen? Morgen zeker luisteren naar Sven en Anke. En denk ook alvast eens na welke boodschap jouw zoon of dochter zou kunnen inspreken in de Joe-app. Want dat moet er gebeuren om te kunnen winnen. Nu, geen ritje op Heidi, maar wel een ritje met Heidi tot 1 uur vanmiddag. En Miley Cyrus mag aan boord.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
4: Oh, ons cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Oh, weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
6: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
7: Dit is Joe.
8: Good times. Great music.

Frank Stallone, ondertussen 76, maar nog altijd actief bezig met muziek en acteren. Niet meer op hetzelfde niveau, uiteraard, als in de jaren 70 of 80. Hij heeft zich nu vooral gesmeten de laatste jaren op zijn eigen gitaarmerk. En dat heet Frank Stallone Guitars. Ik ben dat even gaan opzoeken. Heel coole elektrische gitaren. En als je dan weet dat onder andere Bruce Springsteen er ook één heeft, dan kan dat denk ik toch geen brol zijn, toch?

0: Die waren er vorige week ook bij toen, met die sterrenregen, Coldplay en A Sky Full of Stars. Het is bijna 10:30 geworden. Er zijn een paar problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de A12 richting Antwerpen 10 minuten in de file tussen Aartselaar en Wilrijk. In 19 ook 10 erbij tussen Mechelen-Noord en Rumst. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent ook 10 erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En ook nog problemen op de ring rond Gent richting Zelzaten. Daar verlies je 10 minuten tussen de Beekstraat en de Evergemse Steenweg.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: Tell her about it. Presentatrice Evie Hansen is deze week mijn wegwijzer. Ze gaf gisteren al toe dat ze altijd al een cheerleader had willen zijn, inclusief pomponnetjes. En ze gaf daarom als streamingtip de docureeks op Netflix over de Dallas Cowboy cheerleaders. Iets wat ik zelf eigenlijk ook heel graag zie, dus ik snapte haar volledig. Nu zometeen gaat ze ons meepakken naar haar favoriete reisbestemming. En zo kunnen wij samen nu de zomervakantie, ja, wat op zijn einde loopt, toch nog wegdromen van wat extra verlof.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Hi, I'm Sienna Spyro. This is my song.
1: Sienna Spyro. Yo.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
1: Dan noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar in deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Keizer.
1: Evi Hansen, goedemorgen.
2: Hallo.
1: Ja, je bent iemand die heel vaak voor tv-programma's heeft gereisd. Hè. Je bent op waanzinnige plekken geweest. Wat is zo de trip als je terugkijkt op die pakweg 20, 25 jaar? Wat is zo jou het meeste bijgebleven?
2: Oh, twee landen. Het ene Canada, waar ik met een kajak op het water ben geweest. Waar er toen heel veel orcas waren. Dat was echt heel heftig en heel spannend.
1: Ja.
2: Ja, maar ook IJsland. IJsland is niet zo ver weg. En toen ik in IJsland was, en dat was 2015 voor opnames voor Drie op Reis, dat is een Nederlands reisprogramma, toen dacht ik echt van, wow, dit is echt een andere planeet. Je kunt dat met niks vergelijken. Ja, maar dat is echt zot, dat is echt zo zot. En toen dacht ik al van, oh, ooit wil ik hier terugkomen met mijn gezin. En ik heb dat ook gedaan, 10 jaar later, in 2024 was het, denk ik. Ook omdat je daar echt lang voor moet sparen, want IJsland is super duur, maar zo Scandinavisch duur maal 2.
1: Och,
2: dus
1: ja.
2: het is zo, als je met heel je gezin zo een maand zou gaan backpacken of naar het oosten gaan.
1: Ja,
2: maar zo, het oosten, dat is zo een maand met je gezin al in, jij, wel, dat is zo 4 dagen IJsland.
1: Oké. Ja, dat zijn de budgetten die je dus wel moet rekenen, maar je krijgt er nou wel iets voor in ruil dat hopelijk onvergetelijk is?
2: Je krijgt echt een land in ruil, alleen een uitzicht, een blik op de aarde, wat je echt nergens kan vinden. Niet in Canada, niet in...
1: Jij kan vergelijken, hè? Het is, je hebt al,
2: ja, ik kan vergelijken.
1: Ja.
2: Ja, het is echt de moeite. Qua natuur is het ongelooflijk. Er zijn daar heel weinig bomen, bijna geen. Die hebben daar geen bossen. Maar het is, je bent aan het rijden en plots ben je kom je in een sneeuwstorm terecht. En een half uur later ben je dan weer op een strand, met een zwart strand, met een oranje hemel. En een half uur later ben je dan weer helemaal ergens anders. Je hebt er enorme regenbogen, maar echt overal regenbogen. Je hebt daar vulkanen, je hebt gijzers, je hebt alles. Je hebt alles ook echt binnen handbereik, want het is niet groot IJsland.
1: Uh-huh.
2: Dus als je echt een bijzondere trip wilt doen en echt de natuur, onze aarde op een andere manier wil leren kennen, sparen, maar gun uzelf die trip naar IJsland.
1: En binnen 10 jaar dan nog eens terug, Evi?
2: Ja, maar dan moet ik dus nu weer beginnen sparen.
1: Dat is dan nu begonnen. Okay.
2: Maar ja, waarschijnlijk wel, want het is echt bijzonder.
1: Ja, je bent niet de eerste die IJsland noemt als tip in de wegwijzer. Moet toch iets zeer indrukwekkends zijn. Ik heb het zelf nog niet gedaan, maar laat gerust eens weten in de Joe-app wat dat voor jou betekent, IJsland. Want voor heel wat wegwijzers is het duidelijk onvergetelijk. Evi, we gaan dat toevoegen aan jouw lijstje en ik hoor jou heel graag morgen terug.
2: Dat is goed, tot morgen.
0: De wegwijzer. Good times, great music.

Like You. Evi Hansen die bezong daarnet haar liefde voor IJsland. In de Joe-app heel veel foto's, prachtige foto's van IJsland. Merci onder andere Wesley, Frank, Zoe, Katrien. Nancy en Johan die zeggen ook, het is inderdaad heel duur, maar het is zo ontzettend mooi. En Freya uit Gent, die geeft toch ook wat hoop in de Joe-app, want zij stuurde, ik ben reisspecialist IJsland. Ik ben er ondertussen 21 keer geweest. Het is echt het mooiste land ter wereld. 3 uur vliegen en je komt in een hele andere wereld terecht. En er zijn goedkopere formules om het land te bezoeken. Het hoeft niet zo duur te zijn. Voilà, dus dat valt misschien wel wat te ontdekken als je de komende jaren eens graag naar IJsland zou willen gaan. Ondertussen helemaal volledig gratis een overnachting voor jou in Hotel Kelly.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Een hele goede morgen. Blijf bij mij, want dan haal ik er dit uur ook nog de Bee Gees bij, Natalia en ook de Kreuners. Maar eerst dat nieuws van 11 uur. Dit is Lore Brijsink.
5: Goedemorgen. Strengere regels voor wie niet meewerkt met de economische inspectie. Er is een Belg opgepakt op Creta en Trump dreigt met aanvallen op Oman. Er komen strengere maatregelen voor bedrijven die niet goed meewerken met de economische inspectie. Ze riskeren boetes tot €400.000 als ze niet op tijd de juiste informatie delen. Dat heeft de federale regering beslist. Je hoort bevoegd minister Rob Beenders.
6: De economische inspectie die onderzoekt tal van dingen zoals bijvoorbeeld valse websites, onveilig speelgoed. En we stellen vast dat sommige bedrijven die echt de intentie hebben om consumenten op te lichten, dat die ook niet goed samenwerken met de economische inspectie. En door nu boetes op te leggen, willen we ervoor zorgen dat vooral die kooiboys, dat we die harder kunnen aanpakken.
5: Het zijn vooral grote internationale bedrijven die de regels aan hun laars lappen. Op het Griekse eiland Creta is een Belg van 35 opgepakt na een zwaar verkeersongeval. Dat meldde Griekse media. Daarbij raakte een motorrijder zwaar gewond. Het gebeurde toen hij probeerde te keren op een plaats waar dat verboden is. De man is intussen vrij onder voorwaarden nadat hij een borgsom van €3.000 betaalde. Hij moet zich wel elke maand melden bij de Griekse ambassade in Brussel. En Amerikaans president Trump dreigt ermee golfstaat Oman te bombarderen als het dwars ligt bij een akkoord over de straat van Hormuz. Dat zei Trump aan Amerikaanse media. De VS wil dat Iran de zeestraat volledig opent. Maar ook Oman onderhandelt al weken met Iran over een veilige doorgang van de zeestraat. Die is al sinds februari zo goed als dicht. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen fel gestegen. Vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
7: Twee files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier extra tussen Sint-Annalenkroever en Antwerpen-West. En op de E19 richting Antwerpen 7 minuten erbij tussen Mechelen-Noord en Rumst.
8: Dit is Joe.
9: Met Heidi van Tielen.

Marillion en Kaylee. Het leven heeft ups en downs, zo gaat dat nu eenmaal. Dat is volstrekt normaal. En we gaan samen de komende minuten hier bij Joe een beetje bipolair zijn. Want Tragedy komt eraan van Bee Gees. Maar eerst zijn we nog 3 minuten vol een bak happy.

ook de drama queens van Bee Gees met hun Tragedy. Een van de grote voordelen aan volwassen zijn is in principe dat je nog maar weinig tot geen examens hebt. Dat is zo'n stress als je jong bent, dat valt eigenlijk wel weg, tenzij je een soort van opleiding doet natuurlijk. Maar er is één groot examen dat bij heel veel mensen regelmatig terugkeert als volwassenen. En dat is het examen van de autocontrole. Ik heb dat zelf altijd vreselijk gevonden, hoewel de laatste jaren heb ik het gevoel dat ze veel meer uit handen namen en mensen waren ook veel vriendelijker. Maar toch, ik doe dat niet graag. Je staat dan aan een soort van bangschap naast je eigen auto te wachten en tot er mannen bepaalde handelingen uitvoeren met jouw eigen auto, waarvan ik dan denk, geen idee wat dat jullie aan het doen zijn. Ik hoor dan het woord chassis vallen, ophanging. Op dat vlak ben ik echt een wandelend cliché. Ik ken daar niks van. Nu, het enige fijne, dat is wel als je auto dan een groene kaart krijgt, dat je een soort van trots voelt op je eigen auto. Zo van, goed gedaan machine. We zijn er weer door, we zijn er weer vanaf voor een jaar. Maar, vanaf 1 september zijn er een aantal grote veranderingen wat die autokeuring betreft. En daar gaan we iets mee doen. Muzikaal uiteraard bij In de Stemming. Mocht je het niet gehoord hebben gisteren, dat is iets nieuws in dit programma. Ik leg het zo meteen nog wel even uit. Ik heb jou nodig en het gaat over muziek. Eerst genieten van andere muziek zoals deze. Kiss Me.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL. Let's

0: de stemming.
1: Ik heb vandaag gelezen dat de autokeuring vanaf 1 september drastisch gaat veranderen. Ik had zelf persoonlijk gehoopt op de afschaffing daarvan, maar ik begrijp ook uiteraard dat het compleet onveilig zou zijn. Maar vanaf 1 september ben je met een groene kaart, een zogenaamde groene kaart, het feit dat alles goedgekeurd is, ben je niet 1, maar 2 jaar gerust. Dus je moet in de toekomst minder gaan. En als je je auto in België doorverkoopt aan iemand anders, normaal gezien moet je daar nu ook voor naar de keuring gaan. Dat hoeft niet meer. Dat hoeft niet per se. Dat zijn zowat de 2 belangrijkste wijzigingen. En ik ga daar 2 heel toffe platen aan linken die ik in de stemming gooi in de Joe-app, zodat jij kan kiezen voor welke song jij in de stemming bent. Je kan om te beginnen kiezen voor deze man die al afscheid neemt van de autocontrole. Lose control van die geweldige Teddy Swims. Maar als al dat gedoe jou gestolen kan worden en je denkt, laat mij gewoon rijden, dan moet je voor deze Rihanna gaan. Shut up and drive. Shut up and drive. Denk ik soms ook wel hoor. Shut up and drive van Rihanna. Dat zijn de songs die vandaag in de stemming gaan. Maar voor welke ben jij natuurlijk het meest in de stemming? Dat is de vraag. Open de Joe-app, kies daar jouw favorietje. Klik er gewoon op. En wie weet draait die zo meteen wel voor jou.

0: It's raining man, dat mag altijd, al is gewoon regen toch beter voor het grondwaterpeil. Het is bijna 11:30 geworden. Er zijn een paar problemen waar je meer dan 5 minuten verliest. Langste file op de Antwerpse ring richting Gent. 22 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Komt daardoor een ongeval. Richting Nederland 10 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de E19 richting Antwerpen 5 erbij tussen Mechelen-Noord en Rumst.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Ik ga ze gelijk geven. You get what you give. Jij krijgt ook waarvoor je stemt bij in de stemming. Vandaag naar aanleiding van de hervorming van de autokeuring vanaf 1 september, waardoor je minder moet gaan in principe in de toekomst. Lose Control. Lose Control van Teddy Swims krijgt voorlopig voorrang met 68% van de stemmen. Maar als jij nu meer in de stemming bent voor Rihanna met Shut Up and Drive, dan moet jij vooral niet shut up en niet zwijgen, maar wel van je laten horen. Je kan nog 5 minuten stemmen in onze Joe-app.

0: voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur.
0: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
1: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Dit is Joe.

0: de stemming.
1: Lose Control van Terry Swims, naar aanleiding van het nieuws van de hervorming van de auto Control. Of Rihanna met Shut Up and Drive, dat waren de keuzes vandaag bij In de Stemming. En het is heel, heel duidelijk, geen discussie over mogelijk, een groene kaart geworden voor Terry Swims, want die haalt het met 67% van de stemmen. Sorry dus, Rihanna, dat wordt nog eens terugkomen. Maar maak dan zeker een afspraak, hè. Dan gaat het toch wel iets sneller, hoor.

Diana Ross werd het bijna 12 uur. My Old Piano. Als het voor jou bijna Apro Clock is, dan trakteer ik heel graag zometeen op een pina colada. Maar eerst even terug naar de schoolbanken met z'n allen, want dit hier is Weedus.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Het is middag en er is geen ontsnappen aan die goede muziek hier bij Joe. Dolce Vita komt eraan, maar beginnen doe ik na het nieuws al met Escape van Erke Iglesias. 12 uur, dit is het nieuws met Lore Brijsink.
3: Goedemiddag. Een vervroegde Kamercommissie over de brand in de Hoge Venen. Touring vreest voor zogenaamd keuringstoerisme en de olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin de Poorte. Binnenlandminister Quintin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest. Het vuur is ook nog niet onder controle. Er komen strengere maatregelen voor bedrijven die niet goed meewerken met de economische inspectie. Ze riskeren boetes tot €400.000 als ze niet op tijd de juiste informatie delen liever. Dat heeft de federale regering beslist. Je hoort bevoegd minister Rob Beenders.
4: De economische inspectie die onderzoekt tal van dingen zoals bijvoorbeeld valse websites, onveilig speelgoed. En we stellen vast dat sommige bedrijven die echt de intentie hebben om consumenten op te lichten, dat die ook niet goed samenwerken met de economische inspectie. En door nu boetes op te leggen, willen we ervoor zorgen dat vooral die coyboys, dat we die harder kunnen aanpakken.
3: Het zijn vooral grote internationale bedrijven die de regels aan hun laars lappen. Reisorganisatie Touring vreest voor extra drukte bij de Vlaamse autokeuringscentra. Nu de regels daar soepeler worden dan in Brussel en Wallonië. Wie zijn wagen in Vlaanderen laat keuren, krijgt vanaf september een bewijs dat 2 jaar geldig is. Een jaar langer dus dan in de rest van het land. Joost Kasemans van Touring.
5: De auto's in België moeten overal even veilig zijn. Dus het is eigenlijk wel gek dat de regels in Wallonië en in Brussel anders zijn dan in Vlaanderen of omgekeerd. Maar het verstoort eigenlijk ook een beetje de werking van de bedrijven zelf. In Vlaanderen komt er misschien meer auto's die zich gaan laten keuren. In Wallonië krijgen ze misschien minder werk, omdat hun cliënteel naar Vlaanderen uitwijkt.
3: Ook auto's met een trekhaak hebben geen extra keuring meer nodig in Vlaanderen. Wie zijn auto in de rest van het land laat keuren, moet uiteraard rekening houden met die regelgeving. De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90. Het komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen, maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf ook 60 dagen de tijd om tot een definitief akkoord te komen, maar dat is dus mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. En op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren in een super tiebreak van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena zijn 46 en 44 jaar. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
2: 4 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent door een ongeval. Een half uur erbij tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 8 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. E313 richting Antwerpen 20 minuten in de file tussen Beringen en Tessenderlo. En op de E19 komt er een kwartier bij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord.
6: Dit is Joe
7: met Heidi van Tielen.

Ik ben even heel gelukkig. Ik heb net ontdekt dat het op tv nog niet de laatste week is van B&B Zoekt Lief. Op een of andere manier had ik dat in mijn gedachten. Maar voor mij, zolang dat programma loopt, is en blijft het zomer in mijn hoofd. En dat van heel veel mensen. Dus ik hou dat gevoel graag nog even vast. Onder andere met B&B Zoekt Lief. Geweldig programma alweer dit jaar. Maar natuurlijk ook met de muziek. Ryan Paris doet ook zijn duit in het zakje met deze Dolce Vita.

Afgelopen donderdag was ik op het Rijversfestival in Lievegem. Niet om te werken, maar gewoon echt als toeschouwer om erbij te zijn. Uiteraard voor de DJ-set van onze Sven Ornelis. Die was top zoals altijd. Maar vooral ook voor Guus Meeuwis en Clouseau. Dat zijn toch artiesten die doorheen de jaren echt wel mijn hart hebben gestolen. Ik heb van beide ook echt oprecht genoten die avond. En ik wil die op zich niet vergelijken. Maar ik had dan eerst Guus gezien. En dat was een heel tof, heel gezellig optreden. Werd ook wel goed meegezongen. En dan niet veel daarna kwam de Clouseau op het podium. En dan zie je Koen Wouters op dat podium verschijnen. En echt binnen de minuut iedereen inpakken. Die blijft zo ongelooflijk charismatisch. Die praat ook op zo'n toffe manier met het publiek. Daarnaast beweegt hij op het podium als een soort van dartelveulen. Terwijl, ik had dat nog eens opgezocht, die wordt volgend jaar 60, Koen Wouters. Niks van te merken. Was een geweldige show daar op Rijvers. En ze hebben nog wel een aantal festivals gedaan deze zomer. En ook daar hoorde ik van iedereen van, blijft gewoon goed. Hè. Dat zit in ons hart, dat zit bijna in onze genen van wij Vlamingen. Clouseau zitten zo diep geworteld. Beginnen deden ze die avond met Nobelprijs. En de rest waren ook gewoon de ene hit na de andere. Zoals ook Louise.

0: Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldi prijs van maar 6,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Oh, mijn zalige pad thai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
3: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
7: Go Yellow!
8: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Oei, dat moet ik rap zijn.
8: Info op telenet.be.
9: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
10: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
3: Ben ik jarig?
10: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
3: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
10: Dat is zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
3: Oh.
9: Happy bathroom to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
11: Happy bathroom to you.
9: Renoveert uw badkamer.
3: In Lier, in Temse
10: en in Roeselare.
12: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
18: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
19: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
18: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee?

Zonder saxofoon was deze Baker Street nooit zo'n grote hit geworden. Daar ben ik heel erg zeker van. En de volgende song die lijkt over royalty te gaan. Maar ook jij kan perfect een Queen.

0: En je mag al beginnen dromen van een prachtige ballonvaart, want die komt eraan, ook na Breathless van The Course. Maar eerst nog dit, het is 1:01. Er zijn 3 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. E313 richting Antwerpen, 22 minuten in de file tussen Beringen en de Senderlo. Op de E19 komt er een kwartier bij tussen Sint-Jobinthgoor en Antwerpen-Noord. En op de Antwerpse ring richting Gent ook een kwartier in de file tussen Deurne en de Kennedy-tunnel.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Ik had het daarnet over B&B Zoek Lief. Daar kunnen we nog anderhalve week van genieten op VTM. Meteen een aantal reacties. Volgende week start op VTM 2, de Nederlandse versie van dat programma. Heb ik ook gevolgd de afgelopen jaren. Daar ga ik ook sowieso weer op overschakelen. Maar vanaf 31 augustus, dus binnen een kleine 2 weken, is er ook de start van het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd. Daar zijn al die kandidaten weer van voorgesteld. Staan allemaal in de kranten vandaag. Met opnieuw ook Goede Liekes erbij als experte. En Sven Lanke, die hij belde vanochtend met Goedele. En Goedele bevond zich op een zeer onverwachte plaats, want zij is zich op dit moment ook op een huwelijk aan het voorbereiden dat totaal niks te maken heeft met Blind Getrouwd, maar wel heel bijzonder is voor haar. Ik laat het zo meteen nog eens horen. Eerst Nina en die 99 luftballons.

0: En er is een dag waarvan goederen Liekes niet kan wachten tot die komt. Sven en Anke die belden vanochtend met haar naar aanleiding van het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd dat eraan komt op VTM binnen een kleine 2 weken. Maar ze ontdekte dat goederen zelf op dit moment toeleeft naar een compleet ander trouwfeest.
1: Ja, mijn dochter die trouwt binnen 10 dagen. Maar... En zelfs minder dan 10, oh my god. En het feest gaat door hier in mijn tuin. Dus ik zit nu hier op mijn knieën in de modder, in de regen, nog wat gras zo bij te leggen. Ja, maar gisteren hadden we een persconferentie, was mijn haar mooi gedaan, een vals wimpertje erbij. Ik dacht, ik ga dat nog even bewaren, maar dit is werkelijk ongelooflijk.
2: Ja, maar dus ja. Wie gaat trouwen eigenlijk? Celeste of Merel?
1: Merel.
2: Merel. Ik snap Merel, dat Merel trouwen. Denkt, we doen
1: mijn
2: dat bij...
1: Mijn leuke Limburger, Anke.
2: Is het waar? Of van waar is hem?
1: Ja.
2: Van waar is hem?
1: Hasselt.
2: Of een Hasselt. Ja, dan heb je echt heel goed materiaal in huis.
1: Nee, buiten Hasselt daar als wel, ja.
2: Maar ja, ik snap, want jij woont daar prachtig, echt buiten. Allee, en met heel veel dieren. Ik snap dat Merel zegt, ik wil dat bij de mama thuis doen. En ik vind dat wel
1: ja,
2: heel cool.
1: Ja, ik ben er ook wel fier op, hoor, dat ze dat wil. Dat ze, hè, want dat is zo'n soort officieel uitwaaien. We hebben toch van je eigen kind. En ik ben ook wel fier op dat ze dat in mijn tuin wil doen.
0: Ja, snap ik. Nu misschien wat duimen voor droger weer. Al heb ik ook eens horen zeggen dat trouwen in de regen heel veel geluk brengt.

Ja, wordt sowieso ook nog altijd heel vaak gedraaid op trouwfeesten. Krijgt iedereen aan het dansen, Pointer Sisters. And I'm so excited. En ik zei daarnet, ik heb ooit eens gelezen dat trouwen in de regen, dat geluk zou brengen voor je huwelijk. En Pat uit Antwerpen die stuurt via de Joab. Nee, Heidi, hoe slechter weer op je trouwdag, hoe kwaaier uw vrouw. Daar zit hem ook wel iets in. Vrouwen kunnen daar toch net iets gevoeliger, denk ik, aan zijn dan de weersomstandigheden op zo'n belangrijke dag als de mannen. Dat snap ik. Maar vanmiddag het weer, geen vette. En toch heb ik de ideale man voor jou. Want Karel Schmitz die komt eraan om jouw gezelschap te houden tussen 1 en 4 deze middag. Geniet ervan.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Maak je klaar voor een fijne dinsdagmiddag. Ik heb alle ingrediënten, ik ga er een aantal verklappen. Nog niet allemaal, hè. Taylor Swift hernieuwen en zometeen een geweldige classic van INXS. Eerst het nieuws, want het is 1 uur. Lore Brijsink.
3: Goedemiddag. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt vervroegd samen over de natuurbrand. De lijn betaalt heel wat schadevergoedingen voor incidenten. En de olieprijzen schieten de hoogte in. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin de Boorteren. Binnenlandminister Quintin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest. En het vuur is ook nog niet onder controle. De lijn betaalde de afgelopen 5 jaar meer dan 1 miljoen euro schadevergoeding voor reizigers die slachtoffer werden van een incident op de bus of tram. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vergoeding na een ongeval of brusk rijgedrag, zegt CD&V-parlementslid Ann Christiaans.
4: Wat ons betreft moet er nog meer ingezet worden op sensibilisering, zowel naar de reizigers toe, dat zij ook best weten waar zij kunnen opstappen, op welke manier ze gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Natuurlijk een continue vorming van de chauffeurs, zodat zij ook op de best mogelijke manier zich kunnen begeven in het verkeer en hun rijgedrag moeten aanpassen.
3: Opvallend, in Limburg kregen 3 reizigers vorig jaar gemiddeld elk zo'n 50.000 euro schadevergoeding. Reisorganisatie Touring vreest voor extra drukte bij de Vlaamse autokeuringscentra. Nu de regels daar soepeler worden dan in Brussel en Wallonië. Wie zijn wagen in Vlaanderen laat keuren, krijgt vanaf september een bewijs dat 2 jaar geldig is. Een jaar langer dus dan in de rest van het land. Joost Kasemans van Touring.
5: De auto's in België moeten overal even veilig zijn. Dus het is eigenlijk wel gek dat de regels in Wallonië en in Brussel anders zijn dan in Vlaanderen of omgekeerd. Maar het verstoort eigenlijk ook een beetje de werking van de bedrijven zelf. In Vlaanderen komt er misschien meer auto's die zich gaan laten keuren. In Wallonië krijgen ze misschien minder werk, omdat hun cliënteel naar Vlaanderen uitwijkt.
3: Ook voor een trekhaak heb je geen extra keuring meer nodig in Vlaanderen. Wie zijn auto in de rest van het land laat keuren, moet uiteraard rekening houden met die regelgeving.

0: De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90. Het komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen, maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf ook 60 dagen de tijd om tot een definitief akkoord te komen, maar dat is dus mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. En op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren in een super tiebreak van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena zijn 46 en 44 jaar oud. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
1: Er staan op dit moment 2 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Lummen en de Senderlo 24 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost 11 minuten.

0: elke zomer heeft zijn eigen sound. Deze komt uit de zomer van 1985. Baltimora en Tarzan Boy slingerden toen zichzelf naar de top van de hitlijsten. Pet Shop Boys staan klaar. Je hoort hun allereerste hit. En we gaan ook naar 2009 met Beyoncé en Halo. Zometeen.
1: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici Paris XL. Love to see you
2: shine. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
3: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,05. Aldi, altijd slim.
6: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2+2 gratis en nog veel meer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dit is Joe.

Dat mooie aureool van Beyoncé en Hello. Gisteren werd bekend dat er 20 jaar na de laatste plaat van Destiny's Child binnenkort nieuwe, nooit eerder uitgebrachte muziek uitkomt. Dus van Beyoncé, maar ook van Kelly Rowland en Michelle Williams. Ik denk dat de fans nu al een beetje zenuwachtig worden, maar dat is meestal een goed teken.

0: ze zaten vast in een krakend schip, dat kon je wel horen. Of Monsters and Men en Little Talks. Straks gaan we naar de 80s met Bruce Springsteen en Glory Days. Nu een overzicht van de verkeersproblemen. Het valt behoorlijk mee, behalve de file die ik heb gevonden in de richting van Antwerpen. Het is er één die langer duurt dan 10 minuten, 40 minuten in totaal. De E313 richting Antwerpen dus. Gaat het moeizaam tussen Lummen en Te Senderlo. Sta je nog op een andere plaats aan te schuiven, verlies je minder dan 10 minuten.
1: De hits van Schmidt.
0: Als ik zeg gitaren en zigeuners, aan wat denk je dan? De Gypsy Kings, hè? Nou, ik draai je niet bamboleo, echt niet. Iets anders.

0: Hoi.
1: Altijd feesten.
2: Kalm, Karel.
1: Ja, nu nog niet hoor. Pas om 14:15, dan is er de zin van Schmitz. Eerst nog rocken.

0: voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: ...zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: ...heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
1: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
0: ...zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
4: Je badkamer renoveren in 1 dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Good times.
6: Great music.
5: Joe. Dit is Joe.

0: Wat een carrière eigenlijk. Je hebt het vallen en opstaan. Nou, ze staat er nog altijd. Die geweldige comeback hit van Kylie uit het jaar 2001 ondertussen. Can't get you out of my head. Het is bijna 2:15.
1: De

kwart voor twee is een beetje het nieuwe rustpunt in de vroege middag bij Joe met De Zen van Schmidt. We begonnen met Elton John op eenzame hoogte in de stratosfeer. En dit was Follow the Sun. Xavier Rudd, De Schatkamer, die hoor je trouwens ook nog binnen een uur. En weet je wat? Na De Zen is het altijd de bedoeling om het tempo wat in de hoogte te drijven. De gaas erop. Ik hoop dat je hebt gechilled. En nu een beetje powers.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series, Benje.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Dit is jou. Als je houdt van Bon Jovi, zou ik zeker aandachtig luisteren, want ze duiken op in de schatkamer straks 3:15. Maar ook iets van Fleetwood Mac en Coldplay zo meteen. Goedemiddag, het is 2:00. Nieuws krijg je van Lore Brijsink.
9: Goedemiddag. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Vrouwen passen hun werkleven vaker aan om te zorgen voor hun familie. En Frankrijk onderzoekt Russische inmenging in de verkiezingen. De natuurbrand in de Hoge Venen is voorlopig onder controle. Het is daar op dit moment ook flink aan het regenen. En dat is goed nieuws, al zijn er ook nadelen. Je hoort collega Louise Buquet ter plaatse.
10: Dat helpt uiteraard, dat doet dat vuur goed. Maar het is gek om te zeggen, dat heeft eigenlijk ook nadelen op het terrein. Als het regent, als dat vuur in contact komt met regen, dan verdampt dat en dan ontstaat er eigenlijk een dampwolk, waardoor wij weer minder goed zien wat we aan het doen zijn. Dus dat is dan eigenlijk weer een nadeel. Tweede nadeel is dat de blushelikopters daardoor ook voorlopig niet kunnen uitvliegen.
9: Het is nu afwachten wat het weer daar de komende dagen brengt. In de Hoge Venen is al zo'n 3000 hectare natuur verwoest. Vrouwen passen hun werkuren vaker aan om te zorgen voor hun gezin. Bijvoorbeeld voor hun kinderen of een ziek familielid. Dat blijkt uit een enquête van Stadbel. Vorig jaar ging het om bijna de helft. Vrouwen gaan voornamelijk minder werken om hun gezinsleven te kunnen combineren. Bij mannen ging het om iets meer dan een kwart. Ze blijven wel vaker voltijds werken en regelen hun gezinsleven naast de werkuren. En in Frankrijk onderzoekt het parket mogelijke Russische inmenging in de campagnes van 2 presidentskandidaten. Het gaat om Edouard Philippe van de centrumrechtse partij Horizon en Gabriel Attal van de liberale partij Renaissance. Dat meldt persbureau AFP. Via sociale media worden valse video's over hen verspreid. Onder meer over hun gezondheid. Ze vermoeden dat Rusland daarachter zit. Bedoeling is om verdeeldheid te zaaien en het vertrouwen in politici te ondermijnen. De presidentsverkiezingen vinden volgend jaar in april plaats. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
8: Er staan op dit moment 2 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Antwerpen de E313 nog altijd tussen Lumme en Tessenderlo 33 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland hinder door een ongeval tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten.

gevoelige Because of You en Kelly Clarkson. Ik had vanochtend wat gênant voor. Ik heb nieuwe sneakers aan. Eerste dag dat ik die aan heb. En dan dat moment dat je na een regenbui in een gang binnenkomt met tegels die er spekglad bij liggen. Ik deed bijna waterballet. Of was het Get Down Tonight? Dat ook kunnen. Casey and the Sunshine Band.

0: helemaal op het ritme van je dinsdagmiddag. Topplaten met Coldplay en Feels Like I'm Falling In Love. Zo meteen wordt er galalalaat met Galala en Freed From Desire. En we hebben ook Bruno Mars en Just The Way You Are. En binnen minder dan een half uur topnieuws voor de fans van Bon Jovi, want die zitten in de schatkamer.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
7: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee?

die ook live voor spektakel zorgt. Dat konden we onlangs ook zien in Nederland. Bruno Mars, Just The Way You Are. Het is bijna 2:30. Er staan op dit moment 2 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste in de richting van Antwerpen, de E313, nog altijd tussen Lummen en Te Senderlo, 23 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, 10 minuten extra. Het komt door een ongeval tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. De hits van Smith. Zometeen Stella, Lefty en Basten. En nu Nick Kershaw. Daarmee gaan we naar de 80's.

0: 18 augustus, dus de zomer is nog lang niet voorbij. I won't let the sun go down on me en Nick Kershaw. Als linkshandige heb ik een ingebakken sympathie voor de volgende artiesten, alleen al om haar naam. Stella Lefty heet ze. Werd ontdekt op TikTok, 160 miljoen streams. Ze zingt over Boston. Eigenlijk heeft het nummer niks te maken met de stad, maar wel met een heel hevige verliefdheid. Stella had het zo te pakken dat ze prompt de trein nam om naar haar lief te gaan. En dit is het resultaat.
1: Dit is Nieuw bij Joe.

0: Stella Lefty en Basten. Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
4: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: laat hij graag af en toe ook de jaren 90 herleven. En Vogue bijvoorbeeld en Don't Let Go Love.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: In het nieuwe seizoen zit de schatkamer rond 3:15. En die is opnieuw gevuld met topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Vandaag Bon Jovi. Eind augustus steekt Bon Jovi de Atlantische Oceaan over voor een optreden in Schotland, in Edinburgh, op de 28e. Daarna volgt nog een optreden in Dublin en ook 3 shows in Londen, waar hun huidige tour op 9 september wordt afgesloten. Ze zitten in de schatkamer omdat ze vandaag, in 1986, een nieuwe LP dropte die alles zou veranderen. Slippery When Wet. Toen al 3e plaat, maar wel de grote doorbraak. En ja, daarop staan die onvermijdelijke mega-hits zoals Living on a Prayer en You Give Love a Bad Name. De wereld ging meteen mee. Nummer 1 in zowel de VS, Australië, Canada, in Europa, overal eigenlijk. 12 keer platina in Amerika alleen al. Ik kies vandaag eens niet voor de grootste hit, maar wel voor de coolste outsider. Wanted, Dead or Alive. John Bon Jovi keek voor de inspiratie een beetje naar het Wilde Westen. En hij dacht, maar dat zijn wij ook, een beetje toerende band. Outlaws, tegelijkertijd geliefd en gehaat. Je komt binnen in een stad, je neemt alles mee en je bent weer weg voor zonsopgang. Voor die doorbraak speelden de kerels soms meer dan 200 shows per jaar. John kreeg het idee dan ook voor het nummer, naar eigen zeggen, op een vroege ochtend in de tourbus. Had niet kunnen slapen, maar wel kunnen schrijven, dat is ook een talent. Bon Jovi vandaag als rondtrekkende bandieten, maar dan wel met de gitaren als wapen. Wanted, Dead or Alive.
1: De schatkamer van Schmidt.

en het stofgym terug liggen. Vandaag in de schatkamer van Smits een beetje vergeten track van Bon Jovi, Wanted Dead or Alive. Even een snelle shout-out naar heel wat mensen die berichten stuurden in de app van Joe. Ronnie Bervoets gaat de kerels live bekijken in Dublin. Geniet ervan, Ronnie. Koen van den Einde zegt, oh, dat is een nummer, Karel, om te cruisen met de Harley. Dat zou kunnen. Bij mij is het een Camino. Cool, maar daar kan je ook op cruisen, hoor. Hilde de Wit is ook bijzonder in de wolken. Annemie Elst zegt, you made my day. En ook Koen van den Driessen heeft de radio vol een bak gezet. Kijk, dat is de...

Rams en Disco Inferno. Straks tussen 3 en 4 gaan we swipen en liken. En dan beslis jij mee over de platen die ik draai tussen 3 en 4. Nu nog de perfecte guy next door. En dat meen ik ook. Hij heeft het trouwens afgelopen zomer weer geflikt. Hij duikt gewoon ook op je feest als je dat vraagt. Echt waar. Stel dat je binnenkort een huwelijksfeest hebt. Je kan altijd een bericht sturen naar Ed Sheeran. Want ja, als je niet schiet, kan je niet raken. Maar af en toe doet hij dat ook. En dan zegt hij, ja, ik kom met veel plezier even het feest verstoren. Tot aan het nieuws. Ed en Perfect.

0: generatie plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: En de hits van Schmidt met Sugar Babes, Alex Warren, Harry Styles en ook Kim Wilde met Cambodia. En we gaan ook swipen en liken, zo weet ik. Het is ondertussen 3 uur. Het nieuws krijg je van Thomas Everiks.
3: Een goedemiddag. Voorzichtig positief nieuws uit de Hoge Venen. Vrouwen schuiven vaker met hun werkuren dan mannen. En wil Rusland de Franse presidentsverkiezingen beïnvloeden? Dat wordt onderzocht. De natuurbrand op de Hoge Venen lijkt onder controle. Voorlopig toch. Het is daar op dit moment ook flink aan het regenen. En dat klinkt als goed nieuws, maar ook dat heeft nadelen, weet collega Louise Buket, die daar is voor ons.
4: Dat helpt uiteraard, dat doet dat vuur goed. Maar het is gek om te zeggen, dat heeft eigenlijk ook nadelen op het terrein. Als het regent, als dat vuur in contact komt met regen, dan verdampt dat en dan ontstaat er eigenlijk een dampwolk, waardoor wij weer minder goed zien wat we aan het doen zijn. Dus dat is dan eigenlijk weer een nadeel. Tweede nadeel is dat de blushelikopters daardoor ook voorlopig niet kunnen uitvliegen.
3: 3/4 van de Hoge Venen is al in de vlammen opgegaan. Vrouwen passen hun werkuren vaker aan voor hun gezin om voor hun gezin te zorgen dan mannen. Dat blijkt uit cijfers van Stadbel. Vorig jaar ging het om bijna de helft. Vrouwen gaan voornamelijk minder werken om hun gezinsleven gecombineerd te krijgen. Bij mannen ging het om iets meer dan 1/4. Zij blijven vaker voltijds werken en regelen hun gezinsleven naast de werkuren. Het Franse parket onderzoekt mogelijke Russische inmenging in de campagnes van 2 presidentskandidaten. Het gaat om Edouard Philippe van de centrumrechtse partij Horizon en Gabriel Attal van de liberale partij Renaissance. Dat meldt het persbureau AFP. Via sociale media worden valse video's over hen verspreid. Ze vermoeden dat Rusland daarachter zit. Bedoeling is om verdeeldheid te zaaien en het vertrouwen in politici te ondermijnen. De presidentsverkiezingen vinden volgend jaar plaats in april. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog en maximaal tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen, 22 graden dan. De rest van de week blijft het wisselvallig met opklaringen, wolken en buien en maximaal rond 20 graden.
2: Er staan 2 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen de E313 tussen Lummen en Te Senderlo, 25 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 13 minuten.

blijft erg aanstekelijk klinken, vind ik. Sugar Babes bij Joe. Round and round. Naar de 80s nu, het begin van de jaren 80. De synthesizers klonken donker, de kapsels gingen hoger dan nu. En de popmuziek was af en toe ook wat mysterieus. Kim Wilde bijvoorbeeld met die Cambodia. Het klinkt een beetje als een nachtelijke thriller. Een refrein dat ook blijft plakken. En je helemaal in het verhaal meezuigt van de piloot die nooit thuis kwam.

0: favoriete band van veel politici. The Spin Doctors, Two Princes.
1: Swipe of Like.
0: Wat denk je? Wil jij eens de muziek kiezen? Het kan. In de Swipe of Like, in het nieuwe seizoen, blijven er 5 platen kandidaat, zeg maar. We beginnen met de eerste 2 en dan mag je er 1 kiezen. En die kan je tot aan het laatste nog omruilen voor kandidaat 3, 4 of 5. En, ik ben een gul man. We gaan niet te streng zijn. We leveren ook de tweede kans aan de 4 platen die opzij worden geswiped. Zo werkt het. En het leuke is, we gaan echt zeer breed. We gaan echt alle kanten uit. Hou je vast aan de takken van de bomen, want het wordt plezant. Stel je nu kandidaat en dat doe je door een bericht te sturen. En vandaag ben je geïnspireerd op datgene wat ik net in het nieuws hoorde over die Franse presidentsverkiezingen. Je stuurt zonder Russische inmenging. Dus zonder Russische

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
9: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
8: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar 1,25 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
11: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
12: Happy bathroom to me.
13: Amai, valt er iets te vieren?
12: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
13: Allee, schaf het op. Ik kom mee vieren.
12: Oké. Okay.
11: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
14: Happy bathroom to you.
11: Renoveert uw badkamer.
15: In Lier, in Temse
16: en in Roeselare.
17: Good times.
18: Great music.
17: Joe.

0: rechtstreeks weggelopen uit de jaren 70. Grote hit, toen ook in Vlaanderen, deze Youth Corporation en Rock the Boat.
1: Swipe of like?
0: In Roeselare zit Jean-Paul Korthout helemaal klaar om te swipen of te liken. Jean-Paul, eerst en vooral, proficiat Waand! Jij bent vandaag 26 jaar getrouwd.
2: Dat klopt. Met mijn lieve vrouw Kamarijk.
0: Wat is het geheim van zo'n 26-jarig huwelijk? Zijn er geheimen? Kan je die met ons delen?
2: Ja, maar ik ga dat wel zeggen hoor. Dat is elkaar steunen door dik en dun.
0: Ja?
2: En als er een woordje valt, gewoon oplossen.
0: Dat is waar.
2: Voilà.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja.
0: Speciale festiviteiten vanavond? Wordt er gevierd?
2: Maar niet echt, omdat het een beetje in de week is. En we denken er wel aan om in het weekend toch dat in te halen.
0: Oké. Okay. Zeg, voilà. Ik heb hier vijf muzikale hoeks klaarstaan. Je mag er één kiezen. We beginnen met een duel, zeg maar. Kandidaat 1 en 2. En daarvan mag je er al één kiezen. Let op, want hier gaan we.
3: Okay, ready?
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
4: En toen kwam jij.
0: Ja, het is geen Marijke zoals je vrouw, het is wel Jennifer Jennings. Een van de grote hits van Louis Neefs. Die kan je kiezen. Of...
1: kandidaat 2.
0: Je kan ook Helijn kiezen. Zo na 26 jaar huwelijk. Allee, je mag gewoon eens een andere vrouw kiezen. Daar komt het op neer. Julien Clerc of Louis Neefs. Allee, muzikaal dan, hè, Jean-Paul.
2: Neef dan maar Louis Neefs.
0: Louis Neefs. Oké, die nemen we mee. Die kan je altijd inruilen voor...
1: kandidaat 3.
0: Betere werk, het stevige werk van Faithless en Insomnia. Of ga je toch Louis Neefs houden? Wat gaan we doen?
2: Nee. Nu ga ik swipen naar Insomnia.
0: Oké, je houdt Insomnia. Tof, maar die kan je ook nog inruilen voor dit.
1: Kandidaat 4.
0: Queen en David Bowie.
2: Under
0: Pressure.
2: Dat is een moeilijke.
0: Is dat waar?
2: Dat is een moeilijke.
0: Ja, dat is
2: maar ga toch blijven bij Faithless.
0: Faithless, oké. Okay.
2: Ja.
0: En dan de laatste kans om die eventueel nog in te ruilen, maar dat hoeft niet. Hè. Het is heel... Jij bent de baas.
1: Kandidaat 5.
0: Céline Dion zit daar. En I'm Alive. Jean-Paul, wat gaan we doen?
2: Sorry voor al de fans van Céline Dion, maar toch Faithless.
0: Je bent een man van mijn hart. Proficiat met de huwelijksverjaardag en geniet van Faithless. Salut!
2: Dank u.

de Swipe of Like van Jean-Paul uit Roeselare. En hij ging absoluut voor deze Insomnia van Fateless. En ook vandaag is er een tweede zit. De muziekpool van de Tweede Kans loopt op dit moment al vol een bak in de app van Joe. Tussen de vier platen die er net opzij werden geparkeerd. Wie van de vier wordt het? Dan heb je de keuze tussen Jennifer Jennings van Louis Neves. Hélène van Julien Clerc, grote zomerhit in de 80's. Under Pressure van Queen en David Bowie. Of Céline Dion met I'm Alive. Spannende strijd. Jij beslist erover. Stem mee in onze app. Het is 3:30. Er staan twee files waar je meer dan 10 minuten verliest. De E19 richting Antwerpen. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst een kwartier. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland ook 15 minuten. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.

er werd wild op gefeest in 1982 en verder na ook nog. Patrick Coley, Sylvester, Do You Wanna Funk? Ik heb hier de uitslag binnen van de muziekpol van de Tweede Kans. Achteraan met 15% Julien Clerc en Hélène. Op de derde plek Céline Dion, I'm Alive, kreeg 20%. En dan was het een nek-aan-nek race, echt waar, tussen Louis Neves, Jennifer Jennings en Queen en David Bowie met Under Pressure. 31% voor de een, 34% voor de ander. De winnaar hoor je zo meteen na Harry Styles.

0: Bring your bottle back bij SiparXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je SiparXL. Love to see you
1: shine. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Dit is Joe, de hits van Schmidt.
4: Ja, de meerderheid heeft beslist dat Louis Neefs vandaag de tweede kans krijgt. En daar kwam ze, Jennifer Jennings.

heerlijk om nog eens terug te horen. De winnaar van de muziekpoll van de tweede kans werd Louis Neefs en Jennifer Jennings. Dankjewel voor die vele lieve berichten. Ik pik er één uit. Het zegt wel veel eigenlijk. Lies de Keizer is aan het luisteren in Sint-Katelijne-Waver. Die zegt, yeah, Louis Neefs. Ik draag hem op aan mijn grootvader vroeger. Altijd op de cassette in de auto bij hem. Ja, dat zijn toffe herinneringen. Hopelijk heb je er extra van genoten, Lies. En dank.

Je hebt er met glijdende uren en dan heb je er ook From 9 to 5 en al die andere shiften voor iedereen die keihard aan het werken is. Of aan het doen alsof. Of die collega's die zeggen, ja, ik ga er zo dadelijk aan beginnen. Ja, het is bijna 5 uur hoor. Nog 1 uur en 8 minuten dan. Dolly Parton en zo dadelijk het fijne gezelschap van Anne van Elzen hier bij Joe. Ik heb nog Duran Duran met Ordinary World en dit is Pink. Tot morgen, dan zijn de hits van Schmitzer terug. Trust me.

0: Simple Minds, die zijn alive and kicking. Bella Perez, Enamorada. Kortom, de eerste 48 uur van een vakantieliefde. Zo kan je het wel beschrijven. Tijd nu voor het nieuws van 4 uur. Dat krijg je van Thomas Everiks. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een Nederlandse man is zijn identiteit kwijt. De bosbrand in de Hoge Venen zorgt voor hinder in Duitsland. En wie het zesde metaal nog bezig wil zien, moet zich haasten. Nederland is in de ban van Lucky. Dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. En vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen. Nonsense en definitely. Zeker in het Engels. Wie hij is, dat weet hij niet. En daarom doet de politie van Amsterdam een opvallende oproep.
2: Bij sommige mensen stond hij bekend als Lucky, maar ook Chris de Canadees. We hebben namen John, Lee, Louis. Door de hersenbloeding of het infarct zijn de communicatieve mogelijkheden van meneer heel beperkt geworden. Hij lijdt aan afasie, waardoor hij niet zelf kan vertellen wie hij is. Hij had niks bij zich waar zijn naam op stond.
1: Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. De bosbrand in de Hoge Venen zorgt tot diep in Duitsland voor geurhinder. Onder meer tot in Keulen en Düsseldorf. Op zo'n 100 kilometer van de brandhaard komt onder meer omdat de wind opnieuw is aangewakkerd. En de West-Vlaamse band Het Zesde Metaal stopt voorlopig met optreden. Dat heeft de groep zelf bekendgemaakt. Op 4 september geven ze nog 1 concert. En daarna lassen ze een lange pauze in, zoals ze dat zelf noemen. Hoe lang die zal duren, dat is niet duidelijk. Het Zesde Metaal ken je onder meer van hun nummers Ploegsteert en Naar de Wubbe. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen, 22 graden dan. De rest van de week blijft het wisselvallig met opklaringen, wolken en buien en maximaal rond 20 graden.
0: Ja, opklaringen, wolken, buien, dat is eigenlijk heel een Bataclan.
1: Ja, sorry. Ja.
0: Sneeuw, verwachten we sneeuw?
1: Nee. Nog net niet.
0: Goed, tot straks. 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file richting Antwerpen A12. Tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord 25 minuten. Op de E19 16 minuten tussen Mechelen Zuid en Rumst. Op de Antwerpse ring richting Nederland 11 minuten erbij. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. En 10 tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Op de E40 ook 10 minuten aanschuiven daar tussen Sterbeek en Bertum. En ook 10 minuten op de buitenring. De Brusselse buitenring is dat tussen Grimbergen en Jetten.
3: Dit is Joe.
4: Met Anne van Elzen.

Ja, Pascal stuurt een berichtje. Hoe is het nu met de plopkap? De plopkap, wel even uitleggen. De plofkap, dat is eigenlijk zo dat blauw moesje dat je hier ziet als je zou binnenkijken in de Joe Studio, wat wij over onze microfoon hebben. Vroeger was dat een tjoep voor iedereen, maar eigenlijk sinds corona heeft elke DJ zijn eigen tjoep gekregen met daarop je naam. Je kan dat mee naar huis nemen, je kan dat op werk laten liggen met alle risico's van dien als je dat mee naar huis neemt. Want inderdaad, mijn tackles, we hebben 3 tackles, 1 labrador, maar het zijn die tackles die eraan hebben zitten schnabbelen. Ik denk dat ik letterlijk 30 seconden uit die ruimte was. Ik kom terug binnen en echt waar, voor hen was dat gewoon een lekker plezant speelke. Maar goed, hij doet het nog, dus tot zover. Goed, gisteravond thuisgekomen naar het werk, dan een filmavondje gedaan, want was er 2 voor. Hè. We kunnen zo een beetje terug naar binnen kruipen. We hebben langer onderhandeld over welke film het zou worden dan dat de jongste er uiteindelijk naar gekeken heeft, want na een kwartier was de pijp al uit, ze was uitgeteld. En zo kon ik dan geruisloos overgaan naar mijn echte guilty pleasure van deze zomer. B&B zoekt lief. Ik noem dat dan ook geen slechte opvoeding, maar perfecte timing. Zometeen mag jij trouwens ook kiezen, maar hopelijk iets sneller dan wij gisteren. Welk nummer past bij jouw dinsdag? Ja, misschien nog eentje om de werkdag een push te geven of om al in de stemming te komen voor die eerste schooldagen. Laat maar komen in

0: Van Clean Bandit, deze Rather Be. Straks mag jij één gaatje in mijn playlist vullen. Best verstandig kiezen, want met mijn beslissingsvermogen zijn we anders vertrokken voor een driedelige miniserie. Stuur je verzoekplaat door via de Joe-app. Er zijn er al een heleboel binnengekomen, maar laat nog maar komen. Zien welke er straks door de trechter valt.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt.

De Bee Gees en Night Fever. Ik ga nog één, en ze zeggen derde keer, goeie keer. Ik ga het nog één keer zeggen. Nee. We hebben nog ruimte voor jouw plaat. Er komen al mooie suggesties binnen. When the Rain Begins to Fall bijvoorbeeld. Omdat dat nu het geval is, en na een lange periode van droogte. Onder andere Iris stuurt die door. Maar ja, geloof het of niet, die stond er sowieso al in. Dus die krijg je nog dit uur. Die van Pia Zadora en Jermaine Jackson. Dus echt waar, laat maar binnenkomen. Waaraan denk je? Of heb je er... Het kan zijn dat je het zomaar wil, maar het kan ook zijn dat je er een fantastisch goede reden voor hebt. Ik zie het graag binnenkomen op de Joe-app. En na deze Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back, gaat er ook niets meer nog tegenhouden om die te spelen.

dat onze muzieksamensteller Tom de Bok met een of andere Kries Cardiac uit zijn vakantie komt. Justin de Wild en Chirio, ik vind hem goed. Ik vind hem echt goed. Nathalie stuurt het door om helemaal goed gezind van te worden. Het is waar. We gaan hem even in de frigo steken en wie weet komt hij een van de komende dagen nog wel aan bod. Wie weet, wie weet, wie weet. Maar een goede reden om te vieren, die hebben Jean-Paul en Marijke. Het zijn grote fans van Willy Sommers. 26 jaar huwelijk vandaag, dus ja, tuurlijk. We gaan samen rekenen met Willy Sommers, een bruidsboeket anjers en rozen.

0: Christa stuurt 7 anjers, 7 rozen, een bruistablet voor jou of 7 dozen aprikozen. Saskia zegt dat zongen wij vroeger. Bij deze dikke proficiat aan alle getrouwden voor vandaag. Zometeen die When the Rain Begins to Fall. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws van 4:30 en die krijgen we van Thomas Everiks. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Als het gestopt is met branden in de Hoge Venen, dan zal de natuur nog decennia nodig hebben om te herstellen. Dat waarschuwen natuurorganisaties. Het is extra pijnlijk om te zien dat een van de groene longen van ons land, die ons net zou moeten beschermen tegen de klimaatopwarming, nu zelf in brand staat. Meer daarover in ons nieuws van 5. Een opvallende oproep van de Nederlandse politie die vraagt of iemand tips heeft over een man die niet meer weet wie hij is. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. En vanaf dat moment weet hij dus niet meer wie hij is. De tips die al binnenkwamen gingen werkelijk alle richtingen uit. En Thibault Nijs zal aan de start staan van de Vuelta. Dat heeft zijn ploeg Little Trek op sociale media gezet. De afgelopen weken was Nijs geveld door een virus na het eten van een steak tartaar. Het wordt zijn 2e grote ronde na de Tour de France vorig jaar. De Ronde van Spanje start zaterdag. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden.
0: 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten aanschuift. Richting Antwerpen E19, een half uur erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de A12 ook een klein half uur daar tussen Stabroek en Antwerpen-Noord en 12 minuten tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de E3 13 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E17 zijn dat 11 minuten tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Op de E34 10 minuten aanschuiven tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 22 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 11 minuten tenslotte op de E40 tussen Sterbeek en Berthem.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

Olympia, ja, die kondigen de regen aan zometeen. Hoebestank komt met The Reason. Eindelijk iemand die verantwoordelijkheid pakt. Zeg, meer dan 1 op 7 jongeren verlaat school zonder diploma. Ligt dat aan hen of aan een schoolsysteem dat maar aan 1 soort slim beantwoordt? Heb jij daar ook een reden voor in je gedachten? Een mogelijke hypothese over hoe dat zou komen? Het zijn er blijkbaar 1 op 8. Mocht mij doorsturen in de Joe-app.

0: Klaas en Fly die nemen 8 schoolverlaters mee naar Corsica voor een nieuw programma op VRT. Maar de echte uitdaging begint misschien al in de klas. Want waarom blijft bijvoorbeeld wiskunde de meetlat waar iedereen over moet kunnen? Of je voelt je sowieso dom, terwijl talent natuurlijk zoveel meer vormen heeft. Michiel die stuurt toch, ja, wiskunde en wetenschappen terugschroeven. Veel te moeilijk en 95% doet er later helemaal niks mee. Leer nuttige dingen, zoals bijvoorbeeld een belastingbrief zo efficiënt mogelijk invullen. Kelly zegt ook, ja, het komt door ons schoolsysteem dat op de botten trekt. Hier ook een zoon, dat is wel pijnlijk natuurlijk, die sinds april gestopt. Stopt is, 18e verjaardag was gelijk aan stoppen met school. Ze leren niet wat je nodig hebt in het leven en dwaze dingen zijn belangrijk. Ik ben heel benieuwd wat onze pedagoog Pedro de Bruikere hierover kan vertellen. Want 1 op 8, dat staat gelijk aan 3 per klas. En blijkbaar is er ook een verschil tussen jongens en meisjes. Hoe zit dat precies? Ik hoor het zometeen van Pedro de Bruikere.
1: Een SO vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Miami Sound Machine en A Bad Boy. Bart, die stuurt nog een bericht. Ja, ons schoolsysteem dat zit totaal verkeerd in elkaar volgens mij. En daardoor gaat er heel veel talent ook verloren. We moeten af van het watervalsysteem van algemeen technisch en beroepsonderwijs. Alle onderwijsvormen moeten gelijk geschakeld worden en binnen één vorm verschillende niveaus creëren. Om beter in te spelen op de noden van één ieder, zou het ook beter zijn om het onderwijs terug naar meisjes- en jongensscholen apart te maken. Want dat weet ik toch nog zo niet, Bart. Maar goed, Mario die suggereert ook nog gewoon terug lessen met boeken en schriften en schrijven zoals vroeger. Ja, dat stond ook in de krant, hè, dat in bepaalde landen, waaronder Italië en Zweden, terug gaan doen. Maar goed, wat stond er nog in de krant? Tom Waas en ex-Special Forces Operator Fly, die nemen in hun nieuw programma Camp Fly 8 schoolverlaters mee naar Corsica. Het programma legt een moeilijk thema bloot, want 1 op 8 jongeren, zo blijkt, verlaten school zonder diploma. Waarom werkt ons klassieke onderwijssysteem niet voor iedereen? Ik zit er ook mee met die vragen, hoor. Maar ik moet ze ook stellen aan pedagoog Pedro de Bruikere. Dag, Pedro.
1: Een goede avond.
0: 1 op 8, dat zijn er, we hebben zoals gezegd. Oké, als je dat extrapoleert naar een klas van 24, dan zijn dat 3 leerlingen, hè, die eigenlijk niet, ja, zich niet volledig of goed of juist kunnen ontwikkelen in het klassieke schoolsysteem.
1: En voor alle duidelijkheid, een paar jaar geleden was het nog 1 op 7, dat is het goede nieuws. Mm-hmm. Het verbetert in het algemeen. Maar het slecht nieuws is dat in bijvoorbeeld Antwerpen, in Brussel, in Oostende, 1 op 5 is meer dan 1 op 5. Dus dat valt dan weer heel erg tegen. Mm-hmm.
0: En hoe komt het, denk je, dat afhaken? Wat is daarvoor de belangrijkste reden?
1: Wel, er zijn altijd een paar redenen. Het is nooit zo simpel van dit is de ene oorzaak. We zien dat het vaak in het beroepsonderwijs is. En dan zie je dat daar, een van uw luisteraars had het net over het watervalsysteem. Ja, er kan een heel grote schoolmoeheid door negatieve ervaring opgedoken zijn. En eerlijk gezegd, in veel landen is de leerplicht niet tot 18. Dat is bij ons wel zo. Dat is ooit ingevoerd om de cijfers van werkloosheid te doen dalen een stukje. Mm-hmm. Maar men had die onmiddellijk ook wel de reflex van sommige jongeren moeten we misschien niet tot een 18 op school houden, maar die kunnen we beter op 16 een stuk laten werken, deeltijds beroepsonderwijs. Maar de voorbije jaren is dat een stuk afgebouwd. En nu merkt wel veel mensen dat dat een jammere zaak is. Dat is één. Het tweede, wat merken we ook, er is vaak nu een krapte op de arbeidsmarkt. En als jongeren het gevoel hebben van, wacht eens even, ik kan hier tegen mijn zin zitten, of ik kan ook al geld verdienen, mm-hmm, ja, dan kan dat opeens heel aantrekkelijk lijken. Spijtig genoeg voor die jongeren is dat dan wel een soort van valkuil, omdat als de economie dan wat minder wordt, zijn dat vaak dan de eerste jongeren, de eerste werknemers die weer de dupe zijn. En wat merk je dan? We hebben hier in Vlaanderen heel veel tweede kans onderwijs. We hebben de VDAB die een mooi aanbod heeft. En gelukkig dat dat bestaat, want voor die jongeren is dat dan vaak de redding. Mm-hmm.
0: Ja, maar toch heb ik zelf dan ook het gevoel, los van ASO, BSO, TSO, dat toch goed zijn in wiskunde in ons systeem, en dat zie je ook in de lagere school, dat dat nog altijd wel belangrijker is dan goed zijn in creatieve vakken. Dat geeft toch een ander waardeoordeel mee voor de leerling, een andere stempel die je krijgt.
1: Ja, dat klopt, maar we noemen taal en rekenen basisvaardigheden. En dat is niet zomaar. Waarom? Omdat we weten dat je die nodig hebt om de rest te kunnen doen. En dan denk je van, ja, maar je kan toch zomaar creatief zijn? Nee, dat klopt niet helemaal. Want creativiteit is vaak creatief zijn in iets. En voor alle duidelijkheid, ik vind creativiteit heel belangrijk. Mm-hmm. Maar als je niet genoeg kennis hebt, als je de taal niet goed hebt, als je het rekenen niet genoeg kan, dan kun je daar wel in het algemeen, altijd uitzondering, maar in het algemeen in de problemen raken. En dat is de reden waarom daar zoveel aandacht mee wordt. Maar voor alle duidelijkheid, creativiteit zelf, mm-hmm, daar kan altijd ook weer aan gewerkt worden.
0: Ja, maar het systeem aan zich, hè, hoe dat het vandaag opgesteld is met eventueel verder studeren, hoger onderwijs, universiteiten en zo verder, dat is enorm toegejuicht geweest op een moment dat de arbeidsmarkt een ander type werknemer, denk ik, zocht dan wat de maatschappij vandaag nodig heeft. Is dat systeem dus nog wel compatibel met de maatschappij of de nood van vandaag?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. We merken wel dat het nu een stukje weer verbetert. Dus dat het aantal jongeren dat zonder diploma het onderwijs verlaat weer een stukje daalt. Wat goed is. Tegelijkertijd denk ik dat we nog altijd wel, ik heb het net ook al gezegd, sommige jongeren die willen niet meer op die schoolbanken zitten. Dat is wel een uitdaging. We merken ook dat jongeren soms er veel langer over doen om te studeren in het hoger onderwijs. Dus om te zeggen dat nu alles perfect is, dat zou gewoon fout van mij zijn. Maar er zitten ook wel degelijk goede aspecten in ons onderwijs. Ja. Opgelet op sommige plekken gaat het ook helemaal anders. Ik weet bijvoorbeeld dat in Zweden helemaal niet abnormaal is dat je eerst een paar jaar werkt en dan pas verder studeert. Daar is ook iets voor te zijn, maar dat kan je niet zomaar eventjes gaan invoeren.
0: Nee, maar ja, er moet ergens altijd een begin zijn voor een verandering, hè, denk ik dan. Dus ja, er moet ergens toch een knoop. Allee, we voelen. En het is niet altijd zo van, het kind lief heeft al zin om te gaan werken en geld te verdienen. Het is zo, soms ook gewoon zijn draai niet vinden op die schoolbanken en zo heel veel vakken er moeten bijnemen die totaal buiten interessegebieden liggen. Maar kijk, er valt nog veel over te zeggen, nog veel over te doen. Verandering begint met erover te spreken en dat hebben wij nu gedaan. Hè. Dus dank je wel voor de uitleg en dat we jou hierover mochten bellen. Merci. Pedro de Bruikere, tot de volgende keer. Meteor, die krijg je nu met Nooduitgang.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

het is pijnlijk hè, als je merkt bij je kind dat ze maar één uitgang zien op school, de nooduitgang. Meteor was dit, het is een onderwerp. Ah, jongens, er wordt veel over gestuurd hoor in de Joe-app. En bijvoorbeeld Leslie, die stuurt hier ook te veel geld, gaat naar stemrichtingen. En er wordt onvoldoende ingezet op oriëntering in zorgberoepen. Er zijn massaal mensen nodig, maar de overheid gaat alleen investeren in stem en bewijst hiermee nog maar eens dat het belangrijkste vak ter wereld precies wiskunde is. Ja, er is een basiswiskunde vereist om creativiteit te kunnen toepassen, maar soms gaat het toch wel wat te ver. Zijn er trouwens leerkrachten die aan het luisteren zijn of directeurs, directrices, hoe staan jullie daar eigenlijk tegenover? Ben ik ook wel heel benieuwd naar. Wat de liefde is, wel ja, dat is ook een moeilijke vraag. Maar Hathaway, die gaat op zoek. What is love?

0: Ondertussen is er ook een antwoord binnengekomen. Een kleine toevoeging vanuit het onderwijs zelf door Margot de Vos, een berichtje. Zij stuurt: volgens mij hebben we nood aan tijd, vertrouwen, minder administratie. Elke minister, elke onderwijsminister wil zijn eigen stempel drukken ook. Het gaat altijd om veranderen, veranderen, veranderen. En er zijn nog maar net aanpassingen gedaan en er komen er alweer nieuwe aan. Naar mijn aanvoelen stuurt ze: luisteren ze bovenaf niet genoeg naar de mensen in het werkveld. Ministers, pedagogen, onderzoekscommissies hebben allemaal theorieën die wij zouden moeten toepassen. Maar tussen theorie en praktijk is er een heel groot verschil.
1: Code Yellow! Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
0: Dus ook voor klanten?
1: Yep, go for info naar telenet.be.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
0: Dit is jou. Gen Z, ze delen alles online, behalve blijkbaar een stukje bloot. Zijn de jongeren van vandaag prutser geworden dan de ouders? Straks mijn gedacht, maar eerst het nieuws van 5 met Thomas Everiks. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De Hogevenen zullen nog decennia nodig hebben om te herstellen een mysterieuze, identiteitsloze man in Nederland. En Thibaut Nijs doet mee met de Vuelta. Natuurorganisaties maken zich zorgen over de natuurbrand in de Hogevenen. Vooral over de impact daarvan op de planten en de dieren. Volgens het WWF zal de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om te herstellen. Je hoort Hans Moison van het WWF.
4: Die Hogevenen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. En dat is bijzonder tragisch. Hè? Die venen slaan ook koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. En daarom is het dubbel jammer dat de Hogevenen, die fungeren als een spons, koolstof uit de lucht halen en ons wapenen tegen klimaatopwarming, nu in brand staan en verwoest worden.
3: In totaal ging al 3/4 van de Hogevenen in de vlammen op. En die bosbrand daar zorgt tot diep in Duitsland voor geurhinder. Onder meer tot in Keulen en Düsseldorf, op zo'n 100 kilometer van de brandhaard. Dat komt omdat de wind opnieuw is aangewakkerd. Nederland is in de ban van Lucky. Dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. En vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen. Nonsense en definitely. Zeker in het Engels. Wie hij is, weet hij niet. En daarom doet de politie van Amsterdam een opvallende oproep.
5: Bij sommige mensen stond hij bekend als Lucky, maar ook Chris de Canadees. We hebben namen John, Lee, Louis. Door de hersenbloeding of het infarct zijn de communicatieve mogelijkheden van meneer heel beperkt geworden. Hij leidt aan afasie, waardoor hij niet zelf kan vertellen wie hij is. Hij had niks bij zich waar zijn naam op stond.
3: Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. ChatGPT komt met een nieuwe versie, speciaal voor tieners. Dat laat de Amerikaanse ontwikkelaar weten. Ouders gaan beter kunnen controleren wat hun kinderen opzoeken en er komen extra veiligheidschecks als het gaat over onderwerpen zoals geweld, eetstoornissen of zelfverminking. Deze versie is bedoeld voor tieners tussen 13 en 17 jaar oud. En belangrijk om hierbij te vermelden, zit je zelf met vragen over zelfdoding, weet dat je altijd gratis en anoniem terecht kan op het nummer 1813 of op 1813.be. Het is nu officieel, Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn ploeg Little Trek op sociale media gezet. Voor Nijs wordt het zijn eerste wedstrijd sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. De afgelopen weken had hij last van een virus. Het is voor Nijs zijn tweede grote ronde. Vorig jaar deed hij nog mee aan de Tour de France. De Ronde van Spanje die start nu zaterdag met een tijdrit in Monaco. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Al doet de zon wel haar best om erdoor te komen. Het wordt niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
0: 11 files op onze snelwegen waar u meer dan 10 minuten aanschuift. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 36 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 16 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen A12, 35 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 12 minuten zijn dat tussen Aartselaar en Wilrijk. En 11 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. 26 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. E313, 25 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 22 minuten op de E34 tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever. En een kwartier op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 11 minuten nog op de E40 tussen Sterbeek en Bertum. En evenveel minuten op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
6: Dit is
2: is Joe.
1: Met Anne van Elzen.

Whitney Houston, How Will I Know? Zometeen Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. Onze computer is nog aan het afkoelen van al de berichten van daarnet in de app. Of ik ben hier alweer met een nieuwe vraag. Ja. Opvallend artikel in de Gazette vandaag. Uit onderzoek blijkt dat Gen Z, voor alle duidelijkheid als de generatie, tussen 14 en 29 jaar, dus mijn oudste dochter die zit daar ook tussen, die zien liever geen seks en naaktscènes meer op tv en in films. Wat een verschil met ons vroeger. Wij waren zo content als de ouders het niet door hadden dat er een of andere film begonnen was en wij zaten er nog en dan een pikante scène zien en dan zo stilletjes mogelijk blijven zitten en kijken zodanig dat het niet opviel dat je niet naar je bed gestuurd wordt. Maar kijk, de jeugd van tegenwoordig, of de Gen Z, denkt daar anders over. Die vinden dat ongemakkelijk. Regisseurs die merken dat jongeren liever kijken naar echte vriendschap en relaties dan naar naakt. En misschien is dat ook omdat er een overaanbod van naakt is op sommige andere media. Maar hoe zit dat bij u thuis? Herken je die nieuwe preutsheid bij je eigen Gen Z? Zijn zij preutser dan jij vroeger op hun leeftijd? Of valt dat eigenlijk wel mee? Opnieuw de Joe-app, dat is de plek waar je het kan laten weten. Dus laat maar eens horen hoe dat bij jou thuis zit.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Hoe zit het bij jou thuis? Heb jij ook de indruk dat jouw Gen Z, dat is de leeftijd tussen 14 en 29, preuter is geworden als in? Ja, bijvoorbeeld de jeugd van tegenwoordig, die vinden liever, die hebben liever geen seks of naaktscènes in films en dergelijke. Die hebben zoiets van, ja, leg de focus maar op vriendschap en relaties en die andere dingen, dat hoeft allemaal niet voor ons. Is dat ook iets wat je merkt bij jouw kroost thuis? Berichten die ik tot nu toe binnenkrijg, dat is van, ja, ik merk er eigenlijk weinig van. En het is vooral ook hoe je er als ouder zelf mee omgaat. Mano krijg je nu nog met La Tribu de Dana.

La tribu de Dana van Manon. Ja, in de krant vandaag. Gen Z lijkt wel preutser te zijn dan, dat is de leeftijd tussen 14 en 29. Die houden niet zo, volgens een onderzoek, van naaktheid en seksscènes bijvoorbeeld op televisie. Die hebben liever dat de nadruk ligt op vriendschap en relaties. Tenminste, dat zegt dat onderzoek, maar ik heb zoiets oké. Maar hoe zit dat bij ons? Hoe zit dat bij onze luisteraars? Jill, die stuurt... Ik merk er niks van. Ze bij onze eigen jeugd, die zijn niks preuts. Mijn kinderen zijn 26 en 23, stuurt Benedict. En zij zegt dan weer, ja, die zijn toch inderdaad nogal preuts of ze doen zich zo voor. Chris stuurt ook nog onze twee dochters, 23 en 19, die lopen de badkamer in en uit, terwijl ik of zij naakt zijn, altijd zo geweest. Ja, dat is natuurlijk binnen het gezin, hè. Dat is misschien nog iets anders. En Mario die zegt nog, in de tijd van de pin-up club zei onze pa altijd, allee, u bed in, morgen is school. Dat is juist, hè. Was dat niet op een donderdagavond? Ja, ik denk het wel. En Peggy stuurt ook nog, ik dacht dat het aan corona of aan mijn dochter zelf lag, maar gelukkig niet alleen zij. Weinig zin in fysiek contact en zeker geen nood aan seks op televisie. Merci voor de verhelderende vaststelling. Wat ik wel merk bij de oudste dochter bij ons dan van 16, is zo relaties en zo. Dat interesseert haar ook nog niet. Terwijl ik had vroeger dan toch al wel eens een relatie gehad. Hè? Dus dat lijkt ook wel een beetje veranderd. Of misschien is dat ook alleen maar bij ons zo.

Rolling Stones en Start Me Up. Zometeen nog Lady Gaga en Just Dance. Eerst nog even afronden, hè, over die preutsheid bij Gen Z. Merk je dat niet? Het is niet zozeer, denk ik, dat er bedoeld wordt thuis, maar eerder zo op televisie. Vanessa, die stuurt nog, ik merk dat helemaal niet bij mijn zoon van 22 en zijn vriendin. Ik denk dat heel veel afhangt van de opvoeding. Ikzelf ben ook niet preuts. Ik heb mijn zoon heel open en bloot opgevoed. Ik zie een spontane jongeman die totaal niet preuts is. En Magda stuurt nog, ik denk met een vriendin inderdaad dat het toch anders zal zijn, maar met ouders, dat is thuis toch iets anders. Annabel die stuurt ook nog, mijn dochter van 16, die speelt voetbal in een meisjesploeg. Dus alleen maar meisjes en toch douchen ze allemaal samen met hun ondergoed aan na de wedstrijd. Dus dat is toch wel enige vorm van preutsheid. Iemand die nooit preuts is geweest, dat is Madonna. En er is nieuws binnen, want die heeft meer nominaties in de wacht gesleept voor de MTV Video Music Awards dan Taylor Swift. 11-9. Dat is ook een tijdje geleden, hè, dat Taylor Swift nog eens de duimen voor iemand moest leggen. Maar het is dan ook zomaar iemand natuurlijk. De Queen

0: Just Dance van Lady Gaga. Straks verstop ik een sport in een plaats. Ik doe dat niet zomaar. Nee, ik doe dat opdat jij die sport kan herkennen, die doorsturen, meteen in een antwoordje via de Joe-app. En op die manier kan je een dagticket voor 4 winnen voor Sparks. Sparks, dat is eigenlijk een plek waar je eindelijk legaal tegen de muur kan klimmen en met bijlen mag gooien. En het is nog plezant ook. 17:30 nu, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van Thomas Everiks. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De hoge venen koelen af. Door de regen breidt het vuur niet meer uit. En de brandweer graaft op dit moment de grond af, zodat die vlak wordt en ze met voertuigen naar de oostflank kunnen waar het nog aan het branden is. Er zijn nog altijd zo'n 500 brandweermensen actief daar. En vandaag zullen er trouwens geen helikopters meer blussen. Nog tot morgen vroeg zullen er geen treinen meer rijden tussen Sint-Niklaas en Willebroek. En Lokeren en Dendermonde. Dat komt door een technisch probleem met de seinen. Na een update is het daar misgelopen. Er worden vervangbussen ingelegd. En Thibaut Nijs zal aan de start staan van de Vuelta. Dat heeft zijn ploeg Little Trek op sociale media gezet. De afgelopen weken was Nijs geveld door een virus. Het wordt zijn tweede grote ronde na de Tour de France vorig jaar. Deze ronde van Spanje start zaterdag. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen. Minima rond een graad of 5. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon wel haar best om erdoor te komen en het wordt niet warmer dan 21 graden.
0: Ah ja, dat bleef even steken. 12 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten aanschuift richting Antwerpen. Op de A12, 36 minuten tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. 13 tussen Aartselaar en Wilrijk en 11 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E19, 34 minuten erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E34, 22 minuten tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E313, 22 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E17, 17 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland 24 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 16 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring 12 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem en op de E40 11 minuten extra tussen Sterbeek en Berthem. Richting grens Nederland op de E314 daar 10 minuten lang rijden tussen Heverlee en Herent.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: Als ze iets willen vertellen en vooral als ze iets aan het hiden zijn. Dus wat, dat is hier een nummerje uit de minder preutse tijd zie van Let's Go, Something. Vico Fijn, die wist het wel, hè?
1: Ja.
0: Onze plantjes die krijgen wat hoognodige verfrissing met wat regen van deze week. Maar misschien ben jij minder blij of die regen ondertussen al beu als je je kinderen die laatste 2 weken van de vakantie toch nog moet entertainen. Hè. Maar ik heb misschien wel de oplossing voor jou, want de hele week lang geven wij hier gezinstickets weg voor Sparks. Dat is zo'n mega groot indoor sportpark met meer dan 50 sporten onder één dak. Je hebt er eentje in Antwerpen, Gent, Hasselt en binnenkort opent er ook nog eentje over de grens Dijk International in Utrecht. Dus keuze genoeg. Het enige wat jij moet doen om kans te maken op dat gezinsticket is mij via de Joe-app iets laten weten. En nu wordt het spannend. Wat? Je moet niet het woord Sparks doorsturen. Dat zoeken we niet. Het is de bedoeling dat je je van je sportiefste kant laat zien door de sport te herkennen in het nummer dat nu klaarstaat en die sport door te sturen. En ik kan alleen maar zeggen dat het even gemakkelijk is als gisteren.

0: Ik heb het ooit gedaan in Costa Rica. Je had erbij moeten zijn. Dat is het enige wat ik erover kan vertellen. Want echt waar. Balgevoel, dat heb ik misschien een beetje. Maar het gevoel van deze sport, dat was me toch wel heel erg vreemd. Wat? The Beach Boys. Welke sport zat verstopt in die plaat? Je mag het nog doorsturen. Hè? Voor zo'n gezinsticket voor Sparks, dat is daar geweldig. Je hebt er eentje in Gent, Hasselt en Antwerpen. Dat is eigenlijk een indoor sportpretpark. Je kan er echt van alle sporten waaraan je maar kan denken, proeven. En ook de sporten waaraan je niet denkt. Zometeen Gloria Gaynor, I Will Survive.
1: Vanavond bij VTM geven ze smaak aan het woord gastronomie in Met Vier in Bed. En bij VTM 2 wordt duidelijk wie zijn plek in de Champions League verovert. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Coachello!
3: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Echt, een heel jaar!
3: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
5: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

0: Ah wel, ja, de plaat was in één keer op en ik was even geschrokken. Maar goed, oké. We hebben een winnaar die nu aan de lijn hangt voor dat geweldige gezinsticket van bij Sports. En ik heb mij laten vertellen dat dat de zeer enthousiaste Stefanie het Winkelen is. Dag Stefanie.
1: Hallo dan.
0: Stefanie, jij bent sinds wanneer terug van verlof?
1: Sinds een weken of twee zijn wij terug uit vakantie.
0: Oh, en is dat zo goed gelukt van vakantie terug switchen naar werk? Of valt dat ik tegen?
1: Ja, het is wel goed gelukt, maar ja. De eerste dagen zijn toch net iets minder enthousiast natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Dat is er altijd terug even in komen. Twee weken naar Frankrijk lees ik hier met de caravan. Was het een beetje te doen?
1: Ja, het was eigenlijk wel leuk. En ja, de zwembad dichtbij, de ardijs dichtbij. Oh. Meer heb je dan eigenlijk niet nodig.
0: Nee. En is dat dan, want ik lees hier een dochter van 14, Margot, en Cas van 10 jaar. Vinden die dat heel leuk, zo'n vakantie in de caravan?
1: Ja, die vinden dat superleuk. Ja. En de zoon slaapt in de tent, dus die heeft een beetje de vrijheid daar. Oh. En superleuk.
0: Ja. En voorlopig ligt hij daar nog alleen. Over een paar jaar komt daar misschien verandering in. Hè. Dan moet de tent altijd een beetje groter worden. Hè. Zeg, allerliefste Stefanie, jij hebt gewonnen, hè, want je hebt de juiste sporten doorgestuurd. Waarover hadden de Beach Boys het?
1: Over surfen.
0: Ja, ze hadden natuurlijk over surfen. Ben jij zelf een surfqueen of heb je het nog nooit geprobeerd?
1: Eigenlijk niet. Suppen lukt nog net, maar het surfen nog niet geprobeerd.
0: Ja, alles stap voor stap. Hè. Je kunt dat daar misschien eens gaan doen, hè, in Sparks.
1: Zo, inderdaad.
0: Ja, gaan ondervinden. In ieder geval, er is er eentje in Gent, denk ik dan, dat voor jullie het dichtste bij is om te gaan als je uit Wingeren bent. Dus ga je daar zeker en vast amuseren. En de kids, zijn die klaar terug voor school of is het nog met lange tanden?
1: Voorlopig nog met lange tanden. Dat moet nog wat gekneed worden.
0: Ja, als ik het hier zo zie, dan denk ik dat Margot, waar gaat die derde middelbaar ongeveer?
1: Ja, klopt.
0: En Cas naar het vijfde leerjaar?
1: Nee, die moet nu inderdaad naar het eerste middelbaar. Dus die moet toch de overstap maken al.
0: Amai, op 10 jaar. Dus die is zo even...
1: Is er 11, maar je wordt er nog 12 in december.
0: Ah, op die manier. Ja. Oh, dat is een grote stap voor Cas. Dat is wel een grote stap natuurlijk. Oké, zeg, ik wens jullie daar allemaal heel veel succes mee, maar vooral nog ontzettend veel plezier. Stuur de beelden maar door, hè, als jij op een surfplank staat in Sparks. Ja. Daar willen we bij zijn. Heel veel plezier. Dag Stefanie.
1: Dank je. Bye.

Hélène Farmer, Désenchanté. Zometeen gaan we in het diepe rollenbollen met Adèle. Maar eerst moeten we het nog eens hebben over wat ze in de ochtend allemaal aan het uitspoken zijn. Trouwens, nog even over die Sparks. Bernard is daar naartoe geweest een halve dag. Half dagje heeft hij toen gedaan met collega's. En hij zei, dat was echt een zeer leuke ervaring. Ah wel, ik ben daar nu zelf ook nog niet geraakt in die Sparks. Het is nogthans niet ver van ons deur. Ik ga dat toch eens een keertje doen. Maar goed, Sven en Anke, die hebben ook iets opgestart. Iets heel plezant. Gisteren zijn die aan hun 11e seizoen al begonnen. Die zijn elkaar nog niet beu. Fantastisch toch? En onze ochtendvrienden, die smeden alles graag een bladdetje, zoals jullie dat weten. Zo hebben ze natuurlijk gisteren het plan uit de doeken gedaan voor de allerlaatste vakantiedag. Want op 31 augustus, dan zullen ze hier niet plaatsnemen in de studio, maar gaan ze wel helemaal live vanuit Plopsaland. En als je daarbij wil zijn, dan moet je vooral elke ochtend luisteren naar Sven en Anke, want die roepen dan op om spraakberichtjes door te sturen van kindjes, meten of petekindjes, neefjes of nichtjes. En dan kan de computer daar een winnaar uitpikken om dat daar mee te gaan beleven met het hele gezin in Plopsaland op 31 augustus. Maar ze zijn ook van alles van plan voor degenen die niet mee kunnen, hè, op 31 augustus. Dat is dus wat Sven en Anke betreft. Morgen bij ons een nieuwe sport verstopt in een plaat voor een dagje Sparks.

0: As What and Don't Turn Around. Extra vluchten vanuit Brussels Airlines naar het hoge noorden ruilen we straks de Alpen in voor Scandinavië. Ja, dat zoeken we straks uit. Maar ook R.E.M. komt eraan met mensen die van al die sneeuw alvast opvallend vrolijk worden. Shiny Happy People, dat is voor direct na het nieuws van 6 met Thomas Everiks. Goedenavond.
1: Goedenavond. De brandweer is onderweg naar de brandhaard in de Hoge Venen. De natuur daar gaat nog decennia nodig hebben om te herstellen en de populariteit van Trump daalt. De situatie in de Hoge Venen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu de grond aan het afschrapen, zodat ze met voertuigen over het terrein kunnen en de brandhaard op de oostflank kunnen blussen. Want dat was tot hiertoe lastig en het vuur daar is nog altijd niet onder controle. Er zijn nog altijd zo'n 500 brandweermannen aan het blussen daar. Natuurorganisaties maken zich zorgen over de natuurbrand in die Hoge Venen, vooral over de impact ervan op de planten en dieren. Volgens het WWF zal de natuur daar tientallen jaren nodig hebben om te herstellen. Je hoort Hans Moison van het WWF.
2: Die Hoge Venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. En dat is bijzonder tragisch. Hè? Die venen slaan ook koolstof op die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. En daarom is het dubbel jammer dat de Hoge Venen, die fungeren als een spons, koolstof uit de lucht halen en ons wapenen tegen klimaatopwarming, nu in brand staan en verwoest worden.
1: In totaal ging al 3/4 van de Hoge Venen in de vlammen op. Er rijden geen treinen tussen Sint-Niklaas en Willebroek en Lokeren en Dendermonde. Aanleiding is een technisch probleem met de seinen, dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. Je hoort Thomas Baken.
3: Daar hebben we een update doorgevoerd van een softwareprogramma. En dat programma stuurt het treinverkeer aan, stuurt ook de seinen aan, de overwegen en dergelijke meer. En daar is een probleem met die update. En we zijn volop bezig om het proberen te herstellen.
1: Infrabel hoopt dat er morgen vroeg opnieuw treinen rijden. Intussen worden er vervangbussen ingelegd. Nog nooit was Trump, de Amerikaanse president, zo onpopulair bij de Amerikanen. 64% is ontevreden over hem. Dat is het laagste peil sinds hij president werd. Dat blijkt uit een peiling van persbureau Reuters. Trump wordt vooral afgerekend door de oorlog tegen Iran, waardoor de benzineprijzen de hoogte inschieten. En het Europese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Finlay Tarling. Die kwam vorige week vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Tarling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij was amper 19. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, de zon doet wel moeite, het wordt niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft wisselvallig met maxima rond 23 graden.
0: Amai, zeg, 10 files op onze snelwegen waren meer dan een kwartier verliest. Vooral richting Antwerpen, E17, grote problemen. Tussen UZ Gent en Gent Centrum Beervelde, 47 minuten extra, want er is een ongeval met de vrachtwagen gebeurd. 16 minuten aanschuiven tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12, 37 minuten erbij tussen Antwerpenhaven en de Ekerse Steenweg. E19, een half uur tussen Mechelen-Zuid en Rumst. E313, 22 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 20 minuten op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland 27 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 21 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Brussel E314. Een ongeval gebeurt tussen Maasmechelen en Genk Centrum. Doe je er daardoor 24 minuten langer over. Een kwartier tot slot op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem.
4: Dit is Joe.
5: Met Anne van Elzen.

0: Simply Red. Laat horen hoe mooi een sunrise is zometeen. Dit was natuurlijk je Indie Blast Night. De DJ Saved My Life.
1: Dit is Joe.
0: Ja, ruilen we skiën in de Alpen binnenkort massaal in voor skiën in Scandinavië. Brussels Airlines bereidt zich in ieder geval voor op meer reizigers naar het Hoge Noorden. Want ze start de komende winter met vluchten, onder andere naar Noorwegen en Finland. Maar is Scandinavië dan echt een goed alternatief als je wil gaan skiën? Ik vroeg het aan Pierre Fivet, reisexpert van de Vereniging van Belgische Reisorganisatoren.
2: Wintertoerisme, als je dat bekijkt, dat heeft eigenlijk niets te maken met het klassieke skiën zoals wij kennen in de Alpen. Dat is zeker geen alternatief voor de mensen die gaan skiën. Dat zijn meer mensen die eigenlijk willen dat avontuur van die Scandinavische landen aan min 30, al dan niet met een rendier ervoor en met alle romantiek die daar een stukje rond hangt, die dat eigenlijk willen beleven. Dat is veel meer een belevenis dan een sportieve skivakantie zoals we die klassiek kennen in de Alpen.
0: Mm-hmm. Dus op die manier geen apres-ski en jodla-hito in Zweden en zomaar zo meer. Voor de romantiek, hè, kijken naar het Noorderlicht en al. En ik kan mij ook inbeelden dat die koelere Scandinavische landen ook wel populairder zijn geworden in de zomervakantie met al die hittegolven en alle rampen van dien in Europa.
2: Er is inderdaad meer interesse in de Scandinavische landen vooral. En dan neem ik ook even IJsland daarbij. Dat is een stukje misschien te maken met het warmere zuiden, maar dat blijven toch nog altijd zeer kleine aantallen als je dat vergelijkt met de mensen die het aantal Belgen die naar Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland en zo gaan. Maar er is wel een zekere interesse. Dat wordt ook wel wat aangewakkerd door de verhalen die de mensen naar ons leven. Door een beetje terugkeer naar natuur. Mensen die graag naar een camper reizen. Maar het is een stukje ontdekking van de natuur. Veel meer dan vluchten voor de warmte in de Zuiderse landen.
0: Ja, ik vraag me ook altijd af of dat eigenlijk heel makkelijk is. Ja, oké, je hebt wel die extra vluchten nu van Brussels Airlines. Maar om in het Hoge Noorden te geraken, daar lijkt mij zo'n rompslomp. We weten allemaal dat je op 2 of 3 uurtjes heel makkelijk in Spanje, Italië geraakt. Allee, tenminste het noorden van Italië dan toch. Maar hoe zit dat als je naar het noorden wil trekken?
2: Vroeger moest je dat altijd doen via Stockholm of via Kopenhagen en dan overstappen en dan een kleinere vlucht. Maar nu zijn er dus naar die noordelijke winterbestemmingen zijn er verschillende rechtstreekse vluchten van het Brussel. Dus dat maakt natuurlijk die vluchttijd op een 2-3 uur sta je daar ook. Ook naar IJsland zijn er heel gemakkelijke verbindingen nu. Dat was vroeger wel wat moeilijker om daar te geraken. Maar nu, dankzij die nieuwe lijnen die ingezet worden en die dan ook gepromoot worden door die airlines en door de tour operators die daar stoelen op aanbieden, ja, is dat een stukje toegankelijker en gemakkelijker geworden.
0: Mm-hmm. Ja, ik merk het ook, hè, dat er veel luisteraars de Hoge Noorden verkiezen en altijd schone foto's en verhalen meebrengen vanuit de Scandinavische landen. Dus zeer goed nieuws voor mensen die dromen van een reis naar het noorden. Het wordt alsmaar makkelijker om het te bereiken. Nu mogen de

0: Scandinavië. Niet alleen hoe langer, hoe aantrekkelijker omwille van aangename temperaturen, maar ook omwille van wat er allemaal te beleven valt en de mooie natuur. En krijg hier ook nog een berichtje van, ja, er is dan natuurlijk ook het een en ander, zeker in Zweden, te beleven voor ABBA-fans. En Sadia, die stuurt ons een fotootje door van die mooie natuur. Groetjes vanuit Noorwegen sturen ze kampreis van 3 weken Zweden en Noorwegen. Zalig om jaloers van te worden. Wham! Zometeen, I'm your man.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betaling meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
4: Schaalt, wat denk jij van een jacuzzi?
5: Goh, ik ben meer voor bubbels.
4: Is dat hetzelfde?
5: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
4: Hoe dan?
5: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
4: Oh, la!
6: Happy bathroom to you.
3: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
6: Happy bathroom to you.
3: Renoveert uw badkamer.
4: In Lier, in Temse
5: en in Roeselare.
7: We'll be right back.

0: mijn vertrouwde plekje op zondagvoormiddag in de Joe Studio met een fijne gast tijdens Viva La Vida. Ik heb al ongelooflijk veel hoesting in een nieuw seizoen, maar het is dus nog even aftellen. En dat doen we hier samen met elke dag een terugblik op een van de vele inspirerende gasten die ik al over de vloer heb mogen krijgen. Vandaag een dame die al lang voor de extra vluchten van Brussels Airlines in het hoge noorden komt terugvinden. En dat is natuurlijk Annemie Struijs. Zij vertelde me dat Instagram niet zo lief is voor je zodra je de 60 passeert.
1: Ik moest onlangs eens, dat was een aantal maanden geleden, op een of andere manier kon ik niet meer op mijn Instagram zonder mijn leeftijd in te voeren. En ik wou daarop, want ik wou iets plaatsen. Dus ik dacht om er vanaf te zijn, ik voer mijn leeftijd in. Sindsdien word ik geconfronteerd met hoe de wereld kijkt naar een vrouw van 64. Dat wil zeggen, die heeft orthopedisch materiaal nodig, die haar haar is grijs en droog en dof, die heeft geen seks, die is dik, want het gaat constant over buikvet, die moet dringend allerlei lichaamsoefeningen gaan doen. Die is,
0: Echt gekomen nadat jij die leeftijd
1: hebt ingevoerd. Heb die leeftijd ingevoerd. Alle leuke advertenties, zal ik zeggen, die verdwijnen niet. Dat ik advertenties wil, maar ja, je moet die erbij nemen. Maar ik vind dat echt chockerend om te zien wat ik allemaal binnenkrijg. Alles wat onaantrekkelijk is, behoort bij een ouder wordende vrouw.
0: Oh, foei Instagram. Volgens hen mag ze dan afgeschreven zijn. Annemie, die gaat gewoon door, hoor. Binnenkort kan je haar ook terug op je scherm zien. In het nieuwe programma Is het Gelukt van Sven de Leijer is dat. Hij deelde het afgelopen jaar in het geheim 24 uitdagingen uit aan 8 bekende Vlamingen. En zo ook aan Annemie. En zoals aan al mijn gasten heeft ook Annemie haar ultieme geluksplaat gekozen. Gimme Hope Joanna. Niet alleen omdat ze daar instant happy van wordt van dat nummer, maar ook omdat ze de namen van haar twee dochters of van twee van haar dochters in het nummer zitten. Hope en Joanna. Hier is Eddie Grant.

0: Futuur op en U2 doet alle lichten aan. En daarna mag de zonne-energie dankzij onze zomermix de elektriciteitsfactuur betalen. Dus pump up the jam en City of Blinding Lights en ook een flinke schep zomer. Maar Sandra Cavicchia die reageerde ook nog op wat Annemie Struijf meemaakt op Instagram sinds ze 60 geworden is.
1: Hallo, kus. Ik word 50 dit jaar en ik krijg op Instagram constant dingen over makkelijk BH's zonder beugels. En over oefeningen die ik moet doen voor mijn hanging belly kwijt te geraken. Tof, hè?
0: Ja, helemaal niet tof. Maar Thomas Everings, die kent daar alles van natuurlijk. Hè. Hoofdpunten van het nieuws, die krijg je nu. 1 minuutje over 7. Goeie avond. Nog super jonge, frisse Thomas.
2: Ik ga daar zelfs niet dieper op ingaan, maar wel goeie avond. Het aantal incidenten tijdens voetbalwedstrijden neemt af. Dat zegt de Pro League op basis van nieuwe cijfers. Het gaat dan bijvoorbeeld om incidenten waar er bekers op het veld gegooid worden en de scheidsrechter de wedstrijd moet staken. Meer daarover in ons nieuws van 7. Nog tot morgen vroeg zullen er geen treinen rijden tussen Sint-Niklaas en Willebroek en Lokeren en Dendermonde. Dat komt door een technisch probleem met de seinen. Na een update is het daar misgelopen. Er worden wel vervangbussen ingelegd. Het Portugese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Finlay Tarling. Die kwam vorige vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Tarling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij werd amper 19. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon wel moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden.
0: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier aan schuift. Richting Antwerpen 1 uur en 11 minuten al tussen UZ Gent en Gent Centrum en Beervelde door een ongeval met een vrachtwagen. Op de A12 tussen Antwerpen Haven en de Ekerse Steenweg doe je ook door een ongeval er 32 minuten langer over. E19, 23 minuten erbij daar tussen Mechelen-Zuid en Rumst. E313, 17 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland 19 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 16 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
3: Dit is Joe
4: met Anne van Elzen.

0: gaan ook muzikaal reizen naar het hoge noorden zometeen, want ABBA telt money, money, money. En daarna smijten wij ons laatste restje budget over de balk aan de zomermix. Gelukkig zijn meezingers nog altijd belastingvrij.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
8: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Oké, het was een grijze dag vandaag, maar dankzij de muziek op Joe gaat het lijken alsof het 28 graden is en stralende zon. Rick Astley, Boston en Mika, die gaan daar onder andere voor zorgen. Eerst nog een nieuws van 7, dat krijg je van Thomas Everiks. Goedenavond, Thomas.
3: Goedenavond. Voetbalmatchen verlopen rustiger. De brandweer in de Hoge Venen probeert de brandhaard te blussen en een onderzoek naar de dood van de Britse renner Tarling. Het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af. Vorig jaar waren het er zo 17 situaties die een impact hadden op de wedstrijd. In het voetbalseizoen 24-25 waren dat er nog 55. Dat blijkt uit cijfers van de Pro League en de Belgische Voetbalbond. De CEO van de Pro League, Lorin Parijs.
4: Ik zal uiteraard pas echt tevreden zijn wanneer er geen enkel incident meer te rapporteren valt. Maar ik ben wel blij met het feit dat het veiligheidsplan dat we hebben opgesteld, dat dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. En dat zie je nu wel. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat het gooien van voorwerpen met een derde is afgenomen. En ik zie ook dat de strafmaat die door de Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluiting wordt uitgesproken, daalt.
3: In totaal werden er vorig jaar 331 jaar aan stadionverboden uitgesproken. De situatie in de Hoge Venen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu de grond aan het afschrapen, zodat ze met voertuigen over het terrein kunnen en de brandhaard op de oostflank kunnen blussen. Want dat was tot hiertoe lastig en het vuur daar is nog niet onder controle. Er zijn nog altijd zo'n 500 brandweermansen daar aan het blussen. Het Portugese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Finley Tarling. Die kwam vorige vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Tarling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij werd amper 19. We krijgen een overwegend droge avond. Vannacht opnieuw kans op regen, minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon wel moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima liever rond 23 graden.
2: Drie files staan er op dit moment nog op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin met de langste en dat is meteen een flinke file. Op de E17 richting Antwerpen tussen UZ Gent en Beervelde moet je er 1 uur en 20 minuten bij rekenen. Komt daardoor een ongeval met een vrachtwagen waardoor er maar één rijstrook vrij is. Verkeer over lange afstand van Gent richting Hasselt wordt aangeraden om via Brussel te rijden. Dan ook nog een file op de A12 richting Antwerpen tussen Poldervliet en Antwerpen Noord. Er komen er 17 minuten bij. Komt ook daardoor een ongeval waardoor de rechterrijstrook is versperd. En de laatste kun je vinden op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Daar komen er 17 minuten bij door wegenwerken.
5: Dit is Joe.
1: Met Stijn Smits.

Zo hebben we ze graag hier bij Joe. Hits die je nooit beu geraakt en zelfs na 40 jaar nog altijd overeind blijven. Zoals deze Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Zeg, ik heb hier net weer een reepje filmtickets gevonden. Het zijn er 4 in totaal en ik deel ze met plezier zo meteen uit in Movie Match. Verder zetten we deze avond weer 2 eendagsvliegen tegenover elkaar in de One Hit Wonder Battle. En voor het hitarchief flits ik je straks terug naar 1989. Dat is je avond bij Joe.

knuffel van Mika. En die Mika die heeft wat te vieren vandaag. Want exact 43 jaar geleden werd hij op de wereld gezet in Beirut, in Libanon. Want zijn moeder, dat was een Libanese en toen woonde het gezin daar nog. En daar is hij dus geboren, die Mika. Zometeen krijg je nog eens een echte 10 om te zien. Classic uit de 90s van Isabelle A. Eerst The Boys of Summer van Don Henley.

0: cv-fotoboek is er.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Oh, weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
3: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Go Yellow!
5: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
6: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
7: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
8: Denk ik jarig?
7: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
8: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
7: Dat zeker, want stijlaarts is ook jarig.
8: Oh.
6: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
9: Happy birthday to you.
6: Renoveert uw badkamer.
8: Hier in Temse
7: en in Roeselare.

0: We hopen oprecht dat ze snel weer aan de beter hand is nu ze de diagnose borstkanker heeft gekregen. Isabelle A, hoorde je.
1: Action! Movie Match.
0: Wie graag naar de film gaat en dat bovendien ook nog eens graag gratis doet, die moet nu de oren spitsen, want ik ga weer 4 filmtickets uitdelen. Het concept blijft ook dit seizoen ongewijzigd en supersimpel. Ik ga zo meteen een nummer spelen dat gebruikt is in een film. En het is aan jullie om te raden welke film dat is. En als je het weet, dan stuur je het antwoord door in de Joe-app. Ik moet eigenlijk vandaag zeggen films in het meervoud, want het nummer zat in meerdere films en die keur ik natuurlijk allemaal goed. Je moet ze niet allemaal doorsturen, eentje is genoeg. Dit is de opgave van vandaag.
1: Movie Match.

0: beetje 80s drama. Spando Ballet kreeg je en True. Dat nummer dat zat in een aantal films. De vraag was, welke films? Eentje was genoeg. En ik kreeg een antwoord binnen van Chris uit Beringen. Chris, wat had je gestuurd in de Joe-app?
1: 16 Candles.
0: En dat was inderdaad een van de juiste antwoorden. Een tienercomedie uit 84 met John Cusack en zijn zus Joan Cusack. Maar het zat ook nog in Charlie's Angels onder andere en Crazy Stupid Love en nog een heleboel andere. Die heb ik allemaal goedgekeurd, maar dus ook 16 Candles. Chris, ik zie aan jouw leeftijd dat je hem waarschijnlijk niet gezien hebt.
1: Nee, ik heb het opgezocht.
0: Ah, maar dat mag, dat is geen enkel probleem en dat levert jou 4 filmtickets op. Ga je af en toe wel eens naar de film, Chris?
1: Ja.
0: Zalig. Wie hoorde ik daar nog mee ja zeggen?
1: De dochter van Chris.
0: En hoe heet de dochter van Chris?
2: Emilia.
0: Emilia, zeg, wat een mooie naam. Emilia, ga jij de film kiezen of gaat je mama het doen?
2: Ik denk mijn mama.
0: Oké.
1: Okay.
0: Nee. Ja, maar misschien houdt ze er wel een beetje rekening mee dat jij ook mee kunt.
2: Ja,
0: ah, wel.
2: Dat denk ik wel.
0: Ik denk het ook. Geniet er samen van. Emilia en Chris?
1: Dankjewel.
0: Dag. Fijne dinsdag nog. Dag. Even kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Ik heb nog 2 files. 1 hele lange op de E17 richting Antwerpen tussen UZ Gent en Beervelde. Daar komt er nog steeds 1,5 uur bij. Verkeer over lange afstand van Gent naar Hasselt rijdt beter via Brussel. En dan staat er ook nog eentje op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst. Daar komen er 9 minuten bij.
3: Dit is Joe.
4: Met Stijn.

Vandaag waren Chris en Emilia de lucky bastards die de filmtickets wonnen. Maar morgen ben jij het misschien wel. En morgen dan wordt het een weggevertje, want dan speel ik een filmhit die je nog regelmatig hoort hier bij Joe. Uit een heel bekende film uit de

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Allemaal koken?
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici XL.
8: Laat ze see you shine.
9: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1.

Nova Star en Wrong hier bij Joe. Zeg, ik ben afgelopen weekend voor de eerste keer gaan supporteren op de dodentocht. Mijn nichtje wandelde namelijk mee. En dus ben ik zowat moed gaan inspreken langs de kant. Ze heeft het trouwens vlotjes gehaald met maar 3 kleine blaren op het einde. En ik vond het eigenlijk wel fascinerend om te zien hoe sommige mensen half kreupel dan toch nog doorzetten terwijl je de pijn van hun gezicht kunt aflezen. Misschien moeten die van de Proclaimers ook eens meedoen, want als je 500 miles kunt wandelen, dan is de dodentocht echt een

hero. Rick van de Kerk en zijn hero. En als jij ook graag de hero van de familie wil zijn, dan luister je deze week best naar Sven en Anke, want zij geven familietickets weg voor Plopsaland in de Pannen. Op 31 augustus sluiten ze daar in stijl de zomervakantie af met een live-uitzending. Maar ze nodigen dus ook heel wat gezinnen uit voor een dagje fun in Plopsaland. Gewoon luisteren naar Sven en Anke in de ochtend.

0: Valentin Beggio.
1: Ik knal er straks nog eentje van Fleetwood Mac tegenaan. Deze leuke gypsy krijg je. En je mag straks ook nog kiezen of je je kleren aan of uit doet.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
1: Straks weer een stevig gevecht in de Joe-app. De One Hit Wonder Battle komt eraan en je krijgt ook nog een schoot popnieuws. Maar eerst het wereldnieuws. En dat krijg je van Thomas Everiks.
4: Goedenavond. Onze politiek heeft de klimaatproblemen te lang genegeerd. Nieuwe mensonterende toestanden tegenover Palestijnen en minder incidenten in onze voetbalstadions. De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden. Dat zegt het CERAC, dat de risico's en de gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Volgens collega en defensie-expert Rob van Herk waren er de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal.
5: We hebben het buitenland nodig om onze branden te blussen. Op zich is dat goed dat kan. Andere landen doen daar ook beroep op die Europese steun. Maar wat als er volgende zomer ook een brand is in Zweden, in Duitsland en in Nederland en ze niets kunnen sturen, dan staan we er helemaal alleen voor en dan kunnen we het absoluut niet aan. En dan mogen we wel zeggen dat de afgelopen 15 jaar zowat alle regeringen wel hier verantwoordelijk voor zijn.
4: Defensieminister Theo Franke kondigde al 10 nieuwe helikopters aan. Israël markeert Palestijnen met nummers op hun lichaam. Dat heeft het Israëlische leger zelf bevestigd. Eerder had een Israëlische krant gemeld dat soldaten met een stift nummers op de gezichten en de lichamen van verdachten hadden geschreven. De rest van de wereld reageert geschokt. Op sociale media verschijnen vergelijkingen met de Jodensterren uit de Tweede Wereldoorlog. Het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af. Vorig jaar waren er zo 17 situaties die een impact hadden op een wedstrijd. In het voetbalseizoen 24-25 waren dat er nog 55. Dat blijkt uit cijfers van de Pro League en de Belgische Voetbalbond. CEO van de Pro League, Lorin Parijs.
6: Ik zal uiteraard pas echt tevreden zijn wanneer er geen enkel incident meer te rapporteren valt. Maar ik ben wel blij met het feit dat het veiligheidsplan dat we hebben opgesteld, dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. En dat zie je nu wel. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat het gooien van voorwerpen met een derde is afgenomen. En ik zie ook dat de strafmaat die door de Kamer voor burgerrechtelijke uitsluiting wordt uitgesproken, daalt.
4: In totaal werden er vorig jaar 331 liever jaar aan stadionverboden uitgesproken. We krijgen een overwegend droge avond met vanavond opnieuw kans, of vannacht liever opnieuw kans met de regen. Minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag. De zon doet wel een beetje moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden en ook de rest van de week blijft wisselvallig met maxima rond een graad of 23.
1: Ik heb nog altijd 1 file voor je waar je meer dan 5 minuten verliest. En het is heel wat meer dan 5 minuten. Want op de E17 richting Antwerpen tussen UZ Gent en Beervelde moet je er 1 uur en 10 minuten bij rekenen. Komt daardoor een ongeval met een vrachtwagen. Verkeer over lange afstand van Gent naar Hasselt rijdt beter via Brussel.
0: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

Joe, dat is een eindeloze jukebox vol met tophits. Deze zit er ook in Texas en Black Eyed Boy. Zeg, rapper Tupac Shakur, die is al 30 jaar geleden vermoord en toch was er vandaag nieuws over hem te rapen. En Shakira, die heeft dan weer een heel mooie daad gesteld. Wat precies, dat hoor je zo meteen in het Joe Pop nieuws. Eerst krijg je nog een klassieker van Gene Thomas voor haar en nu Jermaine Stewart.

0: lijflied van elke kapper en kapster voor haar.
1: Joe Popnieuws.
0: Het is dinsdag 18 augustus. Joe Popnieuws met het proces over de moord op Tupac Shakur. Veel nominaties voor Madonna en een barmhartige Shakira.
1: Joe Popnieuws.
0: Want Shakira heeft haar grote hart laten zien. Ze heeft 1,25 miljoen dollar geschonken om scholen te helpen heropbouwen na de zware aardbeving van een week geleden in haar thuisland Colombia. Die aardbeving beter had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en richtte ook heel veel schade aan, ook aan scholen dus. Maar dankzij de gift van Shakira zullen een aantal van die scholen dus alvast weer opgebouwd kunnen worden.
1: That's just the way it is. Things will never be the same. Joe
0: Popnieuws. Vandaag zijn de openingspleidooien gehouden in de rechtszaak over de moord op de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Het is ondertussen bijna 30 jaar geleden dat Tupac werd beschoten in Las Vegas. En een paar dagen later overleed hij. Dat het proces over die moord pas nu van start ging, is omdat er enorme hoeveelheden aan bewijsmateriaal opdook waar de advocaten moesten doorploeteren. En ook vroegen die advocaten herhaaldelijk ook wel om uitstel om extra getuigen te zoeken of om bewijsmateriaal te laten weren uit de rechtszaak. Er waren 4 verdachten, maar in de beschuldigde bank zat enkel Dwayne Davis. Die heeft niet zelf op Tupac Shakur geschoten, maar zou wel de moordplannen in gang hebben gezet. De andere 3 verdachten die waren er niet bij, om de eenvoudige reden dat ze ondertussen 30 jaar later overleden zijn. En vandaag zijn ook de genomineerden voor de MTV Video Music Awards bekendgemaakt in Amerika. Madonna heeft dankzij haar nieuwe album het hoogst aantal nominaties in de wacht kunnen slepen. Zij maakt kans op 11 awards. Tweede in de rij is Taylor Swift. Zij heeft 9 nominaties op haar naam staan. De MTV VMA's vinden plaats op 27 september in LA. En dan weten we dus hoeveel nominaties beide dames konden verzilveren.
1: Joe Popnieuws.

Generatieplantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

0: regen en grijs of niet, bij Joe blijft het zomer hoor. Roots Syndicate kreeg je met Mockingbird Hill. Ik had het daarnet toch over Shakira die haar groot hart liet zien, maar ook Ed Sheeran die doet dat regelmatig. Hij sponsort heel wat initiatieven met zijn Ed Sheeran Foundation. Meestal gaat dat dan om muziekprojecten voor jongeren. Zo heeft hij al heel wat instrumenten geschonken aan Britse scholen die ze kunnen gebruiken tijdens de muziekles bijvoorbeeld. En nu gaat hij ook voor de eerste keer buiten de grenzen van de UK een initiatief steunen. Dat zal gebeuren in Ierland, een land dat hem ook na aan het hart ligt. Het project zal jongeren helpen bij hoe ze songs kunnen schrijven, hoe ze hun podiumskills een beetje kunnen verbeteren en hoe ze hun muziek aan de man of vrouw moeten brengen. Hij komt eraan, die Ed Sheeran, na Ike en Tina Turner. You know,
1: every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. And we're rolling on a river. Listen to the story now.

0: man met een hart voor jongeren en dan in het bijzonder jongeren die graag muziek maken. Ed Sheeran, die kreeg je met Galway Girl. Zeg, artiesten die maar één hit scoorden, ze zijn er heel veel. Zoveel zelfs dat we er elke dag een battle mee kunnen organiseren. Dat is voor zometeen. Eén file kun je op dit moment nog vinden in ons land. Die staat op de E17 richting Antwerpen. Tussen Gentbrugge en Beervelde moet je er nog altijd een uur bij rekenen. Komt daar door een ongeval met een vrachtwagen. Verkeer over lange afstand van Gent naar Hasselt rijdt beter om via Brussel.
1: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

0: zo maken ze ze toch niet meer. Hè? Steve Winwood en Valerie. One hit wonder battle. One hit wonder battle. De bokshandschoenen die mogen weer aan, want in de Joe-app staan weer twee one hit wonders tegenover elkaar. Deze keer twee hits uit heel uiteenlopende genres. De twee songs hebben echter één ding gemeen en dat is namelijk dit. Hun makers konden maar één hit scoren in ons land. Je hebt de keuze tussen twee platen dus in de Joe-app. Jullie stemmen welke je zo meteen nog eens voluit wil horen. Het kost helemaal niks, dus waarom zou je het niet doen?
1: Dag meneer, een mooie vogel wil ik zijn. Met sterke vleugels als u lief meneer mijn lijn.
0: Dat is keuze nummer 1, Tim Visterin met De Vogel. Het is een bewerking van Dites moi monsieur van de Franse Jean-Claude Darnal. Die Franse versie werd bij ons trouwens geen hit, maar die Nederlandstalige versie wel. Al bleef het maar bij één echte hit voor deze Tim Visterin. Daar kun je voor stemmen of je gaat voor deze. En dat is dan waarschijnlijk weer puur jeugdsentiment voor velen die groot werden in de 80s. Voor de film Neverending Story maakte Limahl deze hit. En eigenlijk is die Limahl twee keer een one-hit wonder, want met zijn band Kajagoogoo scoorde hij ook maar één hit, Too Shy. En ook als solo-artiest kon hij dus maar één keer echt potten breken. Welke wil je horen, Tim Visterin of Limahl? Stemmen kan in de Joe-app.

0: Fiona Lewis et Bad Joe. Bleeding Love. De One It Wonder Battle werd uitgevochten in de Joe-app. Het ging tussen Tim Visterin en de vogel en Limaal met Never Ending Story. Twee keer jeugdsentiment voor twee verschillende generaties. De vraag is alleen, welke generatie heeft het gehaald? 60% voor de winnaar, 40% voor de verliezer. Dat zijn voor een keertje is ronde cijfers. De vraag is alleen, wie heeft dan die 60% gehaald? Bernard Teerlijk die heeft al vastgestemd voor de vogel. Toch wel een mooie parel die de battle mag winnen, stuurde hij. En Britt uit Gerardsbergen die heeft dan weer gestemd voor de Neverending Story. Maar zij zegt, voor mij geen jeugdsentiment, want ik ben van 89, dus ik heb de jaren 80 niet echt meegemaakt. Maar het liedje doet me denken aan Stranger Things, waarin het ook gebruikt werd. Dat is waar, dat klopt, inderdaad. Maar goed, zijn jullie dus gegaan voor Tim Visterin, de vogel, of voor Limaal met Neverending Story? Wie heeft die 60% gehaald? We gaan eens luisteren. Ah! De vogel, die Nederlandstalige versie van die Franse hit. Tim Visterin, de winnaar van de One Hit Wonder Battle.
1: Lijn de grote tovenaar.

Sunny Side Up en She Makes Me Happy in onze lieve Raf van Brussel. Die hoor je sinds gisteren ook weer op Joe Gold. Maar ook bij onze collega's, daar is het nieuwe radioseizoen gestart. Dat betekent dat je Raf dus ook weer elke avond hoort tussen 3 en 6 bij Joe Gold. En hij had dan ook nog eens wat te vieren vandaag. Want vandaag is hij 25 jaar getrouwd met zijn mooie vrouw. Proficiat, al 25 jaar het mooiste paar. Zometeen hier bij Joe, eentje om te dansen. Elke zorg krijg je een cry.

discotheek. Een van die gasten van Army of Lovers. Je weet nog wel, die van I'm Crucified, die zit daar trouwens ook in. Die kerel die zo zegt, Join of the Disco Tribe. Dat is eentje die ook vroeger bij Army of Lovers zat. Alexander Bart heet die. Ik heb er nog één voor het nieuws van 9. En dat is een hele mooie. Je gaat ervan genieten. Alana Miles krijg je hier bij Joe met Black Velvet.

0: Joe Metin bij Joe.
1: Een streepje Nederlandse popgeschiedenis komt er zo meteen aan. Golden Earring en Twilight Zone. En we gaan ook nog schudden.

0: Straks nemen we ook de muzikale afslag naar 1989. Wie stond er toen in de zomer helemaal bovenaan in de hitlijsten? Straks draai ik die hit nog eens en Cool and the Gang krijg je ook nog met Oelalala. Na het nieuws van 9, dit is Thomas Everiks.
1: Goedenavond. Goed nieuws van op de Hoge Venen. Twee zware gewelddossiers gelinkt door DNA. En onze Red Panthers zijn bezig aan hun wedstrijd, een tweede wedstrijd liever op het WK. De brand op de Hoge Venen is onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. De brandweer had dagenlang moeite met de oostkant, omdat ze daar maar niet geraakt met voertuigen. Maar vandaag werd er dus veel vooruitgang geboekt, collega Louise Buket.
2: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven. Het is ook de reden dat ze vandaag brandgangen zijn beginnen te maken. Als je dat doet en dat vuur zou toch nog dichterbij komen door een heropflakkering, dan weet je echt dat aan het einde van die brandgangen dat het vuur gaat stoppen.
1: In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in de vlammen op. In IJsden in Nederlands-Limburg is dat een Belgisch jongen opgepakt omdat hij daar een buschauffeur mishandeld zou hebben. Dat gebeurde gisteren al, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Twee jongeren weigerden te betalen waarop de buschauffeur hen uit de bus wou zetten. De jongens zouden die buschauffeur dan tegen de grond gewerkt hebben en hem nadien geslagen en geschopt. De tweede verdachte die wordt nog gezocht. En op het WK hockey zijn onze vrouwen op dit moment aan het spelen tegen Spanje. Op dit moment zijn ze dus bezig aan het tweede kwart. Er zijn er 4 in totaal en staat daar voorlopig 0-0. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
0: Er staat nog altijd 1 file op onze snelwegen. Die kun je vinden op de E17 richting Antwerpen. Tussen Gentbrugge en Beervelde komt er nog altijd 1 uur bij. Komt door een ongeval met een vrachtwagen. Verkeer over lange afstand dat van Gent naar Hasselt moet, rijdt beter om via Brussel.
3: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.

Moet helemaal geen vrijdag of zaterdag zijn om te gaan dansen. Dinsdag kan ook. Cool and the Gang, Let's Go Dancing. En nu een vrouw die geld op tafel heeft gelegd voor de heropbouw van scholen in het door een aardbeving getroffen Colombia. Zoals je daar straks al hoorde in het Joe Pop nieuws. Shakira, whenever.

is ook een permanente tentoonstelling over die band. Daar zal je dan heel wat memorabilia kunnen zien, zoals instrumenten van Golden Earring of outfits die ze droegen, of geschreven songteksten en meer van dat soort fraaie dingen. Zeg, zo meteen gaan we naar 1989. Dat was het jaar waarvoor we op tv voor het eerst konden kijken naar een volledige serie over een familie die leek alsof ze geelzucht hadden. Quizvraag van de dag: over welke animatieserie heb ik het kleine

0: Jan uit Ieper die stuurt in de app dat ze vandaag naar Westende is geweest aan de zee. En ze is onze Joe Paradise Beach plek gaan bezoeken. Ja, ze heeft er een fotootje bij gestoken. Het is een beetje een triest gezicht. Laten we zeggen dat het er een paar weken geleden net iets beter uitzag. Ze zijn de houten staketsels op de grond aan het afbreken. Maar volgend jaar, Ann, dan zijn we er terug opnieuw.
1: Het Hitarchief.
0: En met het Hitarchief gaan we vandaag achteruit naar het jaar 1989. Toen gebeurde er iets wat niemand voor mogelijk had geacht. Want van het ene moment op het andere viel de Berlijnse muur. En dat zorgde er uiteindelijk voor dat het hele Oostblok meeviel. En Rusland zijn invloed op alle communistische staten verloor. Iets waar ene Vladimir het nog altijd een klein beetje moeilijk mee heeft. En 1989 was ook het jaar waarin de Simpsons voor het eerst op tv kwamen. Lisa, Corinne, Tamara, Charlotte en nog een heleboel anderen die wisten dat nog in de Joab. En Patricia die zei, mijn jongens die kijken er nog altijd naar. In 87 kwamen ze voor het eerst op tv, maar toen hadden ze nog geen volwaardige serie. In 1989 dus wel, toen begon dat. Maar de vraag die we in het Hitarchief vooral beantwoord willen zien is, hoe zag de top 3 eruit exact 37 jaar geleden?
1: Nummer 3.
0: Don Johnson.
2: Don't be ashamed.
0: De ster van Miami Vice die timmerde in de 80's ook nog eens aan een zangcarrière in een zalmroze linnen kostuum, zoals dat toen de mode was. Tell It Like It Is stond toen op nummer 3.
1: Nummer 2.
0: Ik vind dit nu nog altijd een heerlijk nummer. Soul to Soul. Uit Londen kwamen die en ze scoorden onder andere deze monsterhit Back to Life. Maar wie stond er dan op?
1: Nummer 1.
0: Ja, dat waren deze natuurlijk. Het moet zowat de meest iconische zomerhit aller tijden zijn. De Lambada. Je kon toen zelfs lessen volgen in dansscholen om zo goed mogelijk die Braziliaanse ritmes onder de knie te krijgen. En ik ben als kind zelfs toen naar een bruiloft geweest waar dit de openingsdans was. Echt waar. Exact 37 jaar geleden stonden ze er helemaal bovenaan mee in de charts. Kauma en

0: Neil Diamond en A Beautiful Noise. En dat noise zijn vooral stilstaande motoren op dit moment. Want die ene file die al de hele avond de E17 teistert, die staat er nog altijd. En die staat er richting Antwerpen. Tussen Gentbrugge en Beervelde moet je er nog altijd 40 minuten bij rekenen. Komt daardoor de gevolgen van een ongeval met een vrachtwagen. Verkeer over lange afstand van Gent naar Hasselt rijdt beter om via Brussel.
1: De beste zijn de beste.
0: Ja, nu het net 9:30 is geworden, kijk ik al een klein half uurtje vooruit. Want dan gaan we de beste plaat van de hele avond spelen. Gisteren hadden we Leen uit Sint-Niklaas, die na een snikhete vakantie in de Ardèche toch eigenlijk ook wel weer een klein beetje blij was dat ze terug thuis was, waar het een beetje frisser was. En daarom wilde ze Sweet Home Alabama horen. Dat was gisteren. Maar wat mag het voor jou zijn vandaag? Misschien ben jij wel heel blij met de regen en wil je bijvoorbeeld When the Rain Begins to Fall van Jermaine Jackson en Piazzadora horen. Maar het mag ook iets heel anders zijn. Ik laat je daar helemaal vrij in. Suggesties voor de Lestes en de Beste zijn welkom in de Joe-app.
1: De Lestes en de Beste.

Toen waren ze samen nog een mooi koppeltje. Shawn Mendes en Camila Cabello. Chabello was dat toen eigenlijk een beetje. Señorita kreeg je hier bij Joe. Ik had suggesties gevraagd voor de lesters en de beste. De laatste plaats die we altijd draaien voor het nieuws van 10. Charlotte uit Braschaat die wilde graag de 80's nog eens tot leven laten komen. Ja, dit is toch echt een nummer dat helemaal die spirit van de jaren 80 kan belichamen. Jan Hammer en Crockett's Team, dat is alvast een hele leuke. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Deze kwam zelfs twee keer binnen deze avond. Johan uit Deinze, die zei wat ik graag zou willen horen is Lynn Anderson met Rose Garden. En ook Vicky uit Lierde, die stelde dat voor. Wat een mooie boodschap. Nathalie uit Ingelmunster wilde graag zij van Marco Borsato horen beter voor haar vriendin Wendy. Ja, dat is ook een schoontje. En ik zei dat het van alles wat mocht zijn, dus ook recente dingen zijn toegelaten. Aaron Blommaar, Tranen van Goud, suggestie van Jelke uit Zonhoven. Die stuurt, ik wil graag Aaron horen met Tranen van Goud, omdat dat mij doet denken aan onze geweldige zomer. Het was inderdaad al een hele mooie zomer, dat is waar, Jelke. En dit is een mooie boodschap. Romina uit Gerardsbergen die stuurt, mijn vriend en ik zijn onderweg naar huis. We komen helaas van een begrafenis in Nederland. En sowieso doet je dat altijd stilstaan bij het leven en hoe kostbaar het allemaal is. En hoe belangrijk het is, en dat is heel belangrijk, om elke dag te genieten. Vandaar dus graag Leef van André Hazes junior. Ja, daar zit al wel het een en het ander tussen wat ik zou kunnen kiezen, maar ik heb nog geen beslissing genomen. Dus het kan nog alle kanten uit. Ik heb nog even, het is pas voor het nieuws van 10. Iets daarvoor dat we die lijsten zijn de beste draaien. Zometeen heb ik er nog een fijne. Donna Lewis, I love you always forever. Maar eerst gaan we naar Amerika met James Brown, Living in America.

had vroeger heel wat Donna's in de popmuziek. Onder andere ook deze, Donna Lewis en I Love You Always Forever. Binnen exact één maand, op 18 september, dan komt een nieuw album uit van David Bowie. Daarop zullen songs staan die hij opnam helemaal aan het begin van zijn carrière. The Shall Tell Me Recordings zal het album heten. Shall Tell Me was namelijk de producer waarmee David Bowie toen in de studio was gekropen. Dit komt van een tikje later uit 83, China Girl, David Bowie.

0: David Bowie en China Girl, dat zou het perfecte plaatje zijn om af te sluiten. Maar je weet het, hè, zo rond deze tijd is er nog altijd eentje die net ietsje beter is.
1: De beste zijn de beste.
0: En daarvoor moet ik vandaag naar Vicky. Goedenavond, Vicky.
2: Hey, hallo, dag Stijn.
0: Maar ik moet eigenlijk ook een beetje Willem zeggen, want dat is jouw man. En de opdracht om een berichtje te sturen kwam eigenlijk van hem, hè?
2: Ja, dat kwam van hem, ja.
0: Maar hij is te verlegen om, om het zelf te doen. Of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, te verlegen, denk ik.
0: Ah, oké. Okay. Jullie zaten samen in de wagen, zei je net, en je had een berichtje gestuurd. Waren jullie ergens naar op weg samen? Of als ik zo curieus mag zijn?
2: De jongste zoon gaan afzetten op zijn nachtwerk.
0: Ah, nachtwerk. Elke nacht moet die, doet hij de nacht? Of staat hij zo in ploegen en verschuift dat zo af en toe?
2: Nee, altijd nachtwerk.
0: Oké, en doen jullie hem altijd weg?
2: Niet altijd. Meestal gaat hij met de step, maar als hij een paar nachten naar elkaar heeft, komt hij bij mama en papa nog.
0: Oh, hoe mooi. Allee, kijk, zie, het vogeltje komt af en toe toch nog terug naar het nestje.
2: Ja.
0: Hey Vicky, je had een nummer aangevraagd. Wat zou dat mogen zijn voor deze avond?
2: Roses. Nee, ik dacht Roses.
0: Rose Garden, ja, van Lynn Anderson. Ja, dat zat in mijn suggesties.
2: Voor de mama's.
0: Voor de mama's?
2: Voor de mama's, zowel okay. Die van Willem als die van mij. Die, mijn mama zit al een paar maanden in Spanje.
0: Uh-huh.
2: En Willem zijn mama die hoort dat ook super graag. Dus,
0: oké, okay, kijk, zijn vast. Een beetje een laat moederdag cadeau.
2: Ja, goed. Ja. Maar dat vind ik ook wel
0: supermooi. Ah, kijk, zie, ik ga die zo meteen draaien. Ik wens jullie alle twee nog een hele fijne dinsdagavond. Dag, Vicky en Willem.
2: Dank u wel.
0: Dag.
1: Jo, de listen zijn de beste.

0: Zometeen duiken we samen de nacht in met Joe Easy. Krijg je nog Gauthier, Live, Olivia Dean en Brian May. Too Much Love Will Kill You. Pas lang geleden, dat is voor zometeen. Eerst nog een nieuws van 10 en dat krijg je van Thomas Everix.
1: Goedenavond. Geen nieuwe brandhaarden op de Hoge Venen. Intussen wordt er brandhout gemaakt van onze politiek als het over klimaat gaat. En kunnen onze hockeyvrouwen winnen? Dat weten we over een paar minuten. De brand op de Hoge Venen is onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. De brandweer had dagenlang moeite met de oostkant, omdat ze daar niet geraakte met voertuigen. Maar vandaag is er dus wel veel vooruitgang geboekt, collega Louise Buket.
2: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven. Het is ook de reden dat ze vandaag brandgangen zijn beginnen te maken. Als je dat doet en dat vuur zou toch nog dichterbij komen door een heropflakkering, dan weet je echt dat aan het einde van die brandgangen dat het vuur gaat stoppen.
1: In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in de vlammen op. De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden. Dat zegt het CERAC dat de risico's en de gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Volgens collega en defensie-expert Rob van Herk waren er de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal.
3: We hebben het buitenland nodig om onze branden te blussen. Op zich is dat goed dat kan. Andere landen doen daar ook beroep op die Europese steun. Maar wat als er volgende zomer ook een brand is in Zweden, in Duitsland en in Nederland en ze niets kunnen sturen, dan staan we er helemaal alleen voor en dan kunnen we het absoluut niet aan. En dan mogen we wel zeggen dat de afgelopen 15 jaar zowat alle regeringen wel hier verantwoordelijk voor zijn.
1: Defensieminister Theo Franke kondigde al 10 nieuwe helikopters aan. En onze hockeyvrouwen zijn bezig aan hun laatste kwart op het WK. Ze spelen op dit moment hun tweede groepsmatch tegen Spanje. Op dit moment staat het daar 1-1 met nog een paar minuten te gaan. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui en het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelfs kans op onweer en tot 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.
4: Dit is Joe.
5: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goeie avond. Een gelijkspel voor onze hockeyvrouwen op het WK in ons land. Het werd 1-1 tegen Spanje. De Red Panthers kwamen als eerste op voorsprong, maar in het derde kwart maakte Spanje gelijk. Je hoort een ontgoochelde Alix Scherniers.
2: Ik denk dat we in het algemeen beter aan bal waren in het midden van het spel, maar inderdaad te weinig gecreëerd. Nochtans vind ik wel dat we de eerste helft wel heel goed gespeeld hebben. De gameplan heel mooi hebben uitgevoerd. We staan 1-0 voor heel verdiend, denk ik. Al vind ik dat misschien zelf een 2-0 had kunnen. Tweede helft iets minder goed van ons aan bal, vind ik. Dus wel wat zuur, ja.
1: Na twee wedstrijden staan Spanje en België aan de leiding in de groep met elk 4 punten. Donderdag volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan naar de volgende ronde. Het Universitaire Ziekenhuis van Gent waarschuwt voor deepfake-video's. Dat zijn video's gemaakt met artificiële intelligentie. Je hoort Eline Valken van het UZ Gent.
3: Op die video's lijkt het alsof professor Piet Hoebeke eigenlijk reclame maakt voor een product tegen prostaatproblemen en dat ook zelf verkoopt. We distancieren ons dan ook volledig van die inhoud die echt heel misleidend is. Dat zijn eigenlijk cybercriminelen die ademen op kwetsbare mensen en de geloofwaardigheid van onze artsen eigenlijk misbruiken.
1: Professor Hoebeke dien de klacht in bij de politie. Als je zelf zo'n verdachte video ziet, kan je dat melden via verdacht@zevenweb.be. En de broer van de Britse prinses Diana heeft een boek geschreven over het leven van zijn zus, maar dan vanuit zijn perspectief. Daarin zouden ook enkele onthullingen staan, zegt hij zelf. Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek Zwanenzang Diana, mijn zus, komt uit op 22 september. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelf kans op onweer en tot 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.
0: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Een gelijkspel voor onze hockeyvrouwen op het WK in ons land. Het werd 1-1 tegen Spanje. De Red Panthers kwamen als eerste op voorsprong, maar in het derde kwart maakte Spanje gelijk. Je hoort Michel Struik.
2: Geen man overboord, het is nog altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk. Onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken. Of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
1: Na twee wedstrijden staan Spanje en België aan de leiding in de groep met elk 4 punten. Donderdag volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan naar de volgende ronde. Het Universitaire Ziekenhuis van Gent waarschuwt voor deepfake-video's. Dat zijn video's gemaakt met artificiële intelligentie. Je hoort Eline Valken van het UZ Gent.
3: Op die video's lijkt het alsof professor Piet Hoebeke eigenlijk reclame maakt voor een product tegen prostaatproblemen en dat ook zelf verkoopt. We distancieren ons dan ook volledig van die inhoud die echt heel misleidend is. Dat zijn eigenlijk ja, cybercriminelen die ademen op kwetsbare mensen en de geloofwaardigheid van onze artsen eigenlijk misbruiken.
1: Professor Hoebeke diende klacht in bij de politie. Als je zelf zo'n verdachte video ziet, kan je dat melden via verdacht@zevonweb.be. En rode duivel Axel Witsel gaat bij het Franse OGC Nice spelen. Witsel ondertekende daar een contract van 1 seizoen met optie op nog een extra jaar. Dat heeft de Franse club zelf bekendgemaakt. Vorig jaar speelde Witsel nog bij het Spaanse Girona. Daar verlengde hij zijn contract niet. Witsel is 37. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelfs kans op onweer en 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.